Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in de nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: NPO Klassiek. Wil je meer werk van Lili Boulanger in de lijst? Of toch liever Maurice Ravel? Of gaat je stem naar Ludovico Einaudi? Wat is volgens jou de allermooiste klassieke muziek? Breng nu je stem uit voor de klassieke top 400 van NPO Klassiek. Laat ons weten welke werken absoluut niet mogen ontbreken. Kom naar nporklassiek.nl en stem!
1: Ster. Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
3: Ik ben flexibel.
2: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
3: Als we weer met NRV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
2: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
4: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
7: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
8: Alle deuren zitten op slot.
7: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
9: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
11: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf 125.000 euro. Kijk op apolloleen.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7:00, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in Opheusden in Gelderland zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar. Premier Jetten zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei nog niet hoe hij aan die steun wil komen. Dat leidde tot ongenoegen bij JA21-leider Eerdmans. Hij wil duidelijkheid.
2: JA21, ik denk dat dat voor de collega's ook geldt, heeft geen zin in een gesprek waarin we niet weten waar we aan toe zijn. Het kost gewoon energie, tijd en moeite en politiek uithangsmogen om met elkaar dat gesprek te voeren. Dus gaat de premier een keuze maken? Of niet.
1: Jetten zei dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij gaf opdracht tegenstanders van president Assad te martelen en deed er soms zelf aan mee. De Syriër werd 2 jaar geleden in de VS aangehouden. De man zegt dat hij onschuldig is. Hij gaat in beroep. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. NEC was een beetje naïef, zag sportcommentator Jeroen Gruter.
3: Die naïviteit werd binnen de kortste keren afgestraft door Juventus. Al bij rust een 3-0 voorsprong voor de thuisploeg. En na de rust, toen het eigenlijk allemaal al gespeeld was, kwamen er nog 2 bij.
1: Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel. Dan thuis tegen Levski Sofia. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien. Verder geregeld zon, maar ook stapelwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf 125.000 euro. Kijk op apolloleen.nl.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Wacht even. Hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
6: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
0: NPO Klassiek. KRO-NCRV. De Ochtend met Hans Smit.
8: Ik zag ze al hangen in de tuin, tot nu toe in hoekjes en tegen het raam. Maar dan weet je al, opletten. En vanochtend was er dat jaarlijkse moment. Ik stap op mijn fiets, rij nog geen 3 meter met mijn hoofd vol in een spinnenweb. Laat ik de bewoner voor het gemak even Sebastiaan noemen. Bassie maakt het goed, bouwt inmiddels wel aan een nieuw huis.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: En toen waren ze echt klaar. Concerto Sirocco, onder leiding van Giulia Giannini, met een deeltje uit de Terpsichore van Michael Pretorius. Goedemorgen, het is vrijdag, het is 18 september vandaag. Maxima heeft een nieuwe vriend. Jawel, hij heet Takkie en komt bij een bekende winkelketen vandaan die jarig is. De Telegraaf zet de koningin en de voortaan koninklijke tackle op de foto op de voorpagina. Premier Jette die zoekt nog vrienden, al dus het AD. De broodnodige steun voor zijn plannen ligt in een of andere hoek, links of rechts. Zijn Canadese collega Mark Carney die heeft meer succes. Hij is de nieuwe beste vriend van Europa. Dat is de kop op de Volkskrant. Breed lachend staat Carney op de foto naast een Europarlementariër die voor de gelegenheid een Canadees ijshockey shirt heeft aangetrokken. Goed, meer uit de kranten straks met een nieuwe ontbijtgast. Evie Kras van de LSVB, de studenten dus. Even mijn vrienden hier voorstellen. Rick voor de knoppen. Goedemorgen, Rick. Ise voor de muzikale, ja, de muzikale huks, hè, kun je zeggen, toch?
2: Ja, ja, zoiets, hè.
1: Laten we even hukken.
2: Ja,
1: ja, heb je leuke dingen in de aanbieding?
2: Het is hartstikke mooi. Ja, de top 400, die langzaam zien we op de horizon. Mm-hmm. En we hebben een show gevuld met hits, joh.
1: Ja, hits?
2: Ja. Ja, van alles. Echt, ik zat er doorheen te kijken. Het is alleen maar smullen.
1: Oké, welkom bij Hitte Radio NPO Klassiek. Welkom bij de ochtend.

0: Het scherzo, derde deel uit het tweede pianokwintet van Antonin Dvorak door het ensemble Exploration, met op de piano de man met die naam dat je denkt, is hij Engels of is hij Frans? Hij is Frans, Franck Bralet. Het is 7:11. Tijd voor de crypto. Mooie prijs deze week. From Another World, nieuw album van het Goodman Tango Quartet. Die weten werkelijk van elk klassiek stuk weten ze een tango te maken. Hebben we hem vandaag nog in de lijst staan toevallig, Ise?
1: Volgens mij wel.
0: Ja? Later dan doen we dat. Voor 8:45 graag de goede oplossing bij ons binnen. Dat kan via de mail, deochtend@kro-ncrv.nl. Of via de app, de NPO Luister app. Sneller en ook leuk, je kunt ook iets inspreken daar. Goed, dat gezegd hebbende, dit is de opgave van vandaag. Theaterproductie ten bate van een Nederlandse filmregisseur. Theaterproductie ten bate van een Nederlandse filmregisseur. Ik wens je veel succes.

0: Ja, zo'n componist die je toch blijft verrassen. Francis Poulenc, deze sonate voor klarinet en fagot. Tweede deel uit de romance. Gespeeld door Ronald van Spaandonk op de klarinet en Laurent Lefebvre op de fagot. Het is precies 7:15. En hoera, we hebben een nieuwe ontbijtgast. Ze heet Evie Kras, is dit jaar de voorzitter van de LSVB, de Landelijke Studentenvakbond. Evie, goedemorgen. Hallo, Evie, ben je daar? Ze is er stil van. Evie, ben je er nog? Net was je er nog. Hallo? Evie?
1: Hallo.
0: Ja.
1: Hallo. Ja, ik hoor het vrij zachtjes, maar goedemorgen.
0: Ja, je bent er. Fijn dat je er bent. Laten we even kennis maken. Wat studeer jij?
1: Ik heb toegepaste psychologie en culturele antropologie gestudeerd.
0: Mm-hmm.
1: In Amsterdam en in Leiden.
0: Oké, want je zou zeggen als je voorzitter bent van de LSVB, dan studeer je nog maar. Je bent dus al klaar.
1: Ja, ik ben ook klaar, want het is echt 40 uur werken eigenlijk.
0: Aha.
1: Dus je kan daarnaast ook niet studeren. Maar we hebben wel veel mensen die het bestuursjaar doen en dan daarna weer gaan studeren. Dus dat is voor mij ook nog een optie.
0: Ja, ja.
1: Om een master te doen bijvoorbeeld.
0: Ja, ja. Goed, laten we naar je taak van deze ochtend gaan. Voor ons het nieuws bekijken. Wat is je opgevallen?
1: Het ging heel veel over de nasleep van Prinsjesdag. Maar daar werd niet heel veel in gezegd, vond ik zelf. En toen viel me op dat er een nieuw plan is gepresenteerd voor sociale media bij jongeren vanuit de EU.
0: Ja.
1: En dan specifiek, wat ik heel interessant vond, is dat von der Leyen zei... de diensten die gebruikt worden moeten safe by design zijn. Dus... dat ze zeg maar van zichzelf niet verslavend zijn. Dus niet al die pushmeldingen en een eindeloze plaatjes en video's.
0: Dat je door blijft
1: scrollen.
0: Toen dacht
1: ik, ja, dat is eigenlijk voor de hele maatschappij heel relevant. En wat goed dat ze daarmee de verantwoordelijkheid ook legt bij die bedrijven om daar wat aan te doen.
0: Mm-hmm.
1: In plaats van de mensen die het gebruiken. Want dat gebeurt zoveel van gebruikers kunnen... zeggen van we willen dit niet of we moeten het anders. Maar nu legt ze echt verantwoordelijkheid van bedrijven moeten zelf maar gaan bewijzen dat ze aan de regels voldoen.
0: Ja, ja. Nou, als je psychologie hebt gestudeerd, dan ben je ongetwijfeld ook met verslavingsgevoeligheid van mensen in aanraking gekomen. Dus wat zou jij denken is het beste, de beste manier om te zorgen dat die verslaving minder wordt van bijvoorbeeld sociale media en telefoons vooral ook?
1: Ja, goede vraag. Ik denk dat nu is het echt ontworpen om je te laten... je blijft plakken. Dat is precies wat het idee was natuurlijk toen het werd gemaakt. En daar zijn ze heel goed in geworden. Dus regels daaraan verbinden van... het moet gewoon minder verslavend gemaakt worden, dat helpt heel erg... maar bijvoorbeeld ook, waar ik als toegepast psycholoog heel erg bang voor word... is dat je nu persoonlijke relaties kan aangaan met AI. Daarvan zegt von der Leyen ook van, dat moet niet meer kunnen.
0: Hmm.
1: Daar ben ik ook wel heel blij mee. Want het is heel fijn dat je ergens je ei kwijt kan. Maar vooral als dat een mens is. In plaats van een computer, zeg maar.
0: Ja, ja. Nou, en even terug naar die, we hadden het over de algemene beschouwing in de Tweede Kamer. Het viel mij op dat iedereen in het vak van de ministers zit op zijn telefoon. Alleen maar die geven niet echt het goede voorbeeld. Hè. Zou daar ook niet een soort voorbeeldfunctie vanuit moeten gaan, vind jij?
1: Ja, zet alsjeblieft die telefoon uit. Ik vind dat echt zo frustrerend als ik dan heel een debat zit te kijken. En dan zie ik iemand op zijn telefoon, denk ik nou... lekker dan. Ik bedoel, als je dat in de collegezalen doet, dan word je daar echt wel op aangesproken.
0: Mm-hmm.
1: Maar blijkbaar kan dat gewoon in de Tweede Kamer. Dus nee, dat vind ik ook echt beschamend soms.
0: Ja, is het overigens nog genoeg over onderwijs en over studenten gegaan in de Tweede Kamer tijdens de algemene politieke beschouwingen? Of is het, het gaat meer over de keuzes tussen links en rechts, hè, eigenlijk?
1: Ja, het gaat meer over abstracte keuzes. Sowieso is onderwijs niet zoveel genoemd. Studenten zijn één keer genoemd in de troonrede. Dus het is allemaal nog, het is niet heel veel. Maar we zijn ook wel heel goed aan het opletten als het gaat over die sociale zekerheid en dat verhaal.
0: Oké.
1: Dat heeft ook veel invloed op studenten natuurlijk.
0: Ja, uiteraard. Goed, blijf het de komende tijd vooral voor ons volgen, het nieuws. En dan komen we over een paar weken komen we weer bij je terug om een keuze uit het nieuws te maken. Kunnen we tot slot nog muziek voor je draaien?
1: Ja, dat kan zeker. Volgens mij hebben jullie dat al klaarstaan. Mm-hmm. Ik heb het gekozen omdat het tegen overbodig militarisme is. En daar zijn we heel druk mee bezig. Dus zo wilde ik hem eigenlijk inleiden.
0: En welke muziek is dat dan?
1: Oeh, dan moet ik even opzoeken, want ik heb een collega van mij heeft het gekozen.
0: Oh nee, anders zeg ik het wel. Dus de deeltje uit de zevende symfonie, de Leningrad-symfonie van Shostakovich. Heftig voor op de vroege ochtend, maar we gaan het doen.
1: Evie, dat wel. Nou, bedankt.
0: Oké, fijne dag en tot over een paar weken. Veel succes met je werk en met de LSVB waar je voorzitter van bent.
1: Ja, jullie ook een fijne ochtend.
0: Dankjewel.

Het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Maris Jansson, zoals dat. Met het tweede deel uit de Leningrad, de zevende symfonie van Dmitri Shostakovich. Op verzoek van Evi Kras, voorzitter van de LSVB. En onze nieuwe ontbijtgast. Dit is Bach.

0: zei het al, om 7 uur. Hit Radio, NPO Klassiek. Pygmalion was dit met delen uit de Hohe Messen van Bach. Vorig jaar op een 16e plek in de top 400. Sterke stijger van 24 toen. En we zijn benieuwd hoe hoog je hem dit jaar weet te krijgen. De stembussen zijn open sinds gisteren. Nu is het 7:50. Tijd voor het nieuwsoverzicht. De politie heeft meer dan 10 mensen aangehouden bij protesten tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in Opheusden. Bij het gemeentehuis in de Gelderse Plaats werd met vuurwerk gegooid en er ontstond een grimmige sfeer. De ME kwam in actie om demonstranten weg te jagen. Ja, raadsleden moesten een tijd in het gemeentehuis wachten voordat ze naar buiten konden. Aan het einde van de avond was de rust in Opheusden teruggekeerd. Na 2 dagen debatteren is er nog weinig zicht op hoe het minderheidskabinet een meerderheid wil vinden voor de plannen voor volgend jaar. Op de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen kon premier Jette daar geen uitsluitsel over geven. En dat leidt tot frustratie bij de oppositie, bijvoorbeeld bij SP-leider Dijk.
1: Ik vind het zonde. Ik denk dat de mensen thuis morgen de kranten gaan lezen en dan is het nog steeds dat ze zien dat het kabinet niet wil kiezen tussen links of rechts en dat de heer Jette nog steeds in de spagaat staat.
0: Ja, Jette is van plan om snel uitnodigingen aan een aantal oppositiepartijen te sturen met de vraag of ze verder willen praten over de kabinetsplannen. Voor honderdduizenden nieuwbouwwoningen is er de komende jaren geen ruimte op het stroomnet. Volgens Netbeheer Nederland zijn zo'n 600.000 aanvragen gedaan voor een elektriciteitsaansluiting. En er is maar plek voor de helft daarvan. De Vereniging van Projectontwikkelaars vreest voor een bouwstop.
2: Als je ziet hoeveel beperkingen en belemmeringen ontwikkelaars tegenkomen bij het realiseren van nieuwbouwwoningen. En als we daar ook nog te maken krijgen met een overvol stroomnet, dan wordt het heel ingewikkeld om de ambities van het kabinet waar te maken.
0: De projectontwikkelaars zeggen tegen BNR dat het stroomnet snel moet worden uitgebreid. Ook willen ze dat bedrijven niet allemaal tegelijk elektriciteit gebruiken. Een groot archeologisch onderzoek in Zeeland moet meer duidelijkheid gaan geven over de ijzertijd in het gebied. Archeologen denken dat Zeeland al bewoond was voor de Romeinen er kwamen. En daarom zoeken ze op de plek waar in 2003 al een grote berg aardewerk werd gevonden. Die vondst is volgens de archeologen heel belangrijk.
3: Eigenlijk is dit een vondst die wel van internationaal belang is voor heel Noordwest-Europa. Want zoveel materiaal uit deze tijd krijg je eigenlijk nooit bij elkaar.
0: De archeologen graven op Walcheren, Schouwen-Duiveland en Tholen, zo bericht Omroep Zeeland. Vanwege de dikke kleilaag is het niet overal even makkelijk. Dan weer een verkeer met Niels Erkens.
4: De komende uren vallen verspreid over het land nog wat buien. Vanmiddag is het droger. De zon schijnt dan af en toe en het wordt zo'n 18 graden. Op de weg nu zo'n 20 kilometer aan file. De meeste vertraging heb je volgens de ANWB op de A15 Rotterdam richting Europoort. Voor afrit Oostvoorne 6 kilometer, een kwartier vertraging. Dat is bij die Suurhofbrug en daar kun je alleen over de vluchtstrook langs op dit moment.
5: De Ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

Chloe Henslip was dit op de viool met de London Symphony onder leiding van Paul Mann met een deeltje uit het concert voor viool en orkest nummer 2 van Niccolo Paganini. Klein berichtje in de Volkskrant van vanochtend. Na de McFlurry-egel, die in 2007 werd gevonden met een ijsbeker om zijn snuit, krijgt het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam nog een egel met een opmerkelijk maar triest verhaal. Een aangereden exemplaar met een deksel van een milkshakebeker als een kraag om zijn nek. Naast het diertje werd de bijbehorende McDonald's-beker aangetroffen. De egels zijn dol op zuivel. Dit exemplaar moet zijn kop in de beker hebben gestoken om het zoete restje op te likken. Vervolgens kreeg hij het er waarschijnlijk niet meer af en is hij verblind door zijn galgenmaal het voorbijrazende verkeer ingelopen. En dat noemen ze dan een happy meal. Tja, straks meer uit de kranten.

0: Toen was hij wel klaar. Ja, echt waar. Magali Mornier op de fluit, Antoine Tamsti, altviool en Xavier de Maistre op de harp in een deeltje uit de sonate voor fluit, harp en altviool van Claude Debussy. Het is 7:15. En Nicolien maakt het nu volgende krantenoverzicht dat Niels en ik gaan lezen.
1: Het Nederlandse bedrijf Nexperia gaat chips maken in India, meldt de Telegraaf. De chipmaker uit Nijmegen gaat samenwerken met Tata Electronics. Dat bedrijf gaat in India 2 fabrieken bouwen. Het worden de eerste grote commerciële chipfabrieken in India.
0: Ja, Tata Electronics investeert $14 miljard in de fabrieken. Zo bouwt Nexperia aan een nieuwe productieketen, nu het geen controle meer heeft over de fabrieken in China. De Nederlandse en Chinese tak werden na ingrijpen van de Nederlandse ondernemingskamer sinds vorig jaar los van elkaar.
1: Trouw schrijft dat er meer opties voor Nederlanders komen om met de trein naar het buitenland te reizen. De autoriteit Consument en Markt heeft laten weten dat de Nederlandse treinvervoerder GoVolta toegang krijgt tot het spoornet voor nieuwe treindiensten naar het buitenland.
0: Het besluit gaat over nieuwe lijnen van GoVolta tussen onder andere Den Haag en Luxemburg en tussen Amsterdam en Parijs. De NS leidt geen schade door de nieuwe treindiensten, stelt de autoriteit Consument en Markt. GoVolta is een relatief nieuwe speler op het spoor. Begin dit jaar begon de vervoerder met treinreizen naar Berlijn.
1: Schoonmakers en glazenwassers legden deze week hun werk neer en voerden actie tegen de nieuwe CAO. De onvrede zit diep, schrijft de Volkskrant. De krant was bij een stakingsbijeenkomst in Utrecht. De nieuwe CAO ging begin deze maand in, maar de FNV eist dat de afspraken worden opengebroken.
0: Vakbond CNV en werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland zetten wel hun handtekening onder de CAO. De FNV haakte af. De vakbond wilde onder andere niet dat schoonmakers bij ziekte worden gekort. De stakende schoonmakers willen vooral meer respect. We houden Nederland schoon, maar krijgen weinig aandacht, vertelt een staker in de krant.
1: De hogere BTW heeft deze zomer de toeristen niet weggehouden uit Nederland. Dat meldt het AD. Zowel hotels als vakantieparken zagen volgens het CBS meer bezoekers dan vorig jaar. En vooral de terugkeer van de Duitse vakantieganger valt op, schrijft de krant.
0: De meeste internationale hotelgasten kwamen uit Duitsland. Het waren er zo'n 9% meer dan vorig jaar. Daarnaast kwamen er ook meer Britten en Fransen. Ook de Nederlandse vakantieparken trokken afgelopen zomer veel meer bezoekers. Verhuurder Landal zei vorige maand nog dat ze de helft minder boekingen hadden. Maar dat blijkt dus niet uit de cijfers van het CBS.
1: En in het Concertgebouw in Amsterdam was gisteren een eerbetoon aan de 90-jarige Libanese zangeres Fayrouz. Al ruim 60 jaar is zij een symbool van verbinding in de Arabische wereld, schrijft NRC. Haar muziek overstijgt volgens de krant de grenzen die tussen landen zijn getrokken.
0: Een Palestijnse zangeres en een Syrische zanger zingen in een uitverkocht concertgebouw de liederen van Fayrouz. Volgens de krant hoor je de klassieke Arabische traditie in haar muziek. Maar tegelijkertijd integreert ze ook jazz en Latijns-Amerikaanse muziek. Het valt de krant op dat het publiek de meeste liederen meezingt. Nou, zullen wij dat ook nou ook even gaan doen? Lijkt me leuk.

Yalla Tenamrema van Feroes was dat gisteravond dus in het concertgebouw te bewonderen. Staat in de krant, in de Volkskrant is het na te lezen. Dat verslag van het concert. Ik herhaal nog even de crypto. Ja, ik zit even met mijn blaadjes voor het komende uur. Dat kan ik je zo vertellen wat we gaan doen. Maar laat ik eerst de crypto nog even herhalen. Theaterproductie ten bate van een Nederlandse filmregisseur. Dat is de opgave als je meedoet. Maak je kans op het album van het Goodman Tango Quartet. Die CD heet From Another World. En daar vind je onder andere dit werk op.

dat is Beethoven, maar dan anders. De vijfde van Beethoven werd Buenos Aires, Vienna, naar de vijfde symfonie. Het was het Goodman Tango Quintet. Bewerking van Chloe Pfeiffer. Te vinden dus op die Cryptoprijs CD. Nog een keer die opgave theaterproductie ten bate van een Nederlandse filmregisseur. Goed, 8:45. Dan hoor je ongeveer wie die prijs heeft gewonnen. Vertel ik je intussen wat we voor die tijd gaan doen. Theaterrecensent Annette Embrechts heeft rond die tijd ook een mooie tip voor je. Ze neemt ons mee naar het Nationale Ballet. En de Russen die kiezen vandaag een nieuw parlement. Kiezen. Er is flinke kritiek op die verkiezingen. Daar hoor je 7:45 meer over. Heel graag, tot zo.

0: NPO Klassiek. Het nieuwe seizoen van het Vrijdagconcert verdient een feestelijke opening. Daarom brengen het Radio Philharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor onder leiding van Carina Kanellakis een indrukwekkend programma. Ze spelen het Boheemse Vioolconcert van Dvorak met Christian Tetzlaff als solist en het imposante werk Harmonium van John Adams. Allemaal live vanuit Tivoli Vredenburg in Utrecht. Luister mee vanavond om 8 uur naar het AfroTros Vrijdagconcert hier op NPO Klassiek.
1: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
2: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
3: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf. Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begint. ABN AMRO Mees Pierson.
2: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
5: Wacht even. Hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
6: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Toppianiste Anna Fedorova speelt Grieg. Beleef zijn geliefde pianoconcert samen met Sinfonia Rotterdam en Conrad van Alphen. Binnenkort in concertzalen door heel Nederland. Kijk voor data en kaarten op sinfoniarotterdam.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de asielopvang werd gesproken. Betogers keerden zich tegen de politie en gooiden met stenen en zwaar vuurwerk en de ME werd ingezet.
2: Attentie, attentie. Hier spreekt de politie. Wij vorderen dit gebied te verlaten. Doet u dit niet, dan kan geweld worden gebruikt.
1: De rust was tegen het einde van de avond grotendeels teruggekeerd. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij gaf opdracht tegenstanders van president Assad te martelen en deed er soms zelf aan mee. De Syriër werd 2 jaar geleden in de VS aangehouden. De man zegt dat hij onschuldig is. Hij gaat in beroep. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen. En in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan een meter hoog. Na 2 dagen van debat tijdens de algemene politieke beschouwingen is het nog steeds niet duidelijk hoe het verder moet met de plannen van het kabinet. Dat benoemde ook SP-leider Dijk.
3: We hebben 25 uur lang gedebatteerd. En nog steeds hangt dezelfde vraag boven de markt.
1: En die is, hoe gaat het minderheidskabinet genoeg steun vinden voor alle plannen? De oppositie wil dat het kabinet kiest tussen samenwerking met links of rechts, maar premier Jette weigert die keuze nu al te maken. De premier zei dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. In een detentiecentrum in Nigeria zijn tientallen verdachten overleden. Volgens functionarissen was er een ziekteuitbraak, maar een overlevende zegt dat de gevangenen zijn gestikt. De gedetineerden werden verdacht van illegale mijnbouw. Een KLM-vlucht naar Curaçao is teruggekeerd naar Amsterdam nadat er brand was ontstaan in een powerbank. Het toestel vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. De brand werd geblust door de bemanning. Voor de passagiers wordt een andere vlucht geregeld. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels. In een groep liep zelfs een muis rond. Op de locatie worden in totaal 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien, verder geregeld zon, maar ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Morgen af en toe regen, ook zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de stemweek voor de klassieke top 400. Kom naar nporklassiek.nl en stem.
4: Ster. Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
5: Het vermogen dat je opbouwt, gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
4: Van Bach tot Pert. De schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
5: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
7: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Amsterdam Sinfonietta speelt een van de meest persoonlijke en hartstochtelijke muziekstukken uit de 20e eeuw. Intieme brieven van Leos Janacek. Lisa Verstman soleert in een nieuw vioolconcert van Reza Namafar en in Vivaldi's concert voor twee violen en cello. In Tilburg, Amsterdam, Enschede en Leiden. Kijk op sinfonietta.nl.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: NPO Klassiek.
12: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Het ensemble Barokken was dat, met een stukje kwartet gebeuren naar de mensen toe van Georg Philipp Telemann. Het is vrijdag, het is 18 september vandaag. De hoogste militairen van de NAVO-landen spreken elkaar op hun top in het prachtige Kopenhagen. Gaat het onder meer over militaire steun aan Oekraïne. De jaarlijkse egeltelling begint. De organisatoren willen weten waar egels rondlopen en hoeveel het er zijn. Ja, dat houdt een telling in natuurlijk ook. Het Rotterdamse Philharmonisch Orkest opent het nieuwe seizoen. Dat gebeurt in De Doelen, waar onder andere cellist Shekou Kanemason te horen is. En in Rusland beginnen verkiezingen voor de Duma, het Russisch parlement. Oppositiepartijen mogen niet meedoen. Net als kandidaten die tegen de oorlog in Oekraïne zijn. Meer daarover straks om 8:15. Verder krijg je om 9:15 een fijne theatertip van Annette Embrechts. En we hebben een crypto die luidt als volgt. Theaterproductie ten bate van een Nederlandse filmregisseur. Welkom terug bij de ochtend. Al met al is het behoorlijk supercalifragilisticexpialidocious. MUZIEK

maakte er een soort Mary Poppins potpourri van, Stephen Huff. Maar het was toch voornamelijk supercalifragilisticexpialidocious van de Sherman Brothers. Deze muziek is denk ik op het lijf geschreven van de bewoner van het Kremlin. Gij zegenvierende leider. Want er zijn verkiezingen, maar ach ja, alles is relatief. Muziek van Pavel Chesnokov.

0: Het Cambridge Universiteitskoor met Gij zegenvierende leider deelt je uit de Vespers van Pavel Tsjesnokov. Het is kwart over acht op deze vrijdag. Ja, Rusland gaat vanaf vandaag naar de stembus voor verkiezingen voor de Duma, het Russische parlement. Ook inwoners van de geannexeerde Oekraïnse gebieden doen daaraan mee. Maar op het stembiljet staan alleen maar partijen die president Poetin steunen. Ruslandkenner en journalist Eva Kukier volgt die verkiezingen. Eva, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe belangrijk is die Duma eigenlijk, heden ten dagen?
1: Ja, die Duma, dat Russische parlement, is toch best wel belangrijk. We horen er niet zo vaak over. Mm-hmm. En dat komt omdat het natuurlijk de wetgevende macht is. Zelfs in een dictatuur als dat van Rusland is het belangrijk dat er een orgaan is dat wetten maakt. En de Duma doet dat, de leden van de Duma doen dat braaf in opdracht van Poetin. En op die manier kan hij toch een soort van schijn van legitimiteit kweken.
0: Ja, en over wat voor zaken spreekt de Duma dan en beslist de Duma?
1: Oh, over van alles. Ja, net als eigenlijk een echt parlement als je daarnaar kijkt. Want ze hebben ook registraties die worden uitgezonden op de website van het parlement. Mm-hmm. Ja, dan lijkt het allemaal net echt. Het is een soort theater wat de werkelijkheid nabootst. Je hebt heel veel Duma-leden, dus parlementariërs die met elkaar vergaderen. Er zijn allerlei commissies. Er zijn ook commissies die zich bezighouden bijvoorbeeld met onderwijs of het wel en wee van veteranen die terugkeren uit Oekraïne. Ja. Financiën, nou ja, zoals dat in een echt parlement ook toe gaat. Behalve dat daar geen enkele beslissing uiteindelijk wordt genomen. Want die worden natuurlijk allemaal in het Kremlin genomen.
0: Ja, het is een beetje voor de bühne eigenlijk. Ja, veel oppositiepartijen zijn uitgesloten van deelname aan deze verkiezingen. Dan staat de winnaar toch eigenlijk al vast.
1: Jazeker. Daar is ook heel weinig twijfel over. De winnaar, in dit geval is dat dan de regeringspartij. Dat is de partij van Poetin, Verenigd Rusland. Mm-hmm. Die zal zeker een meerderheid halen in het van de zetels. Er zijn er ruim 300. En wat dat betreft is er heel weinig spannends aan. Het enige wat nog een beetje spanning op kan leveren is de opkomst. Hoeveel Russen gaan daadwerkelijk naar het stemhokje? En hoe hard moet er gefraudeerd worden om de gewenste resultaten te bereiken?
0: Ja, maar ik heb begrepen dat die geannexeerde Oekraïnse gebieden waar gestemd moet worden. Mensen die worden zo ongeveer opgehaald thuis door gewapende soldaten om te gaan stemmen. Is niet stemmen sowieso voor de Russen wel een optie?
1: Ja, je kunt zeker niet gaan stemmen, want niemand die jou daartoe dwingt in de rest van Rusland, in de geannexeerde gebieden inderdaad, soldaten met stembussen die langs de deuren gaan, daar heeft niemand een keus. Daar wordt ook een hele hoge opkomst verwacht, ja. Omdat Poetin natuurlijk wil laten zien, kijk, al die mensen die zijn vrijwillig horens bij Rusland en zijn daar hartstikke tevreden over. Mm-hmm. Maar in de rest van Rusland, en daar wordt ook wel veel over gediscussieerd op de oppositieplatforms, je kunt niet gaan stemmen, je kunt je stembiljet ongeldig maken, je kunt op een andere partij stemmen dan de regeringspartij. Er zijn allerlei tactieken, maar uiteindelijk zijn het allemaal deuken in pakjes boter, want het stemmen van de tellen, dat is een volstrekt onduidelijk en schimmig proces. En daar kunnen ze natuurlijk heel veel invloed uitoefenen op de uitslag. En bovendien wordt er ook online gestemd. En dat is natuurlijk helemaal makkelijk om daar wat cijfertjes te veranderen.
0: Ja, is er nog iets van verzet van mensen die zeggen, ja, we gaan deze stemming of deze verkiezingen toch aangrijpen om aan te geven dat we niet allemaal achter Poetin staan?
1: Er was veel verzet of discussie in aanloop naar deze stembusgang. Er is de enige anti-oorlogspartij, Jabloko, dat is een klein liberaal partijtje uit de jaren 90. Die is met behoorlijk harde hand van het stembiljet gehaald. Er zijn rechtszaken geweest. Een van hun leiders is voor bijna 12 jaar de gevangenis ingegaan. Wat ik net vertelde, op de sociale media wordt door de oppositie, die in het buitenland natuurlijk verkeert, Russen opgeroepen hoe zij een proteststem kenbaar kunnen maken. Dus door niet te gaan stemmen of door allemaal om 12 uur vandaag bij het stembureau te gaan staan. Dat is een paar jaar geleden bij de presidentsverkiezingen ook gebeurd. En dan zie je grote rijen en daaruit kan de wereld dan opmaken dat er toch Russen zijn die tegen die oorlog zijn en tegen Poetin zijn. Ja. Dus dat zijn allemaal ook weer kleine methodes om toch iets te doen. Om te laten zien dat je het niet eens bent met de koers van het land, met de oorlog, met Poetin.
0: Ja, ja. Maar het zijn allemaal, zoals jij het zei, kleine deukjes in een heel hard bevroren pakje boter. Hè?
1: Bevroren boter.
0: Ja, ja. Dank Eva Kukier, journalist en Rusland-expert, over die verkiezingen voor de Duma die dus vandaag, morgen en zondag worden gehouden.

De Royal Liverpool Philharmonic onder leiding van chef Vasily Petrenko was dat met de symfonie nummer 2. Klein Rusland van Tchaikovsky, derde deel, het scherzo daaruit. De crypto van deze vrijdag luidt theaterproductie ten bate van de Nederlandse filmregisseur. Daar wordt veel op gereageerd, maar je hebt nog een gelegenheid om te reageren, een kwartiertje. Niet goed is Bernie Bos.

0: Jean-Baptiste Henry op de bandoneon bij La Chéron met een compositie van Lili Boulanger met de toepasselijke titel van deze zonnige dag, Soleil de Septembre. Het is 8:30. Het nieuws, milieuorganisatie MOB wil met rechtszaken proberen om de milieuvergunning in te trekken van minstens 130 boeren, blijkt uit een inventarisatie van RTL. Het gaat om boeren die veel stikstof uitstoten in de buurt van beschermde natuurgebieden. Deze kippenboer is één van hen. Hij vreest voor het einde van zijn bedrijf.
1: Dit is mijn pensioen, dit is mijn leven, dit is mijn werk. Mijn personeel werkt hier. Hoe gaat dit verder?
0: Ja, MOB werkt aan rechtszaken in Gelderland, Overijssel en in het zuiden van het land. Het kabinet wil voorkomen dat boeren hun vergunning kwijtraken. Premier Jette stuurt snel uitnodigingen aan een aantal oppositiepartijen. De vraag is of ze verder willen praten over de kabinetsplannen voor volgend jaar. Daar heeft het minderheidskabinet nog altijd niet genoeg steun voor. Pro-leider Klaver is van plan om in te gaan op een uitnodiging. Maar zijn enthousiasme is niet groot.
2: Wat hebben ze eerder gedaan? En ze zeggen, we willen met iedereen praten. Maar het grote probleem is, ze maken zelf geen keuze voor de richting van Nederland.
0: Ja, ook JA21 wil best komen praten. Maar ook die partij vindt dat het kabinet moet kiezen of het wil samenwerken met partijen aan de linker of aan de rechterkant. De nieuwe manier waarop mensen asiel moeten aanvragen in Nederland werkt niet goed. Dat zeggen Vluchtelingenwerk en de Vereniging van Asieladvocaten. Het nieuwe Europese migratiepact ging 100 dagen geleden in. Vluchtelingenwerk noemt het positief dat de procedures sindsdien sneller lijken te gaan, maar is wel bezorgd over de zorgvuldigheid ervan.
3: De eerste contact is eigenlijk via een tablet. En mensen moeten vragen invullen, maar als je bijvoorbeeld laaggeletterd bent en jij hebt heel veel meegemaakt, de kans dat je dan dingen fout invult zijn best heel groot. Als er onvoldoende begrip is van wat er precies gevraagd wordt.
0: Vluchtelingenwerk zegt tegen de NOS dat bovendien kwetsbare asielzoekers nu minder snel worden herkend. Bijvoorbeeld mensen met psychische klachten. Een bijzondere wedstrijd dit weekend in de Poolse hoofdstad Warschau. Daar begint het EK tramrijden. Bestuurders uit heel Europa nemen het tegen elkaar op in allerlei proeven met een tram dus. Ja, voor Nederland doet de Rotterdamse Elvira Alblas mee.
4: We moeten bowlen met de tram en je mag dan niet met de tram tegen de pionnen aankomen. Je moet achteruit 3 keer stoppen met de kom water op de tram en dan gaan ze uiteindelijk kijken hoeveel water uit je kom is gevallen.
0: Ja, je moet ook een beetje op tijd rijden waarschijnlijk. De trambestuurder zegt in het Radio 1 journaal dat ze al die proeven moet doen met een Poolse tram. Ja, en die zit net wat anders in elkaar dan de trams die ze gewend is in Rotterdam. Ingewikkeld hoor. Weer verkeer dan met Niels Ergens.
5: De komende uren vallen verspreid over het land nog een paar buien. Vanmiddag is het droger. De zon schijnt dan ook af en toe. Het is zo'n 18 graden. Te weg een relatief rustige vrijdagochtend. Meeste vertraging volgens de ANWB nu op de A73. Dat is de weg Nijmegen richting Maasbracht. Voor Kuik een kwartier vertraging, 3 kilometer file. Oorzaak een ongeluk.
6: De Ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

het tweede pianoconcert van Ludwig van Beethoven. De derde deel daaruit, hoorde Lars Vogt bij de Royal Northern Sinfonia. Zo dadelijk een fijne cultuurtip. Theatertip van Annette Embrechts hier in de studio. Maar eerst nog even Scarlatti.

0: Een fijn gezelschapje was dat met als speel Avi Avital op de mandoline in deze sonate voor toetsinstrument van Domenico Scarlatti. Het is 9:12. Bijna 9:15. Tijd voor een theatertip. Die komt vandaag van Annette Embrechts, theater- en dansrecensent van de Volkskrant. Hier in de studio. Fijn dat je er bent, Annette.
1: Goedemorgen.
0: Je wilde het hebben over de nieuwe voorstelling van het Nationale Ballet, Legacies. Waar gaat die voorstelling over?
1: Ja, Legacies betekent natuurlijk eigenlijk erfgoed.
0: Ja.
1: En bij choreografen is het ook dat zij ergens toch altijd voortbouwen op de taal of de danstaal van voorgangers.
0: Ja,
1: kijk, ze bedenken vaak iets nieuws of een nieuwe fysieke taal. Maar daar zitten altijd weer referenties naar eerder werk in van andere choreografen. En dat wil de nieuwe artistiek leider van het Nationale Ballet benadrukken.
0: Ja, ja.
1: Een lijn. Dus, en Ernst Meister, hij is nu dit seizoen voor het eerst verantwoordelijk.
0: Mm-hmm.
1: Die hand herken je wel, hoor, in dit programma.
0: Ja, ja.
1: Want wat je ook
0: hij is de opvolger van Ted Brands, hè? Die heeft afscheid genomen.
1: Ja, die heeft afscheid genomen. En hij was voorheen de artistiek leider van de junioren, van de junior company.
0: Mm-hmm.
1: En je ziet ook dat hij heel veel aandacht heeft ook voor jonge dansers die lang kunnen doorgroeien. Dus dansers die nu eerste solist zijn, tweede solist, prijzen winnen. Die zijn ooit begonnen in de junior company.
0: Ja, ja.
1: Dus dat is ook leuk voor het publiek, hè? Want dan kun je mensen volgen.
0: Ja.
1: Je kunt ze doorzien groeien. Je kunt ze sterker worden, technischer, theatraler.
0: Ja, dus dat is leuk. Net als bij een voetbalteam. Dus als er als de leiding wisselt, dan krijg je een ander soort opstelling. Toch?
1: Ja, ja, ja, van jong Ajax naar.
0: Ja. Dit Legacies is een vierluik. Ook vrij lange voorstelling, hè? 4 uur geloof ik. Zit er ook nieuw werk bij? Is het alleen maar te teruggrijpen op erfgoed?
1: Nee, er zit ook nieuw werk bij. En het is 3 uur. Maar de langste, zeg ik wel even, die ik het indrukwekkendst vond, is Requiem. Is in 1990 al gemaakt door Tour van Schaik. Mm. Wordt eind september 90 jaar. Hij stond nog heel broos, maar zonder stok op het podium. En het is eigenlijk weer een wake-up call over klimaatverandering. En dat maakte die al in 1990 met kromme schouders, met dansers die kruisbogen hieven een beetje om. Weet je, moord op dieren, vivisectie. Hij kaart het allemaal aan in die choreografie op de dodenmis van Mozart.
0: Aha.
1: Dat is het laatste stuk.
0: Ja.
1: Maar daarvoor zit een nieuw werk. En dat is van de enige vrouw in dit vierluik. Kirsten Wieklund, Canadese, heeft ook veel bij Ballet van Vlaanderen gedaan. En wat zij mooi doet, zij combineert eigenlijk die klassieke techniek op spitsen met een hele moderne, futuristische look. Bijna metallic, glanzende science fiction pakken.
0: Hmm.
1: En zij heeft aandacht voor de gelijkwaardigheid van man-vrouw verhoudingen. Dus daar is niet een man die alleen maar lift. En dat verwijst ook weer naar de compositie die dan live wordt gespeeld door het balletorkest.
0: Ja, ja.
1: Want dat is, wist ik eigenlijk ook niet meer, maar dat is een compositie van Willem Yeats. En die is 10 jaar geleden gecomponeerd ter ere van het 10-jarig bestaan van het openstellen van het burgerlijk huwelijk voor iedereen van gelijk geslacht.
0: Ja, ja. Van Willem Yeats compositie. Oké, mooi. Dus dat is die enige vrouw die als choreograaf erbij zit. Is er nog één moment in de voorstelling dat je zegt, ja, dit had ik niet willen missen. Dit was echt fantastisch.
1: Ja, ik vertrok vanochtend hierheen en ik deed de beweging bijna weer na op de muziek, op accordeonmuziek. Er is een stuk van Hans van Manen dat het Nationale Ballet nu op het repertoire heeft genomen, Thimple Sings. En dat opent met twee mannen en ik heb het beschreven als een dronken kurkentrekker. Je zou zeggen een beschonken kurkentrekker. Ik ben geen danser, dus ik moet het hier eigenlijk ook niet proberen na te doen. Maar pirouettes met die geheven, trotse armen.
0: Ja.
1: Maar dan met een twist erin, maar dat je denkt, ze gaan dadelijk vallen, ze gaan onderuit en ze blijven draaien. En ze blijven draaien. En het zijn eigenlijk net dronken pirouettes, maar perfect komen ze weer uit op die vloer.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Nou, kortom, alle reden om te gaan kijken naar Legacies van het Nationale Ballet, nog tot eind september te zien bij het Nationale Ballet en Nationaal Opera en Ballet in Amsterdam. Dankjewel, mooi tip, Annette Embrechts.

0: Ja, ik hoorde je zeggen thuis, dat is toch dat liedje?
1: Ja, inderdaad. Dat is de herkenningsmelodie van de klassieke top 400 van de stembus. Maar het is ook gewoon een compositie van Georges Bizet. Namelijk de symfonie in C. En je hoorde het Koninklijke Concertgebouworkest onder leiding van Bernard Haitink. Bovendien wordt deze muziek ook gebruikt in die voorstelling die Annette Embrechts net besprak. Legacies van het Nationale Ballet. Het is 7:07. Tijd voor de oplossing van de crypto. Theaterproductie ten bate van een Nederlandse filmregisseur. Dat was de omschrijving. Er is veel op gereageerd. Dank. Niet goed was Bernie Bos in dit verband. Maar wat dan wel? Karin van Prooijen die appte ons het volgende, beste Hans. Een theaterproductie is een voorstelling ten bate in dit cryptogram voor een Nederlandse filmregisseur. Jos Stelling, die meerdere korte films en speelfilms maakte. Onder andere De Wisselwachter. Hij was ook scenario-schrijver en had 3 filmhuizen in Utrecht. Inderdaad, wij bedoelden voorstelling. Dus dat betekent dat we het album van het Goodman Tango Quartet naar jou gaan opsturen, Karin. Gefeliciteerd. Goed, op naar de finish. Maar voor die tijd nog even melden wat Selma van Dijk gaat doen na 9:00.
2: Ja, nou onder andere een deel van het 4e vioolconcert van Mozart. En daar heb ik persoonlijk iets mee. Want ik heb dat ruim 30 jaar geleden op mijn eindexamen gespeeld op het conservatorium.
1: Ach, wat leuk.
2: Ja, en het leuke is dat Anne-Sophie Mutter gaan we zo meteen horen. En dat klinkt toch anders dan hoe ik het deed.
1: Ja, ze doet het best goed, hè?
2: Zeker.
1: Ja, oké. Okay. Veel plezier straks bij de klassieke. Dank voor het luisteren. Ise, dank je wel voor de regie en voor de muziek.
3: Met plezier.
1: Tot een volgende gelegenheid. Bijvoorbeeld morgenochtend, bij de volgende ochtend.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister nu naar de podcast Al dit wil meer klassiek.
1: Deze week het Requiem van Gabriel Fauré. Het wiegelied van de dood.
2: Beetje drama is je niet...
1: Zonder drama geen leven wat mij betreft.
2: Nou ja, kijk, drama hebben we wel in het Requiem van Fauré, maar toch klein.
1: Klein.
2: Dus, hij kiest echt voor een andere vorm. En dat is denk ik wat we deze aflevering van de podcast gaan ontdekken.
0: Luister naar de podcast Al dit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Ster. Bij Apollo Lane ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf 125.000 euro. Kijk op apolloleen.nl.
4: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
5: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Soller opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Van Bach tot Pert. De schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
6: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
8: Ik ben Rosa, violiste in het Ragazzenkwartet. 24 tot en met 27 september presenteren wij de 10e editie van muziekfestival Septemberme in Amersfoort. Dit jaar met veel vrouwen in de spotlight met het thema She, Her. Boek je concert, voorstelling, late night of dinerconcert via septemberme.nl.
7: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
9: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegens succes verlengd tot voorjaar 2027.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten omdat de GGD er muizenkeutels en zelfs een levende muis heeft gevonden. Ouders moesten hun kinderen meteen ophalen. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt en worden gaten gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn. Op de locatie worden in totaal 225 kinderen opgevangen. In Opheusden in Gelderland zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was daarover een gespreksavond. De fractievoorzitters van de SGP, de grootste partij in de gemeente, hield al rekening met protest.
2: Je weet dat dit kan gebeuren. Tegelijkertijd zitten we nog dusdanig vroeg in het proces dat ik had verwacht en gehoopt dat misschien meer dat het deze avond nog mee zou vallen, maar dat het wat los zou maken. Ja, ik ben ook een inwoner van de gemeente uiteraard als raadslid, dus ik weet ook hoe het onder de bevolking leeft. Dus in die zin verbaast het mij niet.
1: Bij het protest gooiden betogers stenen en zwaar vuurwerk naar de politie. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort bij een training. De piloot heeft zijn schietstoel gebruikt en ligt met onbekend letsel in het ziekenhuis. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Op beelden is te zien dat het toestel in een veld in Michigan ligt en in brand staat. De dieselprijs is de laatste dagen weer flink gestegen. Een liter diesel kost nu rond de €2,81. Deze ING-econoom legt uit dat er vooral in Europa schaarste aan diesel is.
3: Want we hebben eigenlijk zelf onvoldoende productiecapaciteit voor diesel. Dus we importeren dat veel. En het kwam vooral uit het Midden-Oosten. Dat moet nu ergens anders vandaan komen. Maar ook daar hebben ze toenemende tekorten. Dus er is een grote schaarste wereldwijd.
1: Het weer, eerst hier en daar nog wat buien, later geregeld zon en stapelwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is de stemweek voor de klassieke top 400. Kom naar nporklassiek.nl en stem.
4: Ster. Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
8: Een dononier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
7: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
9: Oma!
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
12: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
11: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

En dat was het Nederlands Kamerorkest onder leiding van David Zinman. Speelde ze het eerste deel van de vierde symfonie van Johann Christian Bach. Ja, en daarmee zijn we begonnen aan de klassieken van vrijdag 18 september. Van harte welkom. Zometeen een prachtig lied van Eric Whittaker. Daniel Barenboim speelt een deel van het tweede pianoconcert van Johannes Brahms. En rond 9:30 rijgen we natuurlijk weer een nieuwe schakel aan de kettingreactie. Maar nu eerst violiste Anne-Sophie Mutter. Zij speelt het eerste deel van Mozarts vierde vioolconcert.

Dat was het eerste deel van het vierde vioolconcert van Mozart, gespeeld door Anne-Sophie Mutter. En ze dirigeerde daarbij de London Philharmonic Orchestra.

Sing Gently van Eric Whittaker, uitgevoerd door Foch's Eight, met daarbij Christopher Glynn op piano. Ja, dan gaan we nu verder met het tweede pianoconcert van Johannes Brahms. In tegenstelling tot de meeste klassieke en romantische pianoconcerten bestaat dat uit 4 delen en niet uit 3. En we laten nu dat 4e deel horen, gespeeld door Daniel Barenboim.

Ja, en dat applaus is voor Daniel Barenboim. Hij speelde het vierde deel van het tweede pianoconcert van Johannes Brahms. En deed dat samen met de Staatskapelle Berlin onder leiding van Gustavo Dudamel.

0: kettingreactie.
1: Ja, 2:50, dus de hoogste tijd voor die kettingreactie. De rubriek waarin luisteraars op andere luisteraars reageren met muziek. En we waren deze week lekker aan het consumeren, want we gingen van de cake op woensdag naar de koffie gisteren met Bach's koffiekantaten.

Daar wist luisteraar Lieven wel wat op. Want die schreef: mijn eerste kopje koffie serveer ik zo rond de klok van 22:30. En dan is het tijd voor het dagelijkse moment koffie met koekje bij baasje. Samen met de hond op schoot. Nou ja, enkel met de voorpoten weliswaar. Want Winston is intussen een volwassen golden retriever. En de koffie raakt hij niet aan, maar uiteraard wel die koekjes. En baasje is zijn grote liefde. Mijn suggestie, en wellicht ook die van andere luisteraars: de Arabische dans uit de notenkraker van Tchaikovsky, die eigenlijk koffie moet voorstellen.

Neville Mariner dirigeerde de Academy of St. Martin in the Fields. En je hoorde de Arabische dansen uit de notenkrakersuite van Tchaikovsky. Arabische koffie, volgens luisteraar Lieven. Ja, en volgende week dan horen wij in de kettingreactie heel graag jullie stemtips voor de NPO Klassiek Top 400. Welk stuk mag daar echt niet ontbreken? Of, dat kan natuurlijk ook, is er juist muziek die je in die lijst zou willen zien en die er nog niet in staat? Laat ons weten wat jouw stemtip is en vooral ook waarom. En stuur het dan naar de NPO Luister-app. Inspreken mag daar zeker ook, wordt hier altijd zeer gewaardeerd. Of mail jouw tip naar deklassieken@afrotros.nl.

blijft toch altijd heerlijk. Dit Toet Stielemans op mondharmonica speelde Moon River van Henry Mancini. En werd begeleid door het orkest en het koor van Mancini.

0: Het tweede deel van Sønderhav Bridal Trilogy was dit. Gespeeld door de Danish String Quartet.
1: De klassieke top 400 stemweek.
0: Ja, vorig jaar stond het nu volgende werk helemaal niet in de top 400. En toch is het een van de toppers uit het repertoire van Dvorak. Zijn serenade voor houtblazers, drie horens, cello en contrabas. Geschreven in 1878 in een uiterst succesvolle periode van zijn leven. Hij had inmiddels erkenning gekregen als componist. Trouwde met de liefde van zijn leven. En was vader geworden van een zoon. En dat hij gelukkig was, dat hoor je zeker terug in deze serenade. De muziek is onbezorgd, zonnig en zeer melodieus. Dit is het vierde deel, de finale van die serenade voor blazers.

De Oslo Philharmonische blaassolisten onder leiding van Dmitri Jablonski speelden het vierde deel van de serenade voor blazers, cello en contrabas, opus 44 van Antonín Dvořák.

Arietta, het eerste deel van de lyrische stukken van Edvard Grieg, hier gespeeld door Emile Gilels. Zometeen het nieuws van 10 uur en tot die tijd hoor je nog het vierde deel van symfonie nummer 102 van Joseph Haydn. En dat wordt gespeeld door de City of Birmingham Symphony Orchestra onder leiding van Simon Rattle. Heel graag tot zo.

0: NPO Klassiek. Luister je het liefst naar Antonin Dvorak? Of toch Edvard Grieg? En wat denk je van Felix Mendelssohn? Wat is volgens jou de allermooiste klassieke muziek? Breng nu je stem uit voor de klassieke top 400 van NPO Klassiek. Laat ons weten welke werken absoluut niet mogen ontbreken. Kom naar npoklassiek.nl en stem.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Ster. In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
6: Ik ben Rosa, violiste in het Ragazze Quartet. 24 tot en met 27 september presenteren wij de 10e editie van muziekfestival September Me in Amersfoort. Dit jaar met veel vrouwen in de spotlight met het thema She, Her. Boek je concert, voorstelling, late night of dinerconcert via septemberme.nl.
7: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
8: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
9: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
10: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegens succes verlengd tot voorjaar 2027.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Dat is ook te zien in de regionale verschillen. In het toeristische Zeeland gaat het minder dan in Noord-Holland, waar ook veel zakelijke gasten zijn. In de omgeving van de Russische hoofdstad Moskou zijn honderden Oekraïense drones neergehaald. Dat gebeurde kort voordat in Rusland de stembureaus opengingen voor de parlementsverkiezingen. Tot en met zondag kunnen de Russen hun stem uitbrengen. De uitslag staat al vast. Doordat de oppositie wordt onderdrukt of uitgesloten van deelname, stevend de regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin af op een overwinning. Het zijn de eerste verkiezingen sinds de Russische inval in Oekraïne. Ook in de door Rusland bezette Oekraïnse regio Donetsk kan worden gestemd. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten omdat de GGD er muizenkeutels en zelfs een levende muis heeft gevonden. Ouders moesten hun kinderen meteen ophalen. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt en worden gaten gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn in Amersfoort. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig bij een training neergestort. De piloot raakte gewond. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Omwonenden kregen even het advies om binnen te blijven, omdat er gevaarlijke chemische stoffen uit de straaljager lekten. Het weer, eerst hier en daar nog wat buien, later geregeld zon en stapelwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen af en toe wat regen, soms zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
5: Toppianiste Anna Fedorova speelt Grieg. Beleef zijn geliefde pianoconcert samen met Sinfonia Rotterdam en Conrad van Alphen. Binnenkort in concertzalen door heel Nederland. Kijk voor data en kaarten op sinfoniarotterdam.nl.
6: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
7: Ik ben Rosa, violiste in het Ragazze Quartet. 24 tot en met 27 september presenteren wij de 10e editie van muziekfestival Septemberme in Amersfoort. Dit jaar met veel vrouwen in de spotlight met het thema She, Her. Boek je concert, voorstelling, late night of dinerconcert via septemberme.nl.
8: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Kwartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
9: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
10: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

En dat was de ouverture van Ruslan en Ljudmila van Michail Glinka. Hier gespeeld door de BBC Philharmonic Orchestra onder leiding van Vasily Sinaisky. Welkom terug bij de klassieken van vrijdag 18 september. Zometeen mijn persoonlijke stemtip voor de top 400. En ik kan alvast verklappen dat het muziek is van een Britse componiste. Maar nu eerst Foetjes Eet met dat prachtige lied My Love Is Like a Red, Red Rose.

My Love is Like a Red, Red Rose, gezongen door Foetjes Eight en bas Robert Clark, met daarbij Gareth McLiernan op fluit. Ja, en gistermiddag is de NPO Klassiek Top 400 Stemweek van start gegaan. Feestelijk geopend met een speciale uitzending van de Muziekfabriek, gepresenteerd door mijn lieve collega's Karine Lacour en Jet Berkhout. En dat betekent dat jullie, de luisteraars, nu een week lang de kans hebben om jullie stem uit te brengen voor die Top 400. En dat kan je dan doen via npoklassiek.nl/stem. Doe dat vooral. Nou, ik heb een stemtip voor jullie. Dat is in ieder geval wat ik heb toegevoegd aan mijn eigen lijst. En dat is Song for Orchestra van de Britse componiste Ruth Gibbs. Ze was een wonderkind, speelde toen ze 4 jaar was haar eerste concert op piano. En op 8-jarige leeftijd werd een van haar eerste composities al uitgevoerd. Nou, ze speelde naast piano ook heel goed hobo. Maar ja, componeren, dat zou haar grootste interesse krijgen. En ze zei daarover: ik wist natuurlijk al jong dat pianospelen mijn beroep was, maar ik wist ook dat ik een componist was. Niet dat ik er een wilde zijn, maar dat ik er een was. En hoe? Luister maar eens naar dit prachtige Song for Orchestra van Ruth Gibbs.

De BBC National Orchestra of Wales, onder leiding van Roman Gamba, speelde mijn tip voor die stemweek van de NPO Klassiek Top 400, Song for Orchestra van Ruth Gibbs. Nou, help mij mee om dit stuk en deze componisten in de lijst te krijgen. Ga naar npoklassiek.nl/stem. Ja, en dat zij les heeft gehad van Ray Vaughan Williams, dat kon je zeker in het begin van dat stuk wel een beetje terughoren. Die dromerige fluwelen klanken deden mij in ieder geval enorm denken aan de muziek van Vaughan Williams. En omdat Ruth Gibbs ook hoboïste was, laten we nu het concert voor hobo en orkest horen van haar leermeester Vaughan Williams.

Het concert voor hobo en orkest in A-klein van Rafe Vaughan Williams. Nicholas Daniel was zowel de solist als de dirigent en speelde samen met Britten Sinfonia.

0: Katja en Marielle Labeck speelden Ritmo, de eerste van de Danses Andalus van Manuel Infante.
1: De Klassieken met Selma van Dijk op NPO Klassiek.

Timothy Ant op piano speelde samen met het Virio saxofoonkwartet Wals nummer 2 uit die tweede suite voor jazzorkest van Shostakovich. Ja, we gaan alweer richting het nieuws van 11 uur. En daarna gaan we natuurlijk nog verder met de klassieken. En tot die tijd is dit het tweede deel uit de derde symfonie van Tchaikovsky.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Ga mee op reis met een bekende gast.
2: En plots wordt een hele grote wereld, gaat die open voor je.
1: 4 kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenden.
3: Het grappige is dat mijn echtgenoot vindt er niks aan. Die wilde het eigenlijk ook niet aan de muur en ik vind het prachtig.
1: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
4: Ik vind het heerlijk, geweldig. Ja, die komt in hoger sferen.
1: Deze week is mijn gast, scenario-schrijver Frank Houtappels.
0: Panorama Zondag, zondagavond van 6 tot 8, hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
5: Ster. Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
6: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
5: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
7: Dus jij wil naar Egypte?
8: Ja, met NAV.
7: En waarom NAV?
8: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
7: Gaan ze ook naar Alexandrië en Abu Simbel?
8: Tuurlijk.
7: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
8: Jazeker.
7: Cairo en de piramide?
8: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
7: Top, ik ga mee.
9: Reizen met een groep of liever privé? NAV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
10: Ontdek de operasterren van de toekomst bij de International Vocal Competition 2026. Het vocalistenconcours voor opera en oratorium. Beleef de main rounds, masterclasses en een zinderende grand finale van 2 tot en met 10 oktober in 's-Hertogenbosch. Reserveer tickets op ivc.nu.
11: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
12: Ja, kun je laten staan?
13: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Beni, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
14: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
15: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komt een landelijk meldpunt voor aanvallen op moskeeën in Nederland. Moskeebesturen kunnen er vernielingen, bekladdingen en bedreigingen melden. Volgens het contactorgaan Moslims en Overheid is zo'n meldpunt nodig, omdat er nu geen goed beeld is van het aantal incidenten. Ook denkt de organisatie dat moskeebesturen sneller bij een meldpunt aankloppen dan bij de politie. Vorig jaar kreeg de politie ruim 400 meldingen binnen van moslimdiscriminatie, waarbij het 20 keer ging om meldingen bij moskeeën. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de Voetbalbond is gestart. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan 1 meter hoog. Het weer, geregeld zon en het blijft droog. Het wordt 17 tot 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de stemweek voor de klassieke top 400. Kom naar npoklassiek.nl en stem.
2: Ster. Wacht even. Hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
5: Human neemt je mee naar het einde van het leven. Hoe ziet dat eruit? En wie bepaalt dat wanneer je dat zelf niet meer kunt? Adelheid Rozen en Hugo Borst gaan op onderzoek uit. Eigenzinnig als altijd. Kijk morgen naar Rozen en Borst. Over de dood. En het vieren van het leven. Human. Radicaal menselijk.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

0: De Klassieken met Selma van Dijk.
1: En welkom terug bij De Klassieken. Fijn dat je luistert. Ja, we beginnen dit derde uur met een deel van de symfonische suite Scheherazade van Rimsky-Korsakov. Vorig jaar was dit werk 11 plekken gestegen op de top 400 lijst. Belandde op plek 145. En ook dit keer zal het ongetwijfeld weer in de lijst komen. Want het is gewoon geweldige muziek en zeer geliefd. Dit is het derde deel van Scheherazade, De Jonge Prins en de Jonge Prinses.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

De jonge prins en de jonge prinses. Oftewel het derde deel van de symfonische suite Scheherazade van Rimsky-Korsakov. Hier uitgevoerd door de London Philharmonic Orchestra onder leiding van Maris Janssons. En die vioolsolo die werd gespeeld door Joachim Svenheden. Hij was concertmeester van dit orkest van 1992 tot 2000.

0: Charlotte Mardiono zong Morgen, een van de liederen voor zangstem en orkest van Richard Strauss. En Edo de Waard dirigeerde het Radio Philharmonisch Orkest.
1: Olof Bach.
0: Hoogste tijd deze vrijdag voor weer een opname van de Nederlandse Bachvereniging voor hun project All of Bach. En want Bach was niet alleen componist, maar ook een voortreffelijk leermeester. Voor zijn vrouw en kinderen schreef hij lesboekjes met korte, eenvoudige stukken om te studeren. Aldoende leerde zijn familie niet alleen klavier spelen, maar ook de ins en outs van de muziekleer en compositie. Rond 1720 schreef Bach voor zijn 10-jarige oudste zoon het Klavierbüchlein voor Wilhelm Friedemann. Deze lesmethode geldt nog steeds als een van de pedagogische klassiekers, populair onder pianoleraren die hun leerlingen voor het eerst met Bachs werk in aanraking willen brengen. En de applicatio in C groot uit dit Klavierbüchlein, hier zometeen uitgevoerd door jong talent Fernando Laurens op klavecimbal. Het kent maar 8 maten, maar zelfs op dit postzegelformaat blijft de muziek op en top Bach. Het stuk gaf zoon Wilhelm Friedemann de gelegenheid te oefenen op vaste muzikale patronen. En in dit geval op de vingerzetting. Bach noteerde in de bladmuziek van deze applicatio zeer zorgvuldig een vaste vingerzetting. En dat is zeldzaam, want de applicatio is een van de slechts 2 werken van Bach waarin hij zulke duidelijke aanwijzingen opschreef.

Fernando Laurens speelde Applicatio in C groot van Johann Sebastian Bach. En ten tijde van deze opname was Fernando 13 jaar en deed mee aan het talentontwikkelingsproject Toetsenisten van de Nederlandse Bachvereniging. Nou, dat was dus weer een mooie opname uit het project All of Bach. En wil je Fernando zien spelen terwijl je luistert, dan vind je deze en alle andere videoopnames van het project van de Nederlandse Bachvereniging op npoklassiek.nl/allofbach.

0: Daniel Trifonov speelde het eerste deel van het pianoconcert in F groot van George Gershwin. En daarbij hoorde je de Philadelphia Orchestra onder leiding van Yannick Nézet-Séguin.
1: De klassieke top 400, Stemweek.
0: Ja, een componist die wat mij betreft echt niet mag ontbreken in die top 400, dat is Maurice Ravel. Een van zijn bekendere werken is het nu volgende Introduction et Allegro. Het is eigenlijk een soort reclame-tune, want hij schreef het in opdracht van een harpenfabrikant die graag muziek wilde, speciaal gecomponeerd voor zijn nieuwste model harp. Nou, Ravel ging aan de slag en dat werd dus dit werk. Het wordt ook wel gezien als een mini-harpconcert.

Oxalis speelde Introduction e Allegro van Maurice Ravel. Vorig jaar stond het niet in de top 400. Vind jij dat het daar wel in hoort? Ga dan naar nporklassiek.nl/stem en stem dan op dit mini-harpconcert van Ravel.

0: En dat was The Eel, het derde deel van Sea Life Aquarium van Dirk Brosset. En het werd gespeeld door de Brussels Philharmonic. Naast mij staat inmiddels Karien. Nog heel even over gisteren. Wat was het een leuke uitzending, hè?
1: Ja, wat aftrap. Leuk dat jij er ook bij was. Ja, het was een feest.
0: Ja, zeker.
1: Ongelooflijk groot feest met die luisteraars en al die fantastische live muziek. En ja, we hebben hem echt in stijl geopend,
0: zeker.
1: Volgens mij.
0: Helemaal lekker.
1: Maar goed, nu is dus het harde werk natuurlijk begonnen. Mm-hmm. Namelijk die stemlijst.
0: Ja.
1: Ik ben er zelf heel erg slecht in. En daarom helpen wij bij de muziekfabriek een beetje mee. Ja, je hoort hier dus de stemfabriek in werking.
0: Aha.
1: We hebben drie dingen van je nodig. Namelijk je favoriete lunch, je favoriete instrument en je favoriete landschap of plek. Die geef je aan ons door via nploklassiek.nl/stemfabriek. En dan gaan producer Julia en ik voor jou een stuk vinden wat je echt anders was vergeten op die stemlijst.
0: Oh, wat
1: en wat
0: een
1: heel
0: leuk
1: goed
0: idee.
1: Bij jou past.
0: Ja, wat een leuk idee. Nou, allemaal insturen nu dus.
1: Zeker.
0: Aan de slag.
1: Hij is open.
0: Ja. Dat even nog veel meer zometeen in de muziekfabriek. Ik ben er dit weekend weer met het zondagmiddagconcert live vanuit het Concertgebouw met het eerste concert van dit seizoen. En wij sluiten de klassieken vandaag af met El Maestro van Luis de Milan, gespeeld door Jordi Zawal en Ensemble. Alvast een heel fijn weekend en veel plezier bij de muziekfabriek. Dag!

0: NPO Klassiek. Het nieuwe seizoen van het Vrijdagconcert verdient een feestelijke opening. Daarom brengen het Radio Philharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor onder leiding van Carina Kanellakis een indrukwekkend programma. Ze spelen het Boheemse Vioolconcert van Dvorak met Christian Tetzlaff als solist en het imposante werk Harmonium van John Adams. Allemaal live vanuit Tivoli Vredenburg in Utrecht. Luister mee vanavond om 8 uur naar het AfroTros Vrijdagconcert hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegens succes verlengd tot voorjaar 2027.
2: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf. Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
5: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
6: Ik ben Rosa, violiste in het Ragazzekwartet. 24 tot en met 27 september presenteren wij de 10e editie van Muziekfestival Septemberme in Amersfoort. Dit jaar met veel vrouwen in de spotlight met het thema She, Her. Boek je concert, voorstelling, late night of dinerconcert via septemberme.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Het is nog niet duidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Onderzoek van de Rijksrecherche heeft daar nog geen uitsluitsel over gegeven. Wel is meer duidelijk geworden over de aanleiding, zegt het OM. De politie zette de 51-jarige man aan de kant omdat hij te hard op een fatbike reed. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten achtervolgden hem en hielden hem aan. Daarbij verzette hij zich, zegt het OM. Op beelden is te zien dat agenten hem op de grond drukken. Uiteindelijk werd de man onwel en overleed hij. De Poolse premier Tusk zegt dat er een reëel risico is dat Rusland drones of andere projectielen gaat afvuren op het oosten van Europa. Vooral landen die Oekraïne steunen lopen volgens hem gevaar. Tusk waarschuwt al langer dat Rusland zo'n aanval op de oostflank van het Europese NAVO-gebied voorbereidt. Daarmee wil Rusland de aanvoerlijnen naar Oekraïne verstoren. Polen laat regelmatig gevechtsvliegtuigen opstijgen vanwege Russische aanvallen in het westen van Oekraïne. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. Er komt een landelijk meldpunt voor incidenten bij islamitische instellingen, maakt het contactorgaan Moslims en Overheid bekend. Het meldpunt gaat zondag open en moskeebesturen kunnen er bekladdingen, vernielingen of bedreigingen melden. Het meldpunt moet ervoor zorgen dat er een duidelijker beeld ontstaat van wat er speelt, zodat het kan worden aangepakt. Het weer, geregeld zon en op een enkele plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is de stemweek voor de klassieke top 400. Kom naar nporklassiek.nl en stem.
2: Ster. Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
3: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
6: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
7: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
8: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
9: Alle deuren zitten op slot.
8: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.
11: Ja, en het is vandaag Houd het Schoondag, Veeg je stoepje en dat van je buur op draafmuziek van Vivaldi.
0: De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

0: goede stoepetjes veeg muziek op deze Houd het Schoondag. Je hoorde Amandine Beyer op viool bij Lee Incogniti. Ze speelde een deel uit de herfst van de vierjarige tijden van Vivaldi. Een hele goede middag. Het is vrijdag. Vrijdag bijna vrij.
1: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Luister-app, dan zoeken we er muziek bij uit.

0: Ana de la Vega op dwarsfluit. Ramón Ortega Quiero op hobo. Met de Trondheim Soloists speelde zij het eerste deel uit het concert voor fluit, hobo en orkest van Karel Stamitz.
1: De klassieke top 400 stemweek. Zo. De stemfabriek.
0: Ja, wat leuk hè. De Stemweek is begonnen en het was zo'n heerlijke uitzending gisteren met onze verzoekmiddag live. Maar nu is natuurlijk die harde werkelijkheid daar. Je mag je stemlijst gaan invullen op npoklassiek.nl. En dat is natuurlijk lastig, zo'n stemlijst invullen. Ik heb het zelf al verschillende malen zo lang uitgesteld dat de top 400 al begonnen was. Toen ik er eindelijk een knoop over had doorgehakt. Om dat te voorkomen helpen wij je bij de Muziekfabriek graag een handje. We maken stemmen net iets leuker en makkelijker. En dat doen we als volgt. Jij geeft ons 3 stuks informatie over jezelf. En op basis daarvan vertellen wij jou welke muziek er sowieso op je stemlijstje hoort of past. Producer Julia en ik, we doen het even voor. Want even kijken wat we dan dus willen weten is jouw favoriete lunch, je favo-instrument en je favoriete landschap of plek. Nou, Julia zei net, dat is voor mij pannenkoeken, viool, Noorse fjorden. Oké, en ja, toen dacht ik toch aan lekkere vette klanken met een onstuimig landschap. Eerste deel, derde vioolsonate van Grieg.

Ja, echt iets voor producer Julia's lijstje, toch? Ja, ze knikt. Ze knikt. Ja, en dan mijn favorieten. Lunch. Schuddebuikjes. Heerlijk beleg. Instrument. Blokfluit natuurlijk. Zeker na Lucie Horst gisteren. Landschap. Bos. En dan zei producer Julia meteen, wat denk je dan? Van een saxofoniste met Lucie Horst-achtige allure. Ze speelt muziek over licht dat door de bladeren schijnt. Gestrooid licht wel te verstaan. Daar zitten die schuddebuikjes dan weer in. Jess Gillam speelt Dappled Light.

saxofoniste Jess Gillam met haar ensemble. Ze speelde Dappled Light, gevlekt licht op een bospad is dat. Zonlicht van tussen de bladeren door. Muziek van Luke Howard, die ik inderdaad graag op mijn lijstje zet. Dankjewel, producer Julia. Ja, want de muziekfabriek wordt de stemfabriek deze hele week. We gaan jou als luisteraar stemhulp bieden. En alles wat we daarvoor van je willen weten is je favoriete lunch, je favoriete instrument en je favoriete landschap of plek. En dan gaat de fabriek werken en bezorgen we jou een onmisbare stemtip. Dus je mag die drie dingen naar deze studio sturen met de NPO Luister app. Je kan ook even gaan naar www.npoklassiek.nl/stemfabriek. Daar staat een formulier klaar. Kan je deze zaken zo invullen en wie weet krijg je deze week je volstrekt persoonlijke top 400 stemtip van producer Julia en mij. Kijk maar even op npoklassiek.nl/stemfabriek.

0: Tweede deel uit de sonate voor fagot en piano van Camille Saint-Saëns. Je hoorde Sophie Dervaux op fagot en Selim Mazzari op piano. Daarvoor Stile Antico met Optimum Partem Elegit van William Byrd.
1: Mooi moment.
0: Waar sudder je op door? Waar kijk je naar uit? Op deze vrijdagmiddag 18 september stuur het hierheen. Krijg je er muziek bij. Helmi schrijft: vandaag geniet ik nog in alle rust na van heerlijke dagen in Delft. Met een prachtig afwisselend programma van het Delft Chamber Music Festival. Geweldige muzici. En Mechtelt Hanna schrijft: ik ben blij vandaag met mijn man Gert de Wolde. Mijn steun en toeverlaat in lastige tijden. Op nog vele jaren Gert, samen op reis naar Scandinavië. Of gewoon lekker ons eigen bos in. En Karin van Leeuwen uit Leiden die mailt: lieve medewerkers, vanmorgen maakte ik mijn fysiotherapeute Gaylene blij met een boek over katten. Een spontaan gebaar, want katten hebben nooit stress. En Gaylene is druk met verbouwing en verhuizing naar haar nieuwe appartement. Dit boek is voor haar een hart onder de riem. Ja, dan past daarbij heel goed deze gelukkige, hoopvolle hart onder de riem muziek van Chopin.

0: vorig jaar op plek 148 in onze klassieke top 400. Wat zal het dit jaar worden voor Frédéric Chopin's tweede piano concert? Je hoorde het derde deel eruit door Daniel Trifonov gespeeld bij het Mahler Chamber Orchestra onder leiding van dirigent Michael Pletnev. En het is vrijdagmiddag. Even na 1:30. Lunch smakelijk en drink ook wat. Schenk dat glas minstens 1/2 vol.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.

Smakelijk duo van cello en piano. Edgar Moreau en David Cadouche. Ze speelden het Andante Expressivo van Fernande La Tombelle. En daarvoor hoorde je muziek van Michael Giacchino voor de film Ratatouille. Met in de hoofdrol een rat die ongelooflijk goed kan koken. En ja, of het een rat of een egel is die je hoort of ziet, dat is dit weekend wel even belangrijk om goed voor ogen te hebben. Want de egeltelling barst vandaag los. Je mag dit hele weekend egels tellen in je tuin. En wat je ziet, doorgeven op tuintelling.nl. Vul het maximale aantal in dat je tegelijk hebt waargenomen. Dat is belangrijk. En de grootste kans om ze te spotten is ja, in de schemering, in het donker. Want dan worden ze actief, die egels. En als je een dode egel ziet, dan kan je dat ook invullen. En als je helemaal geen egel ziet, vul dan ook even 0 in bij je telresultaten. Ook dat is waardevolle informatie. Maar ik hoop natuurlijk dat je er 1 of 2 of 3 rustig rond ziet scharrelen.

Dan blijkt dit menuet van Bartolomé Bietman, viool en cello, opeens geweldige egelmuziek te zijn. Trouwens, als je ze niet alleen wil tellen, maar ook wil helpen, op egelbescherming.nl staat hoe je aan een egelhuis kan komen. Daarmee help je ze enorm bij de komende winter en de winterslaap. En zorgen voor een wild stukje tuin, dat helpt ze ook. En kattenbrokjes en een schaaltje water, dat vinden egeltjes heerlijk voor de lunch.

0: NPO Klassiek. Hou je van Simeon ten Holt? Of meer van Beethoven? Of misschien wel van Fanny Mendelssohn? Wat is volgens jou de allermooiste klassieke muziek? Breng nu je stem uit voor de klassieke top 400 van NPO Klassiek. Laat ons weten welke werken absoluut niet mogen ontbreken. Kom naar npoklassiek.nl en stem!
1: Ster. Human neemt je mee naar het einde van het leven. Hoe ziet dat eruit? En wie bepaalt dat wanneer je dat zelf niet meer kunt? Adelheid Rozen en Hugo Borst gaan op onderzoek uit. Eigenzinnig als altijd. Kijk morgen naar Rozen en Borst. Over de dood. En het vieren van het leven. Human. Radicaal menselijk.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
2: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
3: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
4: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
5: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie heeft dat bekendgemaakt in de eerste zitting in het proces. Die vond achter gesloten deuren plaats vanwege de jonge leeftijd van de verdachte. Haar ouders werden in juni doodgevonden in hun woning in Meerstad in de gemeente Groningen. Kort daarna werd het meisje van 15 aangehouden. De rechtbank heeft nu bepaald dat ze nog zeker 3 maanden blijft vastzitten. Van de 33 verdachten die vastzitten voor het schietincident in Overasselt blijven er 32 langer in de cel. 1 man, een Belg, komt vrij omdat hij niet op de plaats delict was. Hij blijft wel verdachte. De afgelopen dagen werden steeds een paar zaken van de verdachten behandeld voor de raadkamer van de rechtbank in Gelderland. De 32 mensen die blijven vastzitten worden gezamenlijk verdacht van de moord op een beveiliger, poging tot moord op 2 agenten, het voorbereiden van geweldsdelicten en vuurwapenbezit. Het is nog niet duidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Onderzoek van de Rijksrecherche heeft daar nog geen uitsluitsel over gegeven. Wel is meer duidelijk geworden over de aanleiding, zegt het OM. De politie zette de 51-jarige man aan de kant omdat hij te hard op een fatbike reed. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten achtervolgden hem en hielden hem aan. Daarbij verzette hij zich, zegt het OM. Op beelden is te zien dat agenten hem op de grond drukken. Uiteindelijk werd de man onwel en overleed hij. De droogte deze zomer heeft tot miljoenen euro schade geleid bij bedrijven die schepen door het kanaal van Gent naar Terneuzen lieten varen. Dat zegt de topman van het bedrijf achter de havens van Terneuzen, Vlissingen en Gent. Vanwege het lage waterpeil konden schepen minder gebruik maken van de sluizen in Terneuzen. 1 bleef volledig dicht. Daardoor moesten schepen langer wachten en door het lage water konden ze ook minder goederen vervoeren. De directeur verwacht dat de situatie van deze zomer in de toekomst vaker zal voorkomen. Voetballers Ruben van Bommel en Givaj Zegiel zijn voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal. In de selectie van de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez zitten verder onder andere Joey Veerman en Kenneth Taylor. Ook Virgil van Dijk is erbij. Van hem was nog niet bekend of hij na het WK zou doorgaan bij Oranje. Topscorer aller tijden Memphis Depay ontbreekt in de selectie van Xavi. De 26 spelers komen na het weekend bij elkaar. Ze gaan 4 wedstrijden spelen in de Nations League. Donderdag is de eerste wedstrijd tegen Duitsland. Het weer, geregeld zon en op een enkele plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
3: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nieuwe patiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
4: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
5: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
4: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
5: De olifanten van Botswana, NRV.
4: Of luipaarden in Sri Lanka.
5: NRV, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
6: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
7: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: Ontdek de operasterren van de toekomst bij de International Vocal Competition 2026. Het vocalistenconcours voor opera en oratorium. Beleef de main rounds, masterclasses en een zinderende grand finale van 2 tot en met 10 oktober in 's-Hertogenbosch. Reserveer tickets op ivc.nu.
11: RTL Klassiek. Avro Tros.
12: Met zo Max Broeg's alom geliefde eerste vioolconcert. Eerst blaast Renaud Danvary op haar trompet het weekend aan.
11: De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Onder andere flamenco-gitaristen en de nieuwe technieken en meerstemmigheid waren een openbaring. Inmiddels is De Roo al een paar jaar afgestudeerd van het conservatorium. Hij geeft les en hij speelt voor Alzheimer-patiënten. En daarover vertelt Glenn De Roo zo meteen. Na dit lied van Fuchs, gezongen door Orlinsky.

0: Il Pomodoro, het ensemble samen met Jacob Jozef Orlinski, de countertenor. Ze zongen en speelden Non Tamo per il Ciel van Johann Josef Fuchs.
1: Goed idee!
0: Glenn De Roo, hij is een groot gitarist met een missie en dat is altijd een goed idee. Aanstaande maandag is het namelijk Wereld Alzheimerdag. Een dag die wereldwijd in het teken staat van Alzheimer en andere vormen van dementie. En Glenn De Roo wil graag de spot richten op de bijzondere invloed van muziek op patiënten. Ik sprak Glenn voor de uitzending even en ik vroeg hem, hoe zit dat precies?
2: Ik speel wekelijks muziek voor mensen met dementie. En in de praktijk merk ik dat muziek het middel is om het leven van deze mensen beter te maken. En dan niet alleen het leven van de mensen met dementie zelf, maar ook die van de familieleden, de naasten en het zorgpersoneel. Het kan namelijk een uitdaging zijn voor mensen met dementie om deel te nemen aan alledaagse dingen. En muziek zorgt voor de energie en de stimulatie om hier weer wel aan deel te nemen. En dit kan een dag compleet veranderen in positieve zin.
0: Ja, mooi gesproken, Glenn. En inderdaad ongelooflijk belangrijk. En ik vroeg hem ook, is er een optreden, een ontmoeting die je niet snel meer zal vergeten?
2: Vrij recentelijk speelde ik bijvoorbeeld voor een man die ver in de dementie zat en die de afgelopen tijd erg somber en ontoegankelijk was. En tijdens het concert speelde ik toevallig een aantal stukken die hij zelf vroeger ook speelde, maar dan op de piano. En toen ik deze stukken speelde, zag ik aan zijn reactie dat hij ze herkende. En na afloop van het concert sprak ik de zoon en de dochter van deze meneer. En zij vertelden me dat ze hun vader al voor lange tijd niet meer hadden zien lachen, maar dat hij na het horen van deze stukken enorm opbloeide. Want deze stukken waren voor hem een positieve herinnering. En wat ik zo bijzonder vind, is dat een mens een heleboel indrukwekkende herinneringen met zich meedraagt, maar dat het juist de herinnering aan muziek is die deze positieve verandering in de gemoedstoestand teweeg kan brengen.

Glenn de Roos, als hij een tijdje terug live speelde in de vrijspelrubriek bij Jet Berkhout. Vuur Elise van Ludwig van Beethoven in de vorm gegoten van een barcarolla, een Venetiaans gondellied. Dankjewel Glenn voor je prachtige verhaal. En het heeft nog een kleine waterval tot gevolg.

0: Arthur Jussen speelde de impromptu nummer 2 in S van Frans Schubert. En die impromptu's van Schubert stonden vorig jaar in de top 400 op plek 156. Mag iets hoger, wat mij betreft.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.
0: Het vioolconcert van Max Broeg. Hij schreef er 3, maar zijn eerste is toch het vioolconcert in de volksmond. Het is zeer geliefd. Eerste deel eruit hoor je nu op de achtergrond door violiste Eldbjørg Hemsing gespeeld. Zij mocht als getalenteerd klein violistje dit concert al uitvoeren samen met het Oslo Philharmonisch. En nu, jaren later, was ze er klaar voor om het stuk op te nemen. Weer met het Oslo Philharmonisch Orkest aan haar zijde. En ze zei daarover in een interview: het vioolconcert van Broeg vergezelt me al zolang ik leef. Ik ben eigenlijk opgegroeid met dit stuk. Het is bijzonder hoeveel kleuren, emoties en betekenislagen zich in de loop der jaren aan mij hebben geopenbaard. Ik heb het gevoel dat ik nu een punt in mijn omgang met het werk heb bereikt waarop het gerechtvaardigd is om een opname te maken. Die opname hoor je nu Hemsing samen met het Oslo Philharmonisch deel 2 en 3 van Broegs vioolconcert.

0: Wat een ongelooflijk feest. Deze finale uit het vioolconcert nummer 1 van Max Broeg. Je hoorde deel 2 en deel 3. Laatste deel Eldbjørg Hemsing op viool bij het Oslo Philharmonisch Orkest onder leiding van dirigent Gergely Madaras. En vorig jaar in de top 400 op plek 60. Ja, hoger of lager, wat zal het worden deze editie?
1: Hit van de week.

Wat een vrolijk walsje, schrijft Duco naar de NPO Luister-app. Daar word ik helemaal blij van. Heel goed, wij ook. Unique Tenzel met haar Pink Sakura samen met het Deutsche Symfonieorchester Berlin opgenomen. En zij was deze hele week onze hit van de week in de muziekfabriek. Het is dit weekend, ik had het er al even over, egelstellen geblazen, mocht je een tuin hebben. Kijk even op tuintelling.nl voor alle info. En ik vertelde dat ze dus van kattenbrokjes en van schaaltjes water houden. En toen appte Evelien, als je kattenbrokjes neerzet, moet je ook van ratten houden, want die vinden dat ook heerlijk. Oké, dat is een goede disclaimer. En Willy Anne, die laat nog weten, ik heb een egelhuis gemaakt. En dat is bezet door een egel. Wat fijn. En dus ook een rommelig stukje in de tuin helpt. Kleine moeite. Leuke gasten, want egels houden je tuin lekker op orde met hun trek in rupsen, maden en slakken.

0: Het Los Angeles Guitar Quartet met Leo Tjeljapov op klarinet. Ze speelde vrij laags. Het is een vrij dag. En ze... Oeh, wauw.
1: Dat goede inzet van Louise van Rijnk ook.
0: Ja, het Insula Orchestra had ook even iets te zeggen. Jet Berghout.
1: Ja, Karine Lecor. Ja. Ik kan van alles zeggen over mijn vrijdagshow.
0: Ja.
1: Namelijk
0: vertel.
1: Dat de mannen van mijn jingles, die leuke tussen jingles... De mannen van Vormermans, die zijn bij mij te gast. Dus die gaan straks zingen. Ja,
0: maar gaan ze live jingles zingen?
1: Nou, ik sluit niks uit. Ze hebben van die pretogen. Ze gaan in principe een vrij spel met allemaal Schubert-stukken doen. En iets van hun nieuwste EP.
0: Oh.
1: Dat wordt heel erg leuk. Maar Karin, ik wil het eigenlijk nog heel even hebben over jou.
0: Ja?
1: Want jij bent...
0: Genoeg over mij.
1: Ja. Het is zondag te zien in Podium Klassiek.
0: Dat is waar.
1: Kan je me daar iets over vertellen?
0: Nou, ik ga het opnemen tegen onze Johannes Wierik-Speetjens. Wij mogen namelijk allebei daar een stuk pitchen.
1: Voor de klassieke top 400.
0: Wat echt in die top 400 moet, ja.
1: En dat is eigenlijk een strijd tegen elkaar, hè?
0: Ja, jij hebt het vorig jaar gedaan
1: met
0: namelijk.
1: Met Jan, ja, dat was, zenuwslopend.
0: Ja, en ik heb dat dus teruggekeken en toen werd ik toch een beetje nerveus. Want je moet het uit je hoofd kennen.
1: Ja, en precies in een minuut.
0: Ja, voor een radiopersoon die gewend is dan lekker op een klokje te kunnen kijken terwijl je praat.
1: Ja, en terwijl Louise van Renck de stilte vult.
0: Ja.
1: Ja, nee, dat dus, is vak apart.
0: Ik ben nerveus, maar ik vind het wel leuk. Want ik vind het super tof dat Podium Klassiek zo'n hele uitzending aan die top 400 stemweek gaat wijden.
1: Precies.
0: En Floris Kort, die heeft er helemaal zin in. En Emma van der Schalie is erbij.
1: En kan je al zeggen welk stuk jij gaat pitchen? Of is dat nog een verrassing?
0: Nee, dat is een verrassing.
1: Dat is een verrassing.
0: Moet je gewoon zondag
1: kijken.
0: En
1: ik ben
0: stemmen
1: heel
0: van
1: benieuwd.
0: Achter je tv-apparaat.
1: Spannend. Heel veel succes, Karin.
0: Ja, dankjewel.
1: Ja, leuk. En Johannes trouwens ook, als je luistert.
0: Ja,
1: leuk.
0: Johannes ook heel veel succes.
1: Heel erg leuk.
0: Ja, het is in ieder geval gezellig dat ik met hem ben.
1: Ja, dat is heel fijn. En dus heel veel stemtips. Als je thuis nog twijfelt over je lijst,
0: kijken
1: zondag. Ik heb trouwens ook heel veel stemtips.
0: Dat zou ik net zeggen.
1: Ja.
0: Niet alleen kijken,
1: niet
0: luisteren.
1: Alleen, ja.
0: Naar Jet Berghout, Jet's Vrijdagshow. Volop in de Stemweek. Dag.

0: NPO Klassiek. Het nieuwe seizoen van het Vrijdagconcert verdient een feestelijke opening. Daarom brengen het Radio Philharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor onder leiding van Carina Kanellakis een indrukwekkend programma. Ze spelen het Boheemse Vioolconcert van Dvorak met Christian Tetzlaff als solist en het imposante werk Harmonium van John Adams. Allemaal live vanuit Tivoli Vredenburg in Utrecht. Luister mee vanavond om 8 uur naar het AfroTros Vrijdagconcert hier op NPO Klassiek.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Amsterdam Sinfonietta speelt een van de meest persoonlijke en hartstochtelijke muziekstukken uit de 20e eeuw. Intieme brieven van Leos Janacek. Lisa Verstman soleert in een nieuw vioolconcert van Reza Namafar en in Vivaldi's concert voor twee violen en cello. In Tilburg, Amsterdam, Enschede en Leiden. Kijk op sinfonietta.nl.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Wat laat je na? Een erfenis? Een aandelenportefeuille? Een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begint. ABN AMRO Mees Pierson.
4: Je kiest niet voor STAR, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie zei dat in de eerste zitting in het proces. In juni werden de ouders van het meisje doodgevonden in hun huis. De powerbank die op een KLM-vlucht van Amsterdam naar Curaçao in brand vloog, was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Eurlings, melden meerdere media. KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Vanwege de brand keerde het toestel gisteren na een paar uur terug naar Schiphol. Het vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen, terwijl dat verboden is aan boord van een vliegtuig. Walvisjagers in Noorwegen hebben dit jaar meer dan 400 dwergvinvissen gedood. Dat bevestigt de Noorse Autoriteit voor Visserij. Het jaar ervoor waren het er nog iets meer. Sinds 1986 is de commerciële walvisjacht wereldwijd verboden, maar dat houdt sommige landen niet tegen om op de dieren te blijven jagen. Dat stuit al decennia op felle kritiek van dierenwelzijnsorganisaties, ook omdat walvissen vaak heel langzaam doodgaan nadat ze beschoten zijn. Noorwegen is wereldwijd koploper in het doden van walvissen en de export van walvisvlees. Mexico krijgt een eeuwenoud manuscript uit de tijd van de Azteken tijdelijk terug. Frankrijk leent het werk uit aan Mexico om 200 jaar diplomatie tussen de landen te vieren. Het gaat om een handgeschreven boekje uit de 16e eeuw. Daarin omschrijven de Azteken de stichting van hun hoofdstad, die nu Mexico-stad heet. Ook de verovering door de Spanjaarden tussen 1519 en 1521 wordt beschreven. Het manuscript werd eind 19e eeuw door een Europeaan gedoneerd aan Frankrijk. Hoe het werk in Europa terecht was gekomen is niet bekend. Het weer geregeld zon en op een enkele plek kan een bui vallen. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de stemweek voor de klassieke top 400. Kom naar npoklassiek.nl en stem.
2: Ster. Toppianiste Anna Fedorova speelt Grieg. Beleef zijn geliefde pianoconcert samen met Sinfonia Rotterdam en Conrad van Alphen. Binnenkort in concertzalen door heel Nederland. Kijk voor data en kaarten op sinfoniarotterdam.nl.
3: Amsterdam Sinfonietta speelt een van de meest persoonlijke en hartstochtelijke muziekstukken uit de 20e eeuw. Intieme brieven van Leos Janacek. Lisa Verstman soleert in een nieuw vioolconcert van Reza Namafar en in Vivaldi's concert voor 2 violen en cello. In Tilburg, Amsterdam, Enschede en Leiden. Kijk op sinfonietta.nl.
4: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
5: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
6: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
7: Human neemt je mee naar het einde van het leven. Hoe ziet dat eruit? En wie bepaalt dat wanneer je dat zelf niet meer kunt? Adelheid Rozen en Hugo Borst gaan op onderzoek uit. Eigenzinnig als altijd. Kijk morgen naar Rozen en Borst, over de dood en het vieren van het leven. Human, radicaal menselijk.
6: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Jets Vrijdagshow. Met Jet Berkhout.
8: Goedemiddag.

Het is de tijd van het jaar dat ik weer in getallen denk. 139 in dit geval. Dat was de plaats waar deze Eine kleine nachtmuziek van Mozart vorig jaar eindigde. En nu is het moment dat je kan bepalen op welke plaats hij dit jaar moet eindigen. Ik ga je vanmiddag ter inspiratie voor de klassieke top 400 heel veel getallen laten horen. 161, 244, 55. En dan mag jij bedenken, nee, die Tchaikovsky, die moet hoger. Of die Beethoven, die hoeft er helemaal niet in. Of in het geval van een getalloos stuk, omdat hij nog nooit eerder in die lijst heeft gestaan, zoals dit pianotrio van Zimlinski. Misschien denk je daar wel van, die verdient eindelijk een getal.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Tina Ting Helset en haar eigen brass ensemble in Oberek van Gradzina Bazewicz. En daarvoor hoorde je Paul Meyer en zijn vrienden in het tweede deel uit het pianotrio van Alexander von Zemlinsky, die misschien ook wel eens een keer een plek verdient in de klassieke top 400. Ik ben verliefd geworden op een ander. En het is misschien niet goed te praten, maar ik wil het er toch de hele tijd over hebben, omdat ik er zo vol van ben. Hij heet Giovanni. En ik weet, liefde is blind, maar ik kan gewoon niets slechts in hem ontdekken. En ik weet zeker dat als jij hem leert kennen, dat je me begrijpt. Sterker nog, dat je ook voor hem valt. Nou ja, voor zijn muziek. Hij is zelf dood. Giovanni Battista Ferrandini. Luister naar zijn verzengende Il Pianto di Maria.

overspel met muziek. Bestaat dat? Ik ben best wel monogaam, maar ik wil eigenlijk alleen nog maar vreemd gaan met deze muziek. Il Pianto di Maria van Giovanni Battista Ferrandini. Vorige week draaide ik dit als vers van de pers. Het was net verschenen. Maar sindsdien kan ik gewoon nergens anders meer aan denken. En ik vind dus dat dit stuk een plek verdient in de klassieke top 400. Beetje als een dark horse, want geen hond kent het. Maar mocht je het nou met me eens zijn en denk je, ja, dit is verzengend, betoverend, alles wat je wil, dan kun je in de zoeklijst van de klassieke top 400 zoeken op Ferrandini en dan krijg je hem. Dus ik heb even gevraagd hier bij de geweldige redactie, Corine Rietveld, kan je hem alvast invoeren, dus dat het niet als vrije keuze is, dan hoop ik dat het meer kans maakt. Nou, heeft het gedaan. Ferrandini schrijf je met dubbel R. Snap je het niet, stuur een app, dan help ik je naar de NPO Luister app. En ja, wie weet. En dan hebben we gewoon een hele grote luisterpolyamoureuze relatie met deze muziek.

0: King Singers zongen Sister Tobel Lane van Joni Mitchell. En daarvoor hoorde je een stuk dat tot mijn stomme verbazing vorig jaar de top 400 helemaal niet heeft gehaald. Het cello-concert van Karel Philipp Emanuel Bach in A. Derde deel daaruit hoorde je door Anner Bijlsma en die orchestra of the Age of Enlightenment onder leiding van Gustav Leonhard. Denk je, nou, die hoort er gewoon in. Je kunt dus stemmen op nploklassiek.nl/stem.
1: Jet's Vrijdagshow met Jet Berkhout. Op NPO Klassiek.
0: Ik heb eergisteren voor het eerst zelf een muesli-reep gemaakt. Ik moet wel zeggen, hij valt in de categorie aan de zoete kant voor verantwoord. Maar niettemin, altijd gezonder nog dan in de winkel. Lekkerder ook. En goedkoper.
2: Argumentje.
0: Dit is hoe je het maakt. Je smelt boter, pure chocola en een beetje honing. Daar mik je krokante muesli doorheen en wat gedroogd fruit. Nou, dan leg je een bakpapier in een cakevorm en daar stop je het mengsel in. Een beetje plat laten worden en dan opstijven in de koelkast. Uur of vier. En dan snij je het in repen. En dan heb je ineens 10 zalige muesli-repen. In die categorie heb ik muziek die qua lengte een snack te noemen is. Een beetje goedkoop is misschien, maar wel verantwoord. Want Bach, maar bovenal lekker.

De Muesli-reep van de klassieke top 400. Vorig jaar geëindigd op plaats 96. Tezamen met alle andere orkestsuites van Bach was dit het tweede deel, de R uit de derde suite. Je hoorde Café Zimmerman onder leiding van Pablo Valetti. Oh ja, en als je het recept wil voor die Muesli-reep, stuur even een bericht naar de NPO Luister-app. En breng meteen even je stem uit. Had ik dat al gezegd? Stemmen?

pathetiek. Zo heet de zesde symfonie van Tchaikovsky ook wel. Tweede deel hoor je eruit. Uitgevoerd door het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Onder leiding van Yannick Nezet-Séguin.

over The Rainbow uit The Wizard of Oz van Harold Arlen. Je hoorde Julie Garland. Ja, ik zit een beetje te denken, want ik ben vanochtend even de straat opgegaan om te checken of er al veel mensen hadden gestemd. Nou, hoe dat afliep, dat hoor je zo meteen. En ik zit natuurlijk nu de hele tijd op te roepen om te stemmen, maar misschien heb je al gestemd. Misschien ben jij een stemmer van het eerste uur, een early birdie voter. Dat wil ik dan graag even weten. Ik ben zo benieuwd wie als eerste zijn stem heeft uitgebracht. Of haar stem. Of hun stem. Laat me weten, want dan heb ik zometeen een beloning. Even via de NPO Luister-app. En dan zal ik jou ontzien bij het oproepen. Ik weet nog niet hoe. Ga ik een list voor verzinnen? Maar ben jij een vroege vogel stemmer? Vind ik leuk om te weten. Laat me even weten via de NPO Luister-app.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
2: Ga mee op reis met een bekende gast.
3: En plots wordt een hele grote wereld, gaat die open voor je.
2: 4 kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenen.
4: Het grappige is dat mijn echtgenoot vindt er niks aan. Die wilde het eigenlijk ook niet aan de muur en ik vind het prachtig.
2: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
5: Ik vind het heerlijk, geweldig. Ja, die komt in hoger sferen.
2: Deze week is mijn gast, scenario-schrijver Frank Houtappels.
1: Panorama Zondag, zondagavond van 6 tot 8, hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
6: Ster. Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
7: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
8: Amsterdam Sinfonietta speelt een van de meest persoonlijke en hartstochtelijke muziekstukken uit de 20e eeuw. Intieme brieven van Leos Janacek. Lisa Verstman soleert in een nieuw vioolconcert van Reza Namafar en in Vivaldi's concert voor 2 violen en cello. In Tilburg, Amsterdam, Enschede en Leiden. Kijk op sinfonietta.nl.
9: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
10: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Je kiest niet voor maag- of darmklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
10: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie in Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging tot invoer van een partij cocaïne van 4000 kilo. Die partij werd op 7 september onderschept in Duinkerke in Frankrijk. Jan G. werd vanochtend aangehouden op de A44 in Duitsland op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood en het huis werd op last van de gemeente vervolgens voor een jaar gesloten. Het is nog onduidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Wel is er meer duidelijk over een aanleiding. Het Openbaar Ministerie zegt dat de politie de man van 51 aanhield omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten kregen hem te pakken en drukten hem tegen de grond toen hij zich verzette. De man werd onwel en overleed. In de Filipijnen is voor de 3e keer in korte tijd een schietpartij op een middelbare school geweest. Een 16-jarige leerling schoot 2 medeleerlingen dood en 8 anderen raakten gewond. Alle slachtoffers zijn tussen de 14 en 17 jaar oud. De Filipijnse autoriteiten benadrukken dat ouders hun vuurwapens buiten bereik van minderjarigen moeten houden. De powerbank die op een KLM-vlucht naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Camille Eurlings. Dat melden meerdere media. Maar KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen en dat mag niet in een vliegtuig. Het weer, een mix van zon en stapelwolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de stemweek voor de klassieke top 400. Kom naar nporklassiek.nl en stem.
2: Ster. International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Quartet op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
3: Human neemt je mee naar het einde van het leven. Hoe ziet dat eruit? En wie bepaalt dat wanneer je dat zelf niet meer kunt? Adelheid Roze en Hugo Borst gaan op onderzoek uit. Eigenzinnig als altijd. Kijk morgen naar Roze en Borst. Over de dood. En het vieren van het leven. Human. Radicaal menselijk.
4: Amsterdam Sinfonietta speelt een van de meest persoonlijke en hartstochtelijke muziekstukken uit de 20e eeuw. Intieme brieven van Leos Janacek. Lisa Verstman soleert in een nieuw vioolconcert van Reza Namafar en in Vivaldi's concert voor 2 violen en cello. In Tilburg, Amsterdam, Enschede en Leiden. Kijk op sinfonietta.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Jets Vrijdagshow. Met Jet Berkhout.
5: Goedemiddag, welkom terug.
6: Dit is Haydn.

0: Alison Bolsom en de BBC Scottish Symphony Orchestra in het derde deel uit het trompetconcert van Joseph Haydn. Ik ga heel even in bad. In een warm bad van stemmen dat hier in de live studio is. Ach jongens, ik neem je even mee naar kerstmis 2025. Toen kwamen de mannen van Vommerman hier in de studio en gingen zij de jingles inzingen van Jet's Vrijdagshow. Er was nog geen programma, er was een vaag idee, maar deze mannen die maakten eigenlijk meteen de sfeer uit. De jingles die overigens zijn gecomponeerd, wordt vaak naar gevraagd, door Leonard Evers. En natuurlijk hoopte ik toen dat ze een keer langs zouden komen. Ze hebben een hele drukke agenda, maar nu zijn ze hier. En los van dat ze de hele sfeer in de live studio op zijn kop zetten en ik eigenlijk hier wil blijven, gaan zij zo een stuk van hun nieuwe EP zingen. Een bijzonder stuk, gecomponeerd door Ruud Bos, speciaal voor hen. En ze hebben een verrukkelijke vrij spel. Vommerman is hier, het feest kan beginnen. Maar vooruit, eerst nog even op verzoek. Sessons. Je hoort zijn dans macabre.
1: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: De 31 van vorig jaar. Camille Saint-Saëns Danse Macabre hier in de uitvoering van de Philharmonia Orchestra onder leiding van Charles Dutoit.
1: Eens vragen?
2: Ja.
0: Heb je al gestemd?
2: Nee, nog niet.
0: Heb je al gestemd?
3: Nee, ik heb nog niet gestemd.
0: Mag ik iets vragen? Heb je al gestemd?
4: Oh, dat was nee, ik heb gestemd.
0: Heb je al gestemd?
5: Jazeker.
0: Ja?
5: Voor televisie gala.
0: Oké, toen ik vanochtend de straat opging om te polsen hoe het gaat met het stemmen, liep het nog niet echt storm. Maar toen ik je daarnet vroeg, ben jij een van de vroege vogels die wel al heeft gestemd, kwamen er gelukkig positieve reacties binnen. Onder andere van Loes, die zegt, ja, ik heb zojuist je oproep gehoord en ik heb meteen gestemd. Geweldig, Loes. Agnes, die zegt, ja, ik heb zeker gestemd op Caroline Shaw, The Beech Tree. Vorig jaar ook al zonder succes, misschien dit jaar. Nou, Agnes, er zijn vast mensen die zich bij je voegen, hopelijk dit jaar wel. En Daniel Oudijk, dat is de stemmer van het allereerste uur op de madrigalen van Carlo Gesualdo. Als beloning voor jou, Daniel.
6: Ook een beetje voor mij.
0: Hoor je hem hier alvast.

0: een vroege stemkeuze.
1: In de breedste zin des woords.
0: Van luisteraar Daniel. O vos omnes, een van de madrigalen van Carlo Gesualdo door Chanticleer. Daarna is het ook eigenlijk nooit meer mooier geworden. Nou, is niet waar. Nou, hoe dan ook. Stemmen op jouw favoriete muziek, dat kan nu op nporklassiek.nl/stem.
2: De klassieke top 400 Stemweek.

Grand Budapest Hotel van Alexandre Desplat. En daarvoor hoorde je Isabelle Faust, Alexander Melnikov en het Salagon Quartet in het concert voor piano, viool en strijkkwartet van Ernst Chausson.

De vier beste cellisten van het Verenigd Koninkrijk. Het is nogal een claim van de Cellophonics, maar ze klinken wel fantastisch. Dit was A Wee Bag of Pretties, een van de Ierse volksliederen van William Alwyn. En het staat op een nieuwe cd, hun debuutalbum, met allemaal nieuwe composities en oudere onbekende werken die allemaal nog nooit opgenomen zijn. Zoals dus deze muziek van William Alwyn. Die cd, ja, ik vind hem zeer de moeite waard. Ik word er erg vrolijk van. Hij heet Wood on the Tracks.

Luttenbode, Cooper en Van Ravel door Kalevax. Ondertussen ben ik enorm afgeleid door de studio hiernaast. Daar zijn de mannen van Frommerman in opperste paraatheid voor hun live optreden. Zometeen na Mozart.

0: Klarinettist Michael Collins en de Philharmonia Orchestra in het derde deel uit het klarinetconcert van Mozart. De oplettende kijker via nploklassiek.nl ziet dat ik inmiddels overgestoken ben naar de live studio. En ik ga even iets uitzonderlijks doen. Wie zijn jullie?
1: Vrouw.
0: Hoe gaat het?
1: Goed.
0: Zijn jullie er klaar voor?
1: Ja.
0: Dit is gewoon een levende jingle machine. Maar wacht even, ik ga jullie eerst even jezelf laten voorstellen in 1 minuut.
2: Inmiddels bestaan wij al 21 jaar, maar nog steeds is onze missie dezelfde. Het publiek even een andere wereld laten binnentreden en laten genieten van de mooiste muziek die wij ons eigen maken. Net zoals de Comedian Harmonists dat in hun tijd deden. Al onze cd's zijn in de loop der jaren uitverkocht. En daarom verschijnt deze maand onze nieuwe EP op vinyl. Krakend goed. Daarop staan allemaal stukken die nooit eerder door Vrommelman zijn opgenomen. En ook nieuw kerstrepertoire. Waaronder een vervolg op onze grote kersthit. Waar vind je tegenwoordig nog een goede timmerman? Een van de bijzonderste stukken op deze EP is Vondelpark van Ruud Bos. Ruud Bos was altijd een vriend van Vrommelman en hij arrangeerde verschillende stukken voor ons. Maar tijdens corona stuurde hij ineens een mailtje dat hij iets moest doen, omdat hij thuis weinig om handen had. Hij moest iets gaan schrijven. En dat werd het prachtige sfeerschetsje Vondelpark, waarbij je direct een ochtend in een park voor je ziet. En het feit dat Ruud Bos dit nummer speciaal voor ons heeft gecomponeerd, maakt het extra bijzonder. Hoewel hij niet meer onder ons is, is dit een blijvend aandenken aan hem en onze band.
0: Je hoort de stemmen van Jets Vrijdagshow Vrommelman live met Vondelpark van Ruud Bos.

Het is een première hier op NPO Klassiek, Vondelpark van Ruud Bos. Maar wat mij betreft meteen een klassieker in de categorie tulpen uit Amsterdam en de Amsterdamse grachten. Wat mij betreft stemmen we dit gewoon de top 400 in, hoor. Wat een prachtige uitvoering door Frommerman en gitaar Paul van Utrecht en piano Celia Garcia. En zometeen komt er gewoon weer een première van hun vrijspel. En daarin is dit thema ook terug te horen. In En er komen nog meer thema's van Schubert in voor. Volgens mij wordt het een totale Schubert bingo. Dat kun je wel aan ze toe vertrouwen. Dus zometeen meer Frommerman. Blijf luisteren. Zet die radio lekker hard. Dit is tot die tijd. Muziek van Fasch. Tot zo.

0: NPO Klassiek. Wil je meer Vivaldi in de lijst? Of liever Hildegard von Bingen? Of misschien stem je wel op John Williams? Wat is volgens jou de allermooiste klassieke muziek? Breng nu je stem uit voor de klassieke top 400 van NPO Klassiek. Laat ons weten welke werken absoluut niet mogen ontbreken. Kom naar npoklassiek.nl en stem!
1: Ster. Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
2: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
1: Van Bach tot Pert. De schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
2: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
4: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
5: Alle deuren zitten op slot.
4: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
3: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
6: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegens succes verlengd tot voorjaar 2027.
7: Ontdek de operasterren van de toekomst bij de International Vocal Competition 2026. Het vocalistenconcours voor opera en oratorium. Beleef de main rounds, masterclasses en een zinderende grand finale van 2 tot en met 10 oktober in 's-Hertogenbosch. Reserveer tickets op ivc.nu.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette wil voorlopig niet meer met BBB praten over steun voor de kabinetsplannen. Omdat de partij gisteren een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde, ziet Jette zo'n gesprek niet meer zitten. De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, JA21 en de SGP. BBB-leider Vermeer wil nog wel in gesprek met Jette. Hij zegt de motie van wantrouwen te hebben gesteund omdat hij tegen de stikstofplannen is. Vermeer heeft Jette er vanmorgen over gebeld. BBB kan belangrijk zijn voor een meerderheid in de Eerste Kamer. De man die zaterdagavond in Rotterdam kort na zijn arrestatie overleed, had op dat moment drugs bij zich, zegt het Openbaar Ministerie. Om wat voor middelen het gaat en hoeveel het precies was, zegt het OM niet. Maar het was meer dan de gebruikershoeveelheid. Het is volgens het OM nog altijd niet met zekerheid te zeggen waardoor de man om het leven kwam. Hij werd aangehouden omdat hij te hard reed op een fatbike en ging er vandoor toen hem om zijn ID-bewijs werd gevraagd. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. In Pakistan zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen bij een zelfmoordaanslag op een moskee. Meer dan 50 mensen raakten gewond. De aanslag was tijdens het vrijdaggebed in Kohat, niet ver van de grens met Afghanistan. De moskee stond op het terrein van een politiebureau. Vaak worden aanslagen in Pakistan opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Het weer, een mix van zon en stapelwolken. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster.
2: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf 125.000 euro. Kijk op apolloleen.nl.
3: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
4: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
5: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja? NRV.
4: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
5: De olifanten van Botswana? NRV.
4: Of luipaarden in Sri Lanka?
5: NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
6: Ik ben Rosa, violiste in het Ragazzenkwartet. 24 tot en met 27 september presenteren wij de 10e editie van Muziekfestival Septemberme in Amersfoort. Dit jaar met veel vrouwen in de spotlight met het thema She, Her. Boek je concert, voorstelling, late night of dinerconcert via septemberme.nl.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Jets Vrijdagshow. Met Jet Berkhout.
8: Goedemiddag, welkom terug. Zometeen de vrijspel van Frommerman na Lior Andersen.

0: Melbourne Symphony Orchestra onder leiding van Paul Mann met The Irish Washerwoman van Leroy Anderson.
1: Vrij spel.
0: En ook deze vrijdag heb ik mijn gasten gevraagd om een nieuwe versie te maken van een klassieke hit uit de klassieke top 400. En vanmiddag misschien extra handig als stemadvies. Vroeger was het heel normaal in de klassieke muziek om te variëren op het thema. Tegenwoordig gebeurt het niet zo heel vaak. En vanmiddag zijn bij mij de mannen die je elke vrijdagmiddag in mijn programma hoort. Nog een klein half uur te gaan. Huispak of je glitters aan. Ze zijn hier. Frommerman. Al 21 jaar de Close Harmony trots van ons land. Fabian, ik zeg Close Harmony. Ik las ergens dat jullie een nieuwe ondertitel hebben als Frommerman.
2: Ja, dat klopt. Wij gaan natuurlijk terug op de Comedian Harmonists. Dat zijn onze grote idolen. We doen wat zij deden, namelijk alle leuke muziek voor ons naar onze hand leggen en voor ons bewerken. Dus wij zijn de Dutch Harmonists. Wij zijn inderdaad Vromme Man en dat blijven we voor altijd. Maar de Dutch Harmonists is een naampje wat we nu erbij hebben. Dat de mensen gelijk weten wat ze van ons moeten verwachten.
0: Het dekt goed de lading en het is ook voor jullie internationale carrière handig. Hè? Want jullie treden ook veel in het buitenland op.
2: Dat is waar. Dat is nu eigenlijk ook ontstaan omdat we toch wel vaker in Duitsland staan. En de Comedian Harmonists zijn daar razend populair. En als de mensen de Dutch Harmonists horen, dan weten ze gelijk dat ze naar ons toe moeten komen.
0: Nou, wij weten het ook hoor, want het is het einde om naar te luisteren. En het leuke is, jullie hebben net een nieuwe cd opgenomen. Of een EP, moet ik heel correct zeggen. En ondertussen hebben jullie ook nog in de hectiek een heel vrij spel gemaakt voor vanmiddag. Ik kan me voorstellen dat dat met Close Harmony best wel lastig is.
2: Jazeker, dat is het, omdat je niet echt kunt improviseren of zo. Je kunt niet zomaar iets doen, want dan wordt het geen Close Harmony. Dan is het dus juist dat heel dicht bij elkaar, maar toch wel de juiste noten zingen, bijna niet mogelijk. Dus wij moesten de vrijheid van vrij spel voor ons heel goed inkaderen, maar ik denk dat dat wel is gelukt.
0: Beperkte vrijheid voor een hele vrije versie.
2: Ja, dat klopt. Dat klopt.
0: Jullie hebben als hoofdthema deze hit uit de top 400 gekozen. Die forellen van Frans Schubert. Maar het is volgens mij niet het enige thema wat erin zit, hè?
2: Nee, want we houden niet van kiezen. En we hebben gewoon... Het grappige is, Vrooman heeft ooit een heel Schubert-programma gehad. En we hebben heel veel Schubert-liederen zien staan op jullie lijst. En toen waren we aan het denken, welke pakken we? Nou, die forellen kan natuurlijk, de Lindenbaum kan. En uiteindelijk, op zijn Vrommermans hebben ze gewoon allemaal gepakt. En we hebben er ook gelijk nog een paar doorheen gedaan die niet op jullie lijst staan. Waar wij van vinden dat ze er wel op horen eigenlijk.
0: Kijk, dit is het betere activisme in de stemweek, hoor.
3: Ja,
2: hè?
0: Het is gewoon een dwingend stemadvies van Vrommerman.
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Nou, daar gaan we luisteren. Ik ben heel benieuwd. Ik heb nog niets gehoord. Ik laat me dolgraag verrassen. Nogmaals, ja, ik ben zo in mijn nopjes dat hier gewoon live wordt gezongen door Vrommerman. Ik ga ademloos naar jullie kijken. Vrommerman met hun vrijspel op Schubert.

zo spät. Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Wir fangen die Forelle, wer jetzt op Weihnacht is, hurra!
1: God. Dit is al de tofste vrijspel aller tijden. Deze ode aan Schubert door Vrommerman, Jan-Willem Schaasma, Erik Slik, Fabian Egli, Rick Zwart, Timotheus Maas, Paul van Utrecht op de gitaar en Celia Garcia achter de piano. Kan deze niet ook meteen op een nieuwe EP, jongens? Jeetje, wat te gek. De nieuwe EP, Krakend Goed van Vrommerman, die is vanaf 25 september verkrijgbaar op vinyl. En er is ook een reeks concerten ter gelegenheid van die nieuwe EP. 25 september in Haarlem, bijna vol. 26 september in Bussum. 27 september in Rotterdam. Zorg dat je erbij bent, je krijgt geen spijt. Alle informatie is te vinden.

vinden op www.frommerman.nl. Lieve Frommermannen, dank, dank, dank. Wat een feest dat jullie hier zijn geweest.

Eerste deel uit de vijfde symfonie van Schubert door Les Musiciens du Louvre onder leiding van Mark Minkowski. Ondertussen stroomt de NPO-luister-app over van liefde en enthousiasme. Wat een fijne vrij spel is dit, schrijft Margot. Dirk zegt hulde. En volgens Annemieke is dit een uitstekende vrijspel om het weekend mee in te luiden. Eens, Annemieke en anderen. En schakel je nu net in en denk je, waar gaat dit over? Op nploklassiek.nl/vrijspel kun je de hele vrijspel herbeleven met geluid en beeld. Heerlijk.

0: uit de Mass for Five Voices was dit Agnus Dei, muziek van William Byrd, gezongen door Stile Antico. Huh? Holy moly, is het al zo laat?
1: Nog een klein half uur te gaan, huis pak of je

0: Orquesta Sinfonica Simón Bolívar onder leiding van Gustavo Dudamel in Mambo uit de West Side Story van Bernstein. Iconische muziek uit de musical en later film, geschreven in 1957.
1: Jet's Vrijdagshow met Jet Berghout. Op NPO Klassiek, de filmmuziek top 3.
0: Ja, wat zou de nieuwe equivalent zijn van West Side Story? Nou, die heb ik deze week niet gevonden. Wel veel andere filmmuziek, zonder zang, maar die ook de moeite waard is. En de mooiste drie licht ik voor je uit.

ja, muziek die eigenlijk meteen de aandacht trekt. Het is van de Israëlische componiste Sharon Farber. Inmiddels woont ze al 30 jaar in de Verenigde Staten. Ze is ook dirigent. En voor de film Why Did I Get Married Again schreef ze deze fijne muziek.

0: En dan attentie voor de Hauschka alias Volker Bertelman fans.
1: Ben ik ook.
0: Er is weer een nieuwe soundtrack van zijn hand uit. Het is intense muziek. Maar goed, de film verhaalt dan ook over een burgerlegerstrijd tijdens de Engelse boerenopstand van 1381. The Uprising heet die. Nou, het muzikale idioom is niet helemaal 1381, maar laten we dat de artistieke vrijheid noemen die Volker in principe altijd kan toevertrouwen. Maar mijn favoriet deze week is muziek uit een kerstfilm. Ja, je hoort het goed. De eerste kerstfilmmuziek is nog binnen het zomerseizoen een feit. Het is muziek van de Italiaanse componist en pianist Antonio Diorio. Hij heeft trouwens veel samengewerkt met Junkie XL, alias Tom Holkenborg. Ja, en hoor hem hier even de strijkers even lekker los laten gaan. Categorie moduleren kun je leren. En hoewel de titel van de film, The Naughty List, gaat over een kind dat de kerstman ontvoert, vermoed ik dat alles goed afloopt. Luister naar deze mierzoete, glazuurdestructieve track. Maar hey, het is altijd nog gezonder dan de kerstkrantjes.

Muziek van Antonio Diorio uit The Naughty List. En denk je nu, ja, ik wil vol in die kerstfilmmodus. Doe mij een vliesdeken situatie. Ik heb hem toegevoegd aan de speellijst. Trouwens, Volker Bertelman en Sharon Farber ook. En link naar die lijst vind je op nporklassiek.nl/jet.

Dit was een selectie. Maar ik hoorde Hannes Minnaar ooit live alle Goldberg-variaties van Bach uit zijn hoofd spelen. Sindsdien denk ik dat hij niet menselijk is.

Dit is een fragment uit Carmen van Bizet. Zoals je het waarschijnlijk kent, volgende week hoor je van dit stuk een nieuwe versie. Een vrij spelvariatie gemaakt door de jonge aanstormende Oekraïense pianist Ivan Petrenko. Die net zijn nieuwe debuutalbum heeft uitgebracht. Je hoort daarvan Mussorgsky.

Delen uit de schilderijtentoonstelling van Mussorgsky door Ivan Petrenko. 18 jaar oud is hij. Ongelooflijk veelbelovend. Dit staat op de cd die hij maakte bij het Afrotros Talenten Traject Virtuoos. En volgende week is Ivan bij mij te gast. Ik tel de dagen af.

Gloria uit de Misa Criolla van Ariel Ramirez. Vorig jaar geëindigd op plaats 55. Hoe zou dat dit jaar aflopen? Had ik al gezegd dat je kon stemmen? nporklassiek.nl/stem. Doe dat voor het te laat is. Time flies. Mijn persoonlijke stem gaat sowieso uit naar Maartje Stokkers. Zij is nabij en presenteert zo hier op NPO Klassiek Podium met nog veel meer geweldige stemsuggesties. Dit is nu eerst African Dance van Samuel Coleridge Taylor. Fijn weekend!

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een opname van het orkest van de 18e eeuw en dirigent Kent Nagano. Zo heb je Beethoven nog niet vaak gehoord. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
2: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf 125.000 euro. Kijk op apolloleen.nl.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nieuwe patiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
5: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. Drie jonge toptalenten en het Matangi Kwartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Macron van Frankrijk zegt dat het land de afgelopen weken doelwit is geweest van aanvallen door Rusland. Vanwege de toegenomen dreiging wil Macron dat er een plan komt om onder meer het spoor en het elektriciteitsnet beter te beschermen tegen drones en cyberaanvallen. Premier Jette wil voorlopig niet verder praten met de BBB over steun voor de begroting, omdat die partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Eerst worden andere partijen uitgenodigd voor gesprekken. BBB kan belangrijk zijn voor steun over rechts in de Eerste Kamer. De Spaanse politie heeft in Ceuta honderden migranten overgebracht naar een tentenkamp. Het gaat om mensen die 1,5 maand geleden vanuit Marokko de Spaanse enclave binnendrongen en sindsdien op het strand bivakeren. De overplaatsing verliep chaotisch. In het tentenkamp is plek voor 1700 mensen, terwijl er veel meer migranten naar de verzamelplek kwamen. De Nederlandse staat moet opnieuw een schilderij teruggeven aan de erfgenamen van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Dat zegt een commissie die adviseert over kunstwerken die in de Tweede Wereldoorlog werden geroofd door de nazi's. Het schilderij van Jan van Gooien ligt in het depot van het Mauritshuis in Den Haag. Eerder kregen de erfgenamen van Goudsticker al meer dan 200 schilderijen terug. Vrouwelijke gevangenen mogen voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag. Het is een proef in een aantal gevangenissen. 70% van de vrouwelijke gevangenen kan eraan meedoen. Ze moeten de producten wel zelf kopen bij de gevangenis. Ze kunnen kiezen uit een Satisfyer en een transparante dildo. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de stemweek voor de klassieke top 400. Kom naar npoklassiek.nl en stem.
2: Ster. Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
3: Amsterdam Sinfonietta speelt een van de meest persoonlijke en hartstochtelijke muziekstukken uit de 20e eeuw. Intieme brieven van Leos Janacek. Lisa Verstman soleert in een nieuw vioolconcert van Reza Namafar en in Vivaldi's concert voor 2 violen en cello. In Tilburg, Amsterdam, Enschede en Leiden. Kijk op sinfonietta.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Maak gezond eten en drinken betaalbaar en aantrekkelijk, zodat ieder kind gezond kan opgroeien in Nederland. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
8: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: NPO Klassiek. NTR.
9: Podium met Maartje Stokkers. Goedemiddag en hartelijk welkom bij Podium. Fijn dat je luistert. Een pagina grote advertentie en een brandbrief aan de minister maken duidelijk: er leven grote zorgen om de aandacht voor cultuur in de Nederlandse politiek. Het Keulse Operahuis opent haar deuren na een 14 jaar durende renovatie met een gratis openingsweekend. Een violiste in Bulgarije kondigt een hongerstaking aan. Zij vindt het salaris bij het radioorkest veel te laag. En dan gaan we nu door met Mozart.

0: Dat was het derde deel uit het 11e pianoconcert van Mozart. Je hoorde pianist Ben Kim met het Concertgebouw Kamerorkest. Dit is Podium met nieuws. Het viel mediamagnaat Joop van der Ende namelijk al op tijdens de troonrede op Prinsjesdag. Geen woord over kunst en cultuur. Hij kocht een hele advertentiepagina van de Volkskrant om deze boodschap te verspreiden. In de krant van vandaag staat in koeienletters: rijk aan geld, arm...
1: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Verder met een Nederlands componiste en harpiste, Sarah Brink-Nielsen. Ze was live hier bij mij in de studio. Geweldig mens en muzikus. Dit is I Am Alive van haar EP-debuut Vers van de Pers.

0: Dat was van het debuut van Sarah Brinck-Nielsen. Harpiste, zangeres, nou ja, maker, laat ik het zo maar zeggen. Dit was I Am Alive, sorry, van dus dat EP-debuut Glacier Songs. Hebben wij verkeersinformatie? Ja, daar is Dennis Mooi, toch? Nee, Dennis Mooi, dat is mooi niet. Nee, straks heb ik verkeersinformatie voor u, ik beloof het. Maar we gaan verder met muziek.
1: Podium met Maartje Stokkers op NPO.

0: Dat was het eerste deel uit een mandolineconcert van Giovanni Paisiello. Je hoorde mandolinespeler Alon Sariel met de Kölner Academie onder leiding van Michael Alexander Willens. En over Keulen gesproken, daar heb ik straks nieuws over. Maar eerst de verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Dennis Mooij.
1: Op dit moment vooral vertraging op de wegen richting het zuiden, zoals de A2 en de A27 van Utrecht naar Brabant. Rond Nijmegen is het een stuk drukker vanwege werkzaamheden op de A73. Zo loopt het vast op de A50 van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Grijsoord en Ravenstein doe je er een uur langer over.
0: Ja, na 14 jaar renovatie opent de Oper Köln dit weekend opnieuw de deuren. En dat wordt gevierd met een gratis publieksfestival rondom het Operahuis. Ik moet een beetje lachen bij het woord gratis, want die feestelijke opening die volgt op een renovatieproject dat 1,5 miljard gekost heeft. Ja, dat geeft extra gewicht aan de discussie die journalist Adrie van Belen vandaag aansnijdt in een ingezonden opiniestuk in Trouw. In Nederland is opera steeds minder toegankelijk. Vroeger kwamen operagezelschappen langs alle schouwburgen van het land. Nu zijn er nauwelijks operatournees. De vraag die Van Belen stelt: wat gebeurt er wanneer opera steeds minder bereikbaar wordt voor nieuw publiek? Nou, terug naar Keulen. Bezoekers van de Oper kunnen morgen en overmorgen zonder financiële blokkades de gerenoveerde foyers en zalen bekijken en deelnemen aan backstage rondleidingen. Ook mogen zij het hoofdpodium van de opera op, waar ja, normaal natuurlijk alleen de artiesten en eventueel technici komen. Op de buitenpodia staan concerten, dans, familieactiviteiten en optredens uit de Keulse cultuursector op het programma. Nou, als je gaat, heel veel plezier.

Uit die enorm ontroerende Kindertotenlieder van Mahler hoorde je hier nummer 4. Oft denk ik, ze zijn nog uitgegangen. Je hoorde mezzosopraan Anna Lucia Richter en het Gürzenich Orkester Keulen onder leiding van Jordan de Souza. Pianist Stephen Huff die bracht deze zomer een nieuw album uit, genaamd Piano Postcards. Hij verkent de wereld vanuit het perspectief van een reizende pianist die muzikale boodschappen naar huis stuurt. Nou, hieruit 2 korte werken met veel muziek uit Moulin en Thème varié van Cécile Chaminade.

pianist Stephen Huff van zijn album Piano Postcards. Je hoorde net Thème Varié van Cécile Chaminade en daarvoor uit Moulin Reflection, muziek van Matthew Wilder. Als je fan bent van sopraan Elizabeth Hetherington, blijf dan even luisteren. Ik ga haar nu laten horen in Schubert, maar ik heb ook nog een heel mooie concerttip waar zij de hoofdrol in speelt. Hier hoor je haar samen met clarinetist Marco Danesi en pianist Paolo Gorini, moet ik zeggen, in Schubert's Der Hirt auf dem Felsen.

Der Herd auf dem Felsen von Schubert. Je hoorde sopraan Elizabeth Hetherington, Marco Danesi klarinet en Paolo Gorini piano. En Elizabeth Hetherington komt dit weekend in actie. Ze zingt in Leiden. We hebben ook nog twee andere weekendtips klaarstaan. Een kinderconcert in Rotterdam en het vredesconcert van het Nederlands Blazers Ensemble. Als ik er naar luister, vind ik het al moeilijk om niet te gaan huilen. Dat zegt Elizabeth Hetherington vandaag in het Leids Dagblad. Sorry. De sopraan heeft het over de derde symfonie van Henryk Gorecki. Ze is verliefd op het stuk. Dat komt uit 1976. En dat heeft steeds meer bewonderaars verzameld in de loop der jaren. Zondag voert zij het uit met het residentieorkest onder leiding van Chloe Rook. Om 7:00 in de Pieterskerk in Leiden. En bij dit kinderconcert mogen de jonge luisteraars in het orkest zitten. Zo ontdekken ze dat klassieke muziek van heel dichtbij kan komen. Ze kunnen een plekje kiezen naast een machtig grote contrabas, midden in de groep violen of weggeblazen worden door het koper. Sinfonia Rotterdam speelt de eerste symfonie van Georges Bizet. Het is geschikt van kinderen van 4, voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Zondagmiddag om 3:30 in Lantaarnvenster in Rotterdam. En maandag 21 september is het Internationale Vredesdag. Het Nederlands Blazersensemble staat daarbij stil met muziek van over de hele wereld. Letterlijk. Want via een groot scherm is er verbinding met muzikanten uit oorlogsgebieden die leven in opvangkampen. Zij spelen via het scherm samen met het Nederlands Blazersensemble. Een avond die draait om een verbinding en verbeelding. Maandag om 8:00 in Tivoli Vredenburg in Utrecht. En ook morgen, zaterdag dus, om 8:00 in de Viel in Haarlem.

merengue, piano e trompeta. Muziek van Juanco Valentia. Op Bugel hoorde je Maite Hontelee met het Nederlands Blazers Ensemble. Dat is een eigen opname van de NTR. Met zijn nieuwe album Unforgotten zet pianist Camille Boomsma componist Gerhard Hamm op de kaart. Dit is trouwens al de tweede cd die hij aan deze componist Duits-Nederlands wijdt. Deze componist, geboren in Trier en woonde in Venlo uit de 19e eeuw, die raakte na zijn dood eigenlijk geheel uit beeld. Maar Camille Boomsma zet hem er gewoon weer in.

van de nieuwste cd van Camille Boomsma. Muziek van Gerhard Hamm. Je hoorde hier een van de 6 stukken onder de noemer Verlorene Liep. Ik ga hier iets draaien, je hoort het misschien al. Moravische volksliederen van Leo Janacek. Deze heet Afscheid, gespeeld door het Signum Quartet. En ik neem wel afscheid, maar voor heel even. Ik ben zo weer terug na het nieuws van 6 uur. Tot zo!

0: NPO Klassiek. Het nieuwe seizoen van het Vrijdagconcert verdient een feestelijke opening. Daarom brengen het Radio Philharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor onder leiding van Carina Kanellakis een indrukwekkend programma. Ze spelen het Boheemse Vioolconcert van Dvorak met Christian Tetzlaff als solist en het imposante werk Harmonium van John Adams. Allemaal live vanuit Tivoli Vredenburg in Utrecht. Luister mee, straks om 8 uur naar het AfroTros Vrijdagconcert hier op NPO Klassiek.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Bij Apollo Lane ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf 125.000 euro. Kijk op apolloleen.nl.
4: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
5: Wacht even. Hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
6: Ja, kun je even staan?
7: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Beni, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
8: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6:00, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan nu geadviseerd wordt, voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die in opdracht van het ministerie van Landbouw hebben gekeken naar de voedselzekerheid in ons land voor het geval er een noodsituatie ontstaat, zoals een oorlog of een grote cyberaanval. Ze vinden ook dat supermarkten grotere voorraden moeten hebben en daarvoor een vergoeding moeten krijgen. Het kabinet trekt 6 miljoen euro uit om 250 zieke en gewonde kinderen uit Gaza te laten behandelen in Jordanië. Dat gebeurt via de Wereldgezondheidsorganisatie. Het kabinet trekt ook nog 6 miljoen uit om Gazanen op andere manieren te helpen. Er komen geen zieke en zwaargewonde kinderen naar Nederland. Vorig jaar was daar veel discussie over in de Tweede Kamer. Toen werden er toch 5 kinderen naar Nederland gehaald voor een behandeling. Volgens het kabinet is dat nu geen overweging, omdat de Wereldgezondheidsorganisatie ervoor pleit om kinderen zo dicht mogelijk bij huis te laten behandelen. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. Bij een zelfmoordaanslag op een moskee in Pakistan zijn zeker 15 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het vrijdaggebed bezig. De moskee staat op het terrein van een politiebureau. Veel aanslagen in Pakistan worden opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Noorse walvisjagers hebben dit seizoen 418 dwergvinvissen gedood. Vorig seizoen waren het er nog iets meer. Sinds 1986 is de commerciële walvisjacht wereldwijd verboden. En dierenwelzijnsorganisaties hebben dan ook veel kritiek op de jacht. Ook omdat walvissen vaak heel langzaam doodgaan nadat ze zijn beschoten. De powerbank die op een KLM-vlucht naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Camille Eurlings. Dat bevestigen meerdere media. KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen. Dat mag niet in een vliegtuig. Een militaire parachutist is vanmiddag vastkomen te zitten in een boom op de heide bij Renkum in Gelderland. Het was een 58-jarige Engelsman die oefende voor de herdenking van operatie Market Garden, morgen op de Ginkelse heide bij Ede. De parachutist hing op een hoogte van 7 meter en werd door de brandweer bevrijd. De hoogwerker van de brandweer kwam ook vast te zitten. Die werd losgetrokken uit het zand door een oud legervoertuig. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de stemweek voor de klassieke top 400. Kom naar nporklassiek.nl en stem!
2: Ster. Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
3: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
4: Ja, kun je even staan? Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Beni, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
5: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
7: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode. dna.nl/zorg.
7: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
0: NPO Klassiek. NTR. Podium met Maartje Stokkers.
8: We gaan even kwartetten met Mozart.

Je hoorde hier het ensemble Anocte Temporis met... Temporis moet je eigenlijk zeggen, hè, toch? Met het tweede deel uit het kwartet voor fluit, viool, altviool en cello van Mozart. Het rommelt al een tijdje bij het Nationale Radio Symfonieorkest van Bulgarije. Violist Iva Djadjeva kondigt nu zelfs een hongerstaking aan. Zij vindt dat er te weinig geld beschikbaar is en dat het salaris ook veel te laag ligt. Het gemiddelde salaris in Sofia, waar het orkest speelt, is 1300 euro per maand. Maar een beginnend orkestlid van het radioorkest moet zien rond te komen met maar 620 euro per maand. In het vorige seizoen waren er al meerdere protestacties van het Bulgaars radioorkest na mislukte onderhandelingen om het loon. En toen ging het om geannuleerde concerten. En over een week wil Iva Djadjeva dus beginnen aan haar hongerstaking. Ze zegt in een statement: na anderhalf jaar ellende neem ik deze extreme stap. Het orkest valt uit elkaar en we hebben geen andere opties meer. Eerder deze week waren stakende orkesten in Amerika ook al in het nieuws. Het openingsconcert van San Francisco Opera werd een half uur van tevoren geannuleerd door de ontevreden muzici. Nou, daar is inmiddels wel een oplossing gevonden. Het orkest is akkoord met een loonsverhoging. De situatie voor het Bulgaars Nationaal Symfonieorkest ziet er toch wat minder rooskleurig uit.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Dat was het Bulgaars Nationaal Radio Symfonieorkest. Daar is de sfeer niet al te best. De violiste uit dat orkest, Iva Djadjeva, zegt dat ze volgende week in hongerstaking gaat. Uit protest tegen de lage loon en de slechte sfeer daar. Je hoorde hier muziek van Pancho Vladigerov. En Alexander Vladigerov stond op de bok. Het is weer zover. Je kunt stemmen op de klassieke top 400. Ja, stemmen kan tot en met volgende week vrijdag op npoklassiek.nl/stem. En mocht je nog keuzestress hebben, dit is een koorwerk dat vorig jaar op nummer 15 stond in de lijst, geschreven door componiste Carolyn Shaw.

0: Dat was muziek van Carolyn Shaw en The Swallow, gezongen door Voetjes 8. En voor verkeersinformatie gaan we naar de ANWB en daar zit Dennis Mooi. Hey Dennis, wat vind jij eigenlijk mooi qua muziek?
1: Nou, ik zat er wel te genieten. Ik word hier altijd wel heel rustig van dit soort muziek.
0: Kan ik me voorstellen.
1: Ja.
0: files?
1: Zeker. Er staat nog 175 kilometer file. De drukte neemt langzaam af. Het is druk ten zuiden van Nijmegen vanwege de afgesloten A73 richting Venlo. Dat merk je onder andere op de A50 van Arnhem naar Oss tussen Renkum en Ravenstein. Doe je er 3 kwartier langer over.
2: Podium op NPO Klassiek. Met Maartje Stokkers.
0: Het is 7:50. Dirigent Manfred Honeck was gisteren jarig. Hij is 68 geworden. En op zijn verjaardag heeft hij getekend bij het Philharmonia Orchestra. Hij start in 2028 als chef van het orkest uit Londen. En dit zal hij combineren met het Pittsburgh Symphony Orchestra, waar hij al bijna 20 jaar chef-dirigent is. Daar heeft hij laatst ook nog getekend voor 5 extra jaar.

Dat was muziek van Carlos Simon. Four Black American Dances en dan de tweede daaruit. Je hoorde het Pittsburgh Symphony Orchestra onder leiding van hun chef-dirigent Manfred Honeck. Jean Sibelius. Onlangs was ik in zijn woonhuis. Althans, ja, het huis waar hij de laatste 53 jaar van zijn leven gewoond heeft. Ainola heet het, vernoemd naar zijn vrouw, Aino. Dat ligt in Järvenpää en dat ligt dan weer 20 minuutjes van Helsinki vandaan. Hij is daar gestorven, Jean Sibelius. En dat is op 20 september geweest, 1957. Twee dagen daarvoor zag hij boven het meer waar Järvenpää aan ligt, zag hij een groep of een vlucht kraanvogels. En hij riep naar zijn vrouw, geëmotioneerd was hij ervan: daar komen ze, de vogels van mijn jeugd. En het mooie was dat in die groep, terwijl die overvloog, was er eentje die eventjes uit die formatie ging. Weet je, ik zie meteen dat beeld vormen van van die straaljagers ook. maar goed, die vogel die vloog op het huis van Sibelius af en maakte een cirkel boven het huis. Jean Sibelius had op dat moment staar, dus hij zag niet zo goed. Maar omdat die vogel zo dichtbij was, kon hij hem wel eventjes scherp zien. Hij was er heel erg geëmotioneerd van. Twee dagen later zat hij aan het ontbijt. Hij voelt zich wat duizelig worden, staat op, valt neer en sterft. De kraanvogels, je ziet ze nog steeds op een heel klein eilandje. In dat meer staan twee prachtige beelden van met hun vleugels gespreide kraanvogels. Nou, in dat huis is een cd opgenomen. Op de instrumenten van Jean Sibelius zelf, zijn viool en zijn piano. Door zijn kleindochter Satu Jalas. En dat cd'tje, ja, dat kon ik niet laten liggen. Hier draai ik er wat van.

Muziek van een man met 9 levens, Jean Sibelius. Hij werd 91, ligt begraven in de tuin van zijn huis, Ainola. En deze muziek werd daar opgenomen. Op zijn viool, op zijn piano. Door zijn kleindochter onder andere, Sato Yalas, hoorde je spelen. Samen met Volker Gresbeck piano. Een van de humoresken van Jean Sibelius. Deze week was het 150 jaar geleden dat de Duitse dirigent Bruno Walter werd geboren. Hij vluchtte in de jaren 30 vanuit Duitsland via Frankrijk naar de Verenigde Staten. En in die jaren is hij ook gastdirigent bij het Amsterdamse Concertgebouworkest. In Amerika wordt een orkest opgericht speciaal voor opname, het Columbia Symphony Orchestra. Vandaag weer muziek in onze gouden opname van Mahler, de leermeester van Bruno Walter. De twee ontmoetten elkaar in 1894. Walter werkte als repetitor in Hamburg en een paar jaar later viel hij in voor een zieke Mahler. Een blijvende vriendschap was het resultaat. Mahler spande zich in een goede positie voor Walter te vinden. En na de dood van Mahler in 1911 verzorgde Walter de premières van Das Lied von der Erde en van de Negende Symfonie. Mahler heeft beide werken dus nooit live gehoord. Bruno Walter zag die laatste volledige symfonie als het testament van Mahler. Dit is de opname die Bruno Walter maakte met het Columbia Symphony Orchestra.

Het was het tweede deel in het tempo van een Lendler, zo'n Oostenrijkse dans. Het moet een beetje teppisch en zeer derp klinken, onhandig en ruw. Muziek uit de 9e symfonie van Gustav Mahler. Het Columbia Symphony Orchestra onder leiding van Bruno Walter. Een van onze, of de laatste eigenlijk, gouden opname van deze week. Bruno Walter dan. Volgende week een nieuwe. Morgenavond bij NTR Opera Live om 7 uur... Adriana Lecouvreur van componist Francesco Cilea. Het verhaal, de beroemde actrice Adriana Lecouvreur is verliefd op graaf Maurizio, die zijn relatie met haar geheim houdt. Zijn eerdere geliefde, de prinses van Bouillon, wil hem voor zich terugwinnen. Nou, en door intriges en misverstanden loopt de spanning hoog op en de jaloerse prinses stuurt uiteindelijk een vergiftigd boeket viooltjes aan Adriana. En die beseft te laat van wie deze bloemen komen en sterft met Maurizio aan haar zijde. Gebaseerd op waar gebeurde feiten. Alleen is Adriana, die eigenlijk Adrienne Lecouvreur heette, de actrice, niet gestorven aan giftige viooltjes waarschijnlijk, maar aan buiktyfus of zo. In elk geval was die intrigue wel een deel van haar leven en daar heeft Cilea dus een prachtige opera op geschreven.

0: Dat was René Fleming als Adriana. Morgen deze hele opera, Adriana Le Couvreur van Chilea, in Opera Live van de NTR. Ha, Bijtske.
1: Ha, Maartje.
0: Jij bent in de studio voor Opium.
1: Ja, klopt.
0: Leuk je weer eens te zien. Toen zie je elkaar nog eens.
1: Gelijks, ja.
0: Wat ga je straks doen?
1: Ik ontvang zometeen zanger en entertainer Sven Ratske. Hij komt met een nieuwe voorstelling. En dat is een voorstelling waarin hij een reis maakt door 130 jaar filmgeschiedenis.
0: Wow.
1: En er zijn dan films die hem persoonlijk veel gedaan hebben, veel voor hem betekend hebben. Daar gaat hij extra op in.
0: Ja.
1: En daarmee is het ook een heel persoonlijke voorstelling.
0: Ja,
1: een
0: soort zomergasten extra large.
1: Nou, zo kun je het wel zien. Ja.
0: Nou, veel plezier met Opium, Bijtske. En u thuis natuurlijk ook. We hebben hier nog muziek van de Frans-romantische componiste Jeanne Leleu.

0: Serenade de Pulcinella. Komt uit een suite-achtig stukje. Al Nitali heet het, van Jean Leleu. Je hoorde Celia Oneto Ben Said. Podium zit erop. Straks gaat Opium beginnen na het nieuws van 7 uur. Alle informatie over ons programma, de concerttips en de gouden opname vind je op npoklassiek.nl/podium. Goed weekend alvast.
1: NPO Klassiek. Hou je van Henriette Bosmans? Of hoor je liever Mozart? Of iets van Händel? Wat is volgens jou de allermooiste klassieke muziek? Breng nu je stem uit voor de klassieke top 400 van NPO Klassiek. Laat ons weten welke werken absoluut niet mogen ontbreken. Kom naar npoklassiek.nl en stem!
2: Ster. Bij Apollo Lane ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf 125.000 euro. Kijk op apolloleen.nl.
3: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
4: Human neemt je mee naar het einde van het leven. Hoe ziet dat eruit? En wie bepaalt dat wanneer je dat zelf niet meer kunt? Adelheid Rozen en Hugo Borst gaan op onderzoek uit. Eigenzinnig als altijd. Kijk morgen naar Rozen en Borst. Over de dood. En het vieren van het leven. Human. Radicaal menselijk.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Bij de politieke onderhandelingen over de plannen voor volgend jaar is de BBB voorlopig niet welkom. Premier Jette zei vanmiddag op zijn wekelijkse persconferentie dat hij de partij nog even niet wil uitnodigen voor die gesprekken, omdat de BBB gisteren een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde.
2: Er bestaat niet zoiets als half vertrouwen of half wantrouwen. Dus het is denk ik ook goed dat de BBB vandaag contact bij mij zoekt, maar ook in de komende weken duidelijk maakt waar zij staan ten opzichte van het kabinet.
1: De premier wil voor een meerderheid nu eerst steun zoeken bij 6 andere oppositiepartijen, waaronder PRO, JA21 en de SGP. Het geldbedrag van de Nobelprijzen gaat omhoog. Winnaars krijgen straks niet 11, maar 12 miljoen Zweedse kronen. Dat is omgerekend meer dan 1 miljoen euro. In de loop der tijd is het bedrag wel vaker verhoogd. Alleen in 2012 ging het omlaag vanwege de financiële crisis. De winnaars van de Nobelprijzen worden over 3 weken bekendgemaakt. De Nederlandse tennissers staan in de Davis Cup ontmoeting met Colombia voor met 2-0. Botik van der Zandschulp had wel veel moeite met de Colombiaan Rodriguez, de nummer 829 van de wereld. Tellen Griekspoor won een stuk eenvoudiger van de Colombiaan Mejia. Morgen zijn er nog 3 partijen. Het winnende land gaat naar de kwalificatie voor de Davis Cup van volgend jaar. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Ontdek de operasterren van de toekomst bij de International Vocal Competition 2026. Het vocalistenconcours voor opera en oratorium. Beleef de main round, masterclasses en een zinderende grand finale van 2 tot en met 10 oktober in 's-Hertogenbosch. Reserveer tickets op ivc.nu.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Amsterdam Sinfonietta speelt een van de meest persoonlijke en hartstochtelijke muziekstukken uit de 20e eeuw. Intieme brieven van Leos Janacek. Lisa Verstman soleert in een nieuw vioolconcert van Reza Namafar en in Vivaldi's concert voor 2 violen en cello. In Tilburg, Amsterdam, Enschede en Leiden. Kijk op sinfonietta.nl.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
9: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
10: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
0: NPO Klassiek. Tros. Opium met Bijtske de Jong.
11: Ja, goedenavond en welkom bij Opium, je dagelijkse uur cultuur hier op NPO Klassiek. Met vanavond uiteraard mooie muziek van onder meer Soek, Beethoven en Villa-Lobos. Rond 7:30 bellen we naar Friesland voor een culturele weekendtip. In de rubriek Bijna Vergeten, aandacht voor een vergeten schrijver uit Letland. En mijn gast vandaag is rasentertainer Sven Ratske. In zijn nieuwe show Kopfkino neemt de Duits-Nederlandse zanger en entertainer je mee op reis langs films die hem hebben gevormd. Het is zijn meest persoonlijke voorstelling tot nu toe. Nou, ik ga er zo met hem over in gesprek. Eerst hoor je hem zingend. Muziek uit de film Der Blauwe Engel, bekend geworden door Marlene Dietrich.

0: und sonst gar nichts.
1: Sven Raske song Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Ja, en hier komen twee liefdes, twee fascinaties van Sven Raske samen. Film en Marlene Dietrich, want deze muziek, hier gezongen door Sven Raske zelf dus, komt uit de film Der Blauwe Engel, oorspronkelijk, en is beroemd geworden door Marlene Dietrich. En ja, over zijn fascinatie voor Dietrich maakte Raske al eens een succesvolle voorstelling, waarbij hij in de huid van Dietrich kroop. Maar nu is er dus een nieuwe voorstelling over die andere levenslange fascinatie en liefde, namelijk film, cinema. Ja, welkom.
2: Dank je wel voor de uitnodiging.
1: Kopfkino, zo heet de nieuwste voorstelling. Ja. Is dat een bestaand woord?
2: Zeker, dat is een heel bekend woord in Duitsland ook. Iedereen weet precies waar je het dan over hebt. En ik hoop dat ik het hier meteen in Nederland mag introduceren. Net zoals Weltschmerz of Schadenfreude. Ik vind het een prachtig woord, Kopfkino. Het eigenlijk letterlijk betekent het, ja, cinema in je hoofd. En het grappige is dat de afgelopen jaren dat ik op de planken sta, wordt dat heel vaak gebruikt in Duitse recensies.
1: Oh ja?
2: En zeggen ze, ja, dat is weer zo Kopfkino was der jonge macht. En dat betekent dus in die zin dat als ik een verhaal vertel, dat jij als toeschouwer, als toehoorder, je dat helemaal in beelden voor je kunt zien. Dus in die zin wordt het woord in Duitsland gebruikt. Maar voor mij, in een voorstelling, gebruik ik het eigenlijk dat ik mijn... Ja, ik zeg, kijk, al die films die je hebt gezien sinds kinds af aan, je houdt beelden in je hoofd. Dat is zo fascinerend. En die kunnen wij met elkaar delen. Als ik jou iets vertel over een bepaalde film, weet ik veel, Gone with the Wind. En jij hebt die ook gezien. En ik vertel je een scène. En je ziet opeens die beelden weer. Dus dat hoofd van ons, dat is natuurlijk een soort gigantische bibliotheek van beeldmateriaal. En dat vind ik ontzettend fascinerend. En ja, voor mij is film, denk ik, een van de grootste inspiratoren geweest voor alles. Omdat het natuurlijk... Ja, bijna alle kunstvormen zitten in film. Hè. Poëzie, fotografie, acteren, dans. Het zit er allemaal in. En het is ook... Kijk, wat ik doe, dat is iets wat ik vanavond op het podium doe. En jij geniet ervan. En je neemt misschien een kleine herinnering van mee. Maar morgen, ik weet niet, in Spijkernissen is het weer heel anders. En film is iets wat vastgelegd is. En ik kan teruggaan. En ik heb dat ook voor dit programma gedaan. Heel veel films. Ik heb als tiener in een filmhuis gewerkt. Dat heette toen Cinemarienburg in Nijmegen. Het grootste en nog steeds grootste filmhuis trouwens.
3: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Ik vertelde het ook in mijn voorstelling dat mijn eerste film was Amadeus van Miloš Forman. En dan was ik 8 jaar en mocht ik eigenlijk nog helemaal niet naartoe. En dat was volgens mij wel echt een complete eye-opener voor die wereld. Van ik dacht, dit is dus mogelijk. Mogelijk in tijd te reizen. En hele andere werelden te bezoeken. Ik kwam natuurlijk zo'n beetje van het platteland. Er was niet veel te doen daar. En we hadden ook maar één zender toen, de ARD, Duitse televisie. En er kwamen toch wel wat slechtere films en dan nagesynchroniseerd. Dus ging een wereld voor me open. En toen kwam ik in aanraking met dat filmhuis. En toen zag ik een briefje hangen. Wij zoeken nog vrijwilligers. Want er werkte eigenlijk... In mijn optiek hele oude mensen. Die waren allemaal 25. Het waren filmstudenten. Toen had je nog de filmstudie filmwetenschappen. Dus ja. Ik was omringd meteen. Ja, ik werd ook aangenomen. Ik moest wel liegen. Ik zei dat ik 18 was. Anders was ik niet aangenomen. Maar die vrouw die mij aannam, die zei... Ik wist echt wel dat jij 16 was. En opeens kwam ik... Ja, ik was altijd in mijn kindheid al omringd door volwassenen. Ik was altijd op zoek naar oudere mensen. Omdat ik dacht, ik kan iets van leren. Die weten iets. En opeens was ik daarin, ja, al die nerds die iets met film... die daar ook de hele tijd over discussieerden. Dus ik zeg ook wel eens... Maar misschien is dat wel mijn enige opleiding die ik ooit echt heb genoten. Ja.
2: Kun je ook uitleggen wat het nou precies is waar je door gegrepen werd en nog wordt als je het hebt over film?
1: Ja, ik kijk films natuurlijk nu wel heel anders. Ik denk dat er toen een ontzettende honger was naar... dit wist ik nog niet, dit wil ik allemaal leren kennen. Ja, ik geef een voorbeeld inderdaad. Kijk, film en muziek zitten heel dicht bij elkaar natuurlijk. En dat is ook waarom ik deze voorstelling kan maken. Want veel mensen vroegen mij nou... We gaan volgende week pas monteren en 8 oktober is de première in Amsterdam. Zien we nou de hele tijd filmbeelden? Ik zeg nee, want ik vertel erover en ik laat de muziek horen. En ja, ik denk de point of view van het zijn natuurlijk echte kunstenaars. Hè? Pasolini, Fellini, Fassbinder, David Lynch. Dat is auteurscinema die net als een hele goede schrijver of een hele goede schilder... kunst maken die jou kan veranderen. Die jou een deur opent naar een compleet nieuw universum. Mm. En ik denk wel dat wat ik het meest fascinerend vond, de makers... die zijn wel allemaal best wel rebels. Die hebben altijd wel iets... Ja, misschien ook soms niet ondergewaardeerd. Iets gemaakt wat toen in die tijd nog niet kon. Of wat te heftig was. Maar uiteindelijk de tand der tijd heeft overleefd. Hè? De films van Fellini of ook David Lynch. Ook de jaren 70 films. Die zijn nog steeds eye-opening. En die zijn die zijn zo anders. Die zijn zo nieuw. Die zijn zo fascinerend. Dat je daar ingezogen wordt in die wereld.
2: Ja. Maar hoe maak je hier vervolgens dan een persoonlijke, want dat is het, een persoonlijke voorstelling van?
1: Ja, dat is een heel kawaai. Ik zei dat net ook al toen ik hier binnenkwam en wij elkaar begroeten. Toen zei ik ook, het is eigenlijk ook wel sowieso heel, heel veel werk en heel moeilijk om dus dit soort voorstellingen te maken. Ze lijken uiteindelijk op het toneel heel easy. En omdat er natuurlijk een grote entertainment aspect aan zit. Dat was eigenlijk vorig jaar ook met de voorstelling die ik met het Matanki kwartet maakte. Met de muziek van Kurt Weill, componist van 100 jaar geleden. Waar je denkt, nou, dat wordt wel een stoffige bedoeling. Nee, dat is helemaal niet. Dat is een wereld van de jaren 20, waarin je dan in meegezogen wordt. En dat is de hele... dat is de crux van zo'n voorstelling. Nu ook. Ik moet een voorstelling maken, niet voor een filmkenner. Maar juist iedereen. Iedereen moet meegezogen worden en misschien dan nadenken... Oh, ik ga die en die films opzoeken.
2: Oh ja.
1: Maar inderdaad, het is dan wat voor keuze maak je? Wat laat je zien? En uiteindelijk komt het er toch... Ja, ik sta op het toneel, het is mijn verhaal. Dus ik moet mijn persoonlijke keuze maken en me verder niet laten beïnvloeden. Ja, er moet ook een Steven Spielberg film in, want dat is zo... Ja, dat kent iedereen. Nee. Maar eigenlijk maak ik ook... Ja, is het altijd met mijn stapje in een tijdsmachine. Je

0: gaat rond de wereld. En maar het is wel mijn tijdsmachine en ook misschien wel mijn... Ja, mijn verhalen lijken altijd heel erg... Oh, dat is allemaal absurd en verzonnen, maar ze zijn altijd op de waarheid gebaseerd.
1: Ja, ja. En zo neem je het luisteraar dus niet alleen mee in die geschiedenis van de film, specifiek, maar ook echt van jouw persoonlijke...
0: Ja, eigenlijk tussen de regels krijg je de hele filmgeschiedenis. Het is zeker geen lezing of zo. Hè? Mm-hmm. Dus ja, je gaat naar verschillende steden. We gaan naar Rome. We ontmoeten daar in een restaurant al die Italianen, die regisseurs. En terwijl David Lynch buiten zit te roken. En dan opeens gaat dat over in een nummer uit Twin Peaks, Fire Walk With Me. We ontmoeten Rita Hayworth, die opeens in mijn kinderkamer opduikt en begint te roken en mij allemaal haar geheimen vertelt.
1: En als dus, je even over die hier bijvoorbeeld bij stil blijft staan. Wat uit die film is dan, heb jij geïnternaliseerd of is jou bijgebleven? Heeft jou veranderd misschien?
0: Ja, ik denk, je draaide natuurlijk net al het nummer van Marlene ook. Door Marlene, iemand die precies met licht en schaduw kon omgaan. Zich helemaal zelf kon anceneren als een soort godin. En niemand rookte mooier dan zij. Dus ik ging meteen als 16-jarige de volgende dag ook roken. Dit is geen oproep, jongens en meisjes die nu luisteren. Blijf er van weg. Maar snap je dus, je wordt door iets geraakt. Je wordt door iets gefascineerd. Door iets dat anders is en dat je denkt van, ik wist niet dat het bestond. En dat mensen zo konden leven, zich zo konden gedragen. En dat heeft natuurlijk ook heel veel... bijvoorbeeld Hedwig en The Angry Inch. Dat is een trans character, wel een rockgodin. Die heb ik ook gespeeld. Daar zag ik eerst de film. Dat is een voorstelling. Maar daar zag ik eerst de film. En dat heeft mij ook mateloos gefascineerd. Ja. En zo... is het hele kaleidoscoop van alles wat we op deze planeet en daarbuiten, want er zijn natuurlijk ook films over aliens gemaakt. Het verbreedt je horizon. Het maakt je nieuwsgierig naar alles wat er is en wat er zou kunnen zijn. In andere culturen, je wordt opeens meegenomen naar Argentinië, naar Japan. Ja. En er was ook in de jaren 90 een hele stroming van Chinese cinema. Gong Li, zeg ik eventjes, een van de mooiste actrices. Stel ik had dat gemist, dan had ik heel veel gemist in het leven.
1: Ja. Ik moet ook denken, als ik zelf een film bezoek en ik loop daarna naar buiten, dan voel ik me altijd nog even de hoofdpersoon. Ken je dat?
0: Ja,
1: Stel je hebt een heel ondeugende hoofdpersoon gehad en ik loop naar buiten, dan ben ik nog even, ben ik ook ondeugend.
0: Ja, zeker. Ja. Ja, het is, en ik zeg ook, het is inderdaad dromen met je ogen open. Maar in een ruimte, in een donkere ruimte, vol met vreemden. Hmm. En dat is natuurlijk ook het bijzondere. En daarom ben ik ook, en ik pleit ik ook voor, ga naar theater, maar ga ook naar de cinema, ga naar die bioscoop. Want nu, tegenwoordig is het, heb je heel veel van die streaming dingen. Maar eigenlijk wordt daar een voorselectie voor jou gemaakt. En ik moest het zelf eigenlijk natuurlijk, met advies van de volwassenen. Er was een spanning voor de nieuwe Kieslowski-film. Die komt over 2 maanden uit en we stonden allemaal in de rij. En dan was het een kort moment van bijvoorbeeld 2 maanden dat zo'n film te zien was. En je had het erover. Er waren grote artikelen in het feuilleton. En dat excitement ook, de nieuwsgierigheid, dat draag ik denk ik zeker ook in deze voorstelling uit.
1: Ja. Je gaat ontzettend veel spelen.
0: That's me. Ik zeg altijd, ik wil niet meer dan 150 voorstellingen per jaar doen. En dan doe ik er toch weer 155.
1: Dan vraag ik me toch ook af. De R zit bijvoorbeeld nu weer in de maand. Als ik in de trein zit, hoor ik om me heen gesnotter, gekuch. Hoe ben jij bezig met gezond blijven als je zoveel...
0: Ja, zeker. Ja, want ik mag niet ziek worden. Jullie redacteur is een beetje verkouden. Hij zei, ik blijf op afstand. Ik zeg, prima. Maar inderdaad, het is wel noodzakelijk om... bijvoorbeeld, ik kan niet met de trein gaan. Nee, dat doe ik niet.
1: Dat doe je gewoon niet. Nee.
0: Nee, want het is... als ik ziek word en ik kan echt bijvoorbeeld niet meer zingen... of ik vind het gewoon niet goed genoeg. Het moet gewoon ook goed zijn. Mm-hmm. Er zijn altijd nog graderingen daarin. Dan kan de voorstelling niet doorgaan. En dan krijgt niemand die met mij werkt ook betaald. En dat publiek wordt teleurgesteld. En dat zijn dus... wij hebben daarvoor geen verzekeringen. En inderdaad, je moet fysiek fit zijn. Maar je moet ook zin hebben. En maar kijk, ik doe wat. Ik werk al hier aan 25 jaar. Ik maak mijn eigen keuzes. Ik werk voor mijzelf. Ik vertel mijn verhaal. Dus ik heb ook altijd zin. Ik heb ook zin om naar Spijkenisse te gaan. Want het is mijn keuze om daar te zijn. Net zoals mijn keuze nu bijvoorbeeld is om bij jullie aan te sluiten. Vind ik een leuk programma, dan wil ik dat doen. Dus dat helpt wel heel erg ook. En inderdaad, ja, als je nu mij naar een dieet vraagt. Ik ben niet met dieet bezig, maar... nee, maar ik kan niet elke dag pizza en friet eten of
1: nee,
0: zo.
1: Nee, dus daar moet je bewust mee bezig zijn. Ja.
0: Maar dat, je voelt het ook als je de energie wil hebben. Bijvoorbeeld om 150 keer dat te doen. Dan voelt je lichaam, zegt ook, ik wil dit. Ik wil nu die 3 kiwis eten of zo.
1: Ja, nou heel veel kiwis komende weken, maanden. Want je gaat dus toeren door echt het hele land. En ook Duitsland, buitenland ga je ook weer aandoen. Vanaf 8 oktober dus, dan gaat Kopf Kino in première in het De La Mar Theater in Amsterdam. En daarvoor zijn er ook al wat try-outs. En daarna dus door het hele land. En, ook leuk om te noemen, op 26 september... dan is Sven Raske ook te horen in Een Goeiemorgen Met.
0: Oh ja,
1: Sven, dankjewel.
0: Dankjewel, graag gedaan.

Muziek was dit van Jozef Soek. Twee delen uit zijn Serenade voor Strijkorkest Opus 6. Hier uitgevoerd door het Orpheus Chamber Orchestra.

0: duo Elstra Garcia, bestaande uit saxofoniste Femke Elstra en pianiste Celia Garcia Garcia. En zij speelden een muziekarrangement van het lied O Canto do Cisne Negro van Aitor Villalobos.
1: Opium met Bijtske de Jong op NPO Klassiek.
0: Het is vrijdagavond, even over 19:30. Tijd voor een weekendtip van een van onze culturele ambassadeurs in het land. En vandaag komt de tip uit Friesland. Aan de telefoon heb ik Siart Smit, directeur van de Schouwburg de Harmonie in Leeuwarden. Goedenavond, Siart.
2: Ja, goedenavond. Ja.
0: Je hebt een voorstelling om te tippen, begreep ik. En wat wil je graag tippen?
2: Ja, zeker. Ja, we hebben in Leeuwarden echt een hele goede jeugdtheaterschool. Jeugdtheaterschool Mail heet dat. En die maken eens in de zoveel tijd een eigen productie. En ja, dit keer hebben ze wel een hele bijzondere gemaakt met de naam Steen in de Vijver. En ja, ik moet hem denk ik even uitleggen, ja? Want het is een soort montage. Het is een soort montagevoorstelling. Dus het is één thema en er zijn vier regisseurs en één eindregisseur. Die vier regisseurs hebben verschillende scènes gemaakt, allemaal uitgaande van hetzelfde thema. En daardoor loop je door een wijk en ga je dat meemaken. En dat thema is eigenlijk, het zijn dus jonge mensen die het spelen. Het gaat ook over jonge mensen. En het thema is dat één iemand die ze allemaal kenden, Liedeke, die is in de vijver gefietst. Dus die is overleden. Ach. Heeft zelfmoord gepleegd. Dat is een gegeven. En ze kijken hoe al die verschillende mensen omgaan. En sommigen zijn heel dichtbij en sommigen heel ver weg. En doordat ze gespeeld hebben met verschillende regisseurs, het zijn jonge spelers, hebben ze echt een enorme intensiteit uit die spelers gehaald. Dus je gaat van scène tot scène. En het leuke ervan, het is in de wijk achter het gebouw waar JTS Mail zit. En dat is eigenlijk helemaal geen goede wijk. Dat is een arme wijk in Leeuwarden. En ze hebben daar een soort Engelse muziek bij gemaakt, waardoor je het heel erg universeel wordt. Dus je hebt het gevoel dat je ergens in de wereld rondloopt, waarbij je met een universeel thema bezig bent, maar dan weer door eigenlijk jonge mensen, want ze spelen eigenlijk zichzelf, mm-hmm, weer een ander licht op wordt geworpen. Ik hoop dat mensen nu het een beetje snappen, ja, wat het is.
0: Mooi. Ja, en het is dus niet in het theater, maar het is dus echt gewoon buiten in de wijk. Ga je mee op pad eigenlijk met de makers?
2: Ja, ja. Je krijgt gewoon echt een krukje. En zo heb je begeleiding, ga je van de een naar de ander. En ik had dus echt het gevoel, terwijl ik zag, dat ik een soort in Engeland was. Ook en het zijn allemaal spelers en makers die ook uit de jeugdtheaterschool voortkomen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, die muziek is ook gemaakt door iemand die muziek maakt, maar die ook daar de opleiding heeft gedaan. Dus dat werkt ook heel erg versterkend.
0: Mooi. Steen in de Vijver dus is morgen nog te zien, hè, begreep ik.
2: Ja, het is nog maar één keer. Leuke is ook dat Meeuw, we zijn op dit moment onze schouwburg enorm aan het verbouwen. Het gaat over 2 weken open en Meeuw is daar ook weer een onderdeel van die grootste heropening. Dus dat maakt het voor mij extra leuk eigenlijk.
0: Ja, want dat moet je even uitleggen. Je bent directeur van de Schouwburg de Harmonie in Leeuwarden en ik begreep dus dat het theater de hele zomer dicht is geweest. En je hebt het nu over een opening, want wat gebeurt er precies?
2: Ja, we zijn 5 maanden dicht geweest. Het gebouw is helemaal verduurzaamd, maar het gebouw is ook toegankelijker gemaakt en heeft een nieuwe zaal erbij gekregen. Ah. En die nieuwe zaal programmeren we niet, maar die zaal is voor de stad. Dus wij beheren de agenda en iedereen daar iets wil doen, mag daar iets doen.
0: Oh, wow.
2: Nou, dus eigenlijk vrij gratis ook nog. Dus daar hoeven ze geen geld voor te betalen.
0: Zo.
2: En dat gaan we natuurlijk heel groot openen. En dat doen we met eigenlijk alleen maar talent uit de stad. Dus iedereen die hier een opleiding heeft gedaan of die hier nog is. Dus er komen heel veel mensen uit het land komen terug. Maar er zijn ook heel veel partijen uit de stad zelf. En die komen allemaal via een défilé naar die nieuwe harmonie toe. En die gaan samen eigenlijk dat openen. Gaan we ook nog heel groot filmen. Dus mensen kunnen het ook op een groot beeldscherm zien. En als dat dan geopend is, hebben we een heel weekend voorstellingen. Zijn al die partijen uit Leeuwarden zijn ook in het theater aan het performen.
0: Mooi. En wanneer is dat? Wanneer is de opening?
2: Ja. 3 oktober om 3:00.
0: Mooi. In de harmonie dus in Leeuwarden. Siart Smit, dankjewel.
2: Graag gedaan.

0: Accordeonist Philippe Thuriot speelde een van de pièces de clavecin van François Couperin. En daarvoor hoorde je het bekende eerste deel uit het vijfde pianotrio, ook wel Geister Trio genoemd, van Beethoven. Hier uitgevoerd door violist Renaud Capuçon, cellist Gauthier Capuçon en pianist Frank Bralé.
1: Bijna vergeten.
0: In de roman Het bed met de gouden poot uit 1984 vertelt de Letse schrijver Siegmund Skujinch aan de hand van een familiegeschiedenis over de roerige laatste 150 jaar van zijn thuisland aan de Oostzee. Zonder vertaler Brenda Lely was dit boek er nooit in het Nederlands geweest. Zij vertaalde als eerste ooit twee romans direct uit het Lets naar het Nederlands. En als we de critici mogen geloven, is dat in het geval van Het bed met de gouden poot een groot geluk. Matthijs Deen leest er nu uit voor.

Noach maakte tijdens zijn leven behoorlijk wat fouten. En talloze van zijn voorspellingen bleken niet te kloppen. Maar de grote lijnen van Leontine's toekomst voorspelde hij juist. In zijn dochters bijzondere schoonheid, zonder twijfel geërfd van haar moeder, hoorde hij al vroeg de waarschuwing: het zal niet makkelijk zijn. En in haar felle, recalcitrante karakter, geërfd via de Veergalslijn, zag hij de ontluikende problemen die ze hem zou gaan bezorgen. In die jaren had Noach nog geen enkele reden om eraan te twijfelen dat zijn zonen Eduards en Jacobs Ernests in zijn voetsporen zouden treden. Maar Leontine lag hem nader aan het hart. Dat speciale gevoel, waarvan Noach zich nooit helemaal wist te bevrijden, kon maar deels verklaard worden met de redenering: jongens opvoeden is simpel, ze gaan het schip op en alles komt in orde. De ware redenen waren dieper geworteld en daardoor lastig uit te leggen. Het gevoel had ook te maken met het feit dat in Leontine, zijn eigen vlees en bloed, het vrouwelijke mysterie zich openbaarde dat vaders gewoonlijk dichter bij hun dochters brengt. Bovendien boezemde de vage voorgevoelens over Leontine's verdere levenspad hem niet alleen angst in. Zijn dochters karaktertrekken vervulde Noach ook met zoete trots.

Hij kon zich zijn dochter niet anders voorstellen. Yokohama, Alabama, stel je voor dat ze anders was. En zoals hij een schip tegen naderend noodweer instuurde, met angstvallige waakzaamheid en ontvlambare overmoed, zo slingerde Noah's vaderinstinct heen en weer tussen angst en bewondering, terwijl hij Leontine naar haar vrouwelijke lot begeleidde. Hij vermoedde dat hij met haar nog heel wat mee zou maken. Maar aangezien hij zelf in de kern een waaghals en een heethoofd was, koesterde hij haar als een bloem waarvan je niet weet hoe en wanneer die zal gaan bloeien. In die verwachting van een verrassing zat iets opwindends.

La kathedrale van Augustin Barrios klonk onder een fragment uit de roman Het bed met de gouden poot van Sigmund Schoens. Nu in Nederlands vertaling verkrijgbaar dankzij Brenda Lely en uitgeverij Prometheus. Dit was Opium voor vandaag. Maandag is Opium er weer, even na 7 uur. En zometeen na 8 uur het Avrotros Vrijdagconcert met Leonard Evers live vanuit Tivoli Vredenburg in Utrecht. En tot 8 uur is dit muziek nog van Sergei Rachmaninoff. Ik wens je een fijn weekend toe.

0: NPO Klassiek. Het nieuwe seizoen van het Vrijdagconcert verdient een feestelijke opening. Daarom brengen het Radio Philharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor onder leiding van Carina Kanellakis een indrukwekkend programma. Ze spelen het Boheemse Vioolconcert van Dvorak met Christian Tetzlaff als solist en het imposante werk Harmonium van John Adams. Allemaal live vanuit Tivoli Vredenburg in Utrecht. Luister mee, straks om 8 uur naar het AfroTros Vrijdagconcert hier op NPO Klassiek.
1: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
2: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
1: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
3: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
4: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
5: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
6: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
7: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8:00, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Russische troepen hebben op grote schaal seksueel geweld gebruikt tegen burgers en krijgsgevangenen in Oekraïne. Dat schrijft het Mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties. Ook aan Oekraïnse zijde hebben militairen zich er schuldig aan gemaakt, maar dat gaat om minder gevallen. In 89% van de gevallen gaat het om Russische daders. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Er lagen stoffen om zo'n 800.000 pillen mee te maken. Ook werden auto's, mobiele telefoons en tienduizenden euro's aan cash in beslag genomen. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Vrouwelijke gevangenen mogen als proef voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag in gevangenissen, zegt verslaggever Jorren Jonker.
2: DJI, dat is dus die organisatie die het gevangeniswezen regelt, die zegt erover dat gezonde seksualiteit bijdraagt aan ontspanning, aan beter slapen en aan minder frustraties. Daarmee sluit die organisatie dus aan bij wat onderzoekers eerder al schreven over dat het verbod van seksuele hulpmiddelen in de gevangenis niet goed werkt.
1: Vrouwelijke gevangenen moeten de producten zelf kopen bij de gevangenis. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de stemweek voor de klassieke top 400. Kom naar nporklassiek.nl en stem.
3: Ster. Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
4: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
5: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
4: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
5: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
6: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
7: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
8: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
9: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
8: NRV.
9: Waar vraag je dat?
8: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
9: Wij?
8: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
10: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
11: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
10: NRV.
8: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
11: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Avro Tros Vrijdagconcert. Met Leonard Evers.
12: Een hele goede avond, fijn dat je luistert en van harte welkom bij het Avatros Vrijdagconcert. Vanavond het openingsconcert van de nieuwe serie live vanuit de grote zaal Tivoli Vredenburg in Utrecht, die al lekker vol begint te lopen. Het is helemaal uitverkocht vanavond. Vanavond het Radio Philharmonisch Orkest samen met het Groot Omroepkoor onder leiding van hun chefdirigent Carina Kanelakis. Met een heerlijk programma. Na de pauze staat het spectaculaire werk Harmonium van John Adams op de lessenaars. En we beginnen met de dansen uit Galanta van de Hongaarse Zoltán Kodály. En Christian Tetzlaff, Duitse violist, is te gast in het vioolconcert van Antonín Dvořák. En laten we alvast naar Christian Tetzlaff luisteren als onderdeel van een kwartet in het eerste deel uit het 13e strijkkwartet van diezelfde Dvořák.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Het Allegro Moderato uit het 13e strijkkwartet van Antonín Dvořák was dat. En je hoorde Gustav Rivinius op cello, altvioliste Rachel Roberts, dan Antje Wijthaas op viool en Christian Tetzlaff. Ja, en die laatste, die is vanavond hier te gast tijdens het Avatos Vrijdagconcert in Tivoli-Vredenburg. Hij speelt het vioolconcert van Antonín Dvořák. Dus mocht je nou dat strijkkwartet heerlijk hebben gevonden, dan staat er een mooie verrassing te wachten hier vanavond. Als je net inschakelt, van harte welkom bij het Avatos Vrijdagconcert. Het openingsconcert vanavond met het Radio Philharmonisch Orkest. Het grote omroepkoor onder leiding van hun chef-dirigent Carina Kanelakis. En we beginnen dadelijk rond 7:15 met de dansen uit Galanta van de Hongaarse Zoltán Kodály. Ja, en die dansen uit Galanta is een heerlijk werk en een heel persoonlijk werk voor de Hongaarse Kodály. Hij was net als zijn landgenoot Béla Bartók gepassioneerd door volksmuziek. En net als Béla Bartók reisde die door heel Hongarije met pen en papier en een opnameapparaat om volksmuziek op te nemen overal. Hij heeft dat altijd genoteerd en verzameld, maar ook in zijn eigen werk opgenomen. Maar anders dan Bartók, waar Bartók dat eigenlijk gebruikte om een heel nieuw idioom te scheppen, was Kodály heel erg gehecht aan de romantische traditie. Hij wilde niet zozeer de volksmuziek weer in de kunstmuziek brengen. Maar hij wilde eigenlijk vooral die prachtige kunstmuziek waar hij zo van hield weer naar het volk brengen. Dus net een iets andere missie. En dat hoor je ook terug in die dansen uit Galanta. Het staat bol van de Hongaarse dansen. En hij kwam zelf uit Galanta. Dus daar zit ook nog een persoonlijke noot in. Zijn vader was stationschef in Galanta. En daarom hoor je in deze muziek niet alleen die dansen, maar met een beetje fantasie ook de treinen die vertrekken vanaf dat station in Galanta. Maar dan wel echt typisch bijna dansende Hongaarse treinen. Ja, hier op de achtergrond hoor je het Radio Philharmonisch Orkest stemmen. En dat hebben ze nu ook gedaan. Dus ik ga het publiek wat in grote getalen hier is toegestroomd welkom heten. Een bijzonder goede avond en van harte welkom hier in Tivoli-Vredenburg. Ik ben Leonard Evers, presentator van het Avrotros Vrijdagconcert. En namens de Avrotros en alle partners van het Avrotros Vrijdagconcert heet ik u van harte welkom bij dit feestelijke openingsconcert van de Avrotros Vrijdagserie. Ik zeg feestelijk, want daar is ook alle reden toe. Het wordt namelijk een prachtig seizoen. Ik weet niet of u al allemaal in de brochure heeft gekeken. Het wordt een seizoen zoals u van het Avrotros Vrijdagconcert gewend bent, met natuurlijk grote muzikale meesterwerken. Zo hebben we volgende week niks minder dan de Sacre du Printemps op het programma staan.

Ik hoop niet dat het een al te groot schandaal wordt hier. En natuurlijk fantastische solisten. Lisa Verstman is de gast, Noah Wildschut. Verder ook ruimte voor nieuw avontuurlijk werk. Er zijn veel Nederlandse premières en misschien werk wat u nog niet kent. En verder, zoals ook elk jaar, de Artist in Residence. En dit jaar is dat wel een heel bijzondere artiest, een pianist, componist, schrijver, tekenaar zelf, illustrator Thomas Beyer. Hij geeft meerdere concerten in verschillende constellaties tijdens het Afrodos Vrijdagconcert. En dat is van harte aan te raden. Ja, we zijn natuurlijk heel blij met alle gastensembles en alle gastartiesten die een opwachting maken tijdens het Afrodos Vrijdagconcert. Maar de pijler onder het Afrodos Vrijdagconcert blijft toch natuurlijk wel het Groot Omroepkoor en het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van hun chef-dirigent Carina Kanelakis.

En dan is het natuurlijk even wachten totdat Carina Kennelakens ook daadwerkelijk opkomt. Ja, het is hier een volle bak. Het zit helemaal vol, zoals je misschien hoort. En daar komt Carina Kennelakens ook op, chef-dirigent van het Radio Philharmonisch Orkest. Ik was al eventjes bij de generale repetitie, daar hoorde ik werk van John Adams. En dat klonk zo ongelooflijk indrukwekkend al. Nou, dat staat ons allemaal na de pauze te wachten. Nu eerst Kordaai, de dansen uit Galanta.

Dat is nog eens een opening. Het openingsconcert van het Avatos Vrijdagconcert opende met werk van Zoltán Kodály, de danser uit Galanta. En je hoorde enthousiast applaus voor de solo-klarinetist Arjan Woudenberg, die die prachtige, mysterieuze solo vlak voor het eind, in het begin nog had. En daarmee is het nieuwe seizoen van het Avatos Vrijdagconcert officieel geopend door het Radio Philharmonisch Orkest. Carina Kannelakis gaat eventjes naar beneden om zich op te frissen. En er wordt hier gechangeerd voor het vioolconcert van Antonín Dvořák. En daarvoor is violist Christian Tetzlaff te gast vanavond. Ja, Dvořák schreef het werk in een bijzondere periode in zijn leven. Hij was nog vrij jong, begin 30. En ja, je moet weten dat Dvořák zich eigenlijk een beetje binnen de marges begaf in het begin van zijn carrière. Hij woonde natuurlijk niet in Wenen, maar in Praag. Het was niet per se het centrum van de culturele elite. Maar gelukkig had hij het geluk dat enkele van zijn pianostukken behoorlijk opvielen. En die vielen behoorlijk op, niet zomaar bij iemand, maar bij de jury van het Oostenrijkse staatsstipendium. Die hebben vervolgens gezorgd dat Dvořák een stipendium kreeg, waardoor hij niet aan zijn armoede hoefde te denken, maar lekker kon componeren. En een van die leden van dat staatsstipendium, die jury, was niemand minder dan Johannes Brahms. Die was zo enthousiast over het werk van Dvořák dat Brahms hem heeft geïntroduceerd bij zijn eigen uitgever, uitgeverij Simrock. Ja, en toen was het hek van de dam. Simrock was ook heel enthousiast. Dvořák kreeg nog een tweede stipendium en bracht in de lijn van Brahms' Hongaarse dansen een bundel van 8 Slavische dansen voor piano uit. En dat werd een regelrechte hit. Die heerlijke volksdansen wilde iedereen wel spelen. En daarom heeft Simrock de uitgever gevraagd of Dvořák misschien iets zag in een vioolconcert in die geest. En daarvoor werd de grote solist Jozef Joachim ingeschakeld, die natuurlijk ook heel veel met Brahms heeft samengewerkt. Die heeft intensief met Dvořák samengewerkt voor dit bijzondere vioolconcert, wat eventjes in de vergetelheid is geraakt, maar gelukkig vorige eeuw weer behoorlijk veel gespeeld is en nu ijzeren, krachtig vioolrepertoire is. Daar komt Christian Tetzlaff, opgevolgd door Carina Kannelakis. We gaan luisteren naar het vioolconcert van Antonín Dvořák.

Christian Tetzlaff was dat met het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Karina Kanelakis in het vioolconcert van Antonin Dvorak. Hier live vanuit de grote zaal Tivoli Vredenburg in Utrecht. En het publiek weet niet hoe snel het op moet springen. Christian Tetzlaff, die het stuk helemaal uit zijn hoofd deed. Ongelooflijk indrukwekkend. Heel veel vuur in deze uitvoering legde. Je hoorde ook echt die invloed van die Tsjechische volksmuziek terug in dit fantastische stuk van Antonín Dvořák. En daar komt Christian Tetzlaff samen met Karina Kanelakis gelijk weer terug. En ja, je hoort het publiek hier tekeer gaan. Wordt geroepen. Na dat ongelofelijke virtuose eind. Men keek hier zo op de rijen voor mij, publiek. Zo de laatste minuut waar de viool echt alle kanten op springt. Elkaar veel betekenend aan. Ik zag een mevrouw haar wenkbrauw optrekken. Van, nou, dat zal ik thuis maar niet proberen. Hier draait het hele Radio Philharmonisch Orkest samen met solist en dirigent zich om. En de mensen die achter het orkest zitten. Zoals u misschien weet zit je in Tivoli Vredenburg helemaal rondom het orkest. Maakt het een hele bijzondere zaal. En ja, het was wel een hele bijzondere opening. Eerste solist van het Avrotros Vrijdag Concert. De serie hier vanavond. Christian Tetzlaff. 60 jaar alweer. En hij speelt een toegift.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Ik heb bijvoorbeeld de derde partita van Johann Sebastian Bach, hoor je als toegift. En je hoort een gelach van het publiek. En dat komt eigenlijk omdat Christian Tetzlaff ontzettend direct naar het publiek toespeelde. Alsof hij een verhaal aan het vertellen was. Naar de eerste rij. En die laatste noten die kwamen eigenlijk over als een klein grapje terzijde zo. Naar de eerste rij. Een onderontje met de eerste rij van het publiek. Daar kwam dat gelach vandaan. Dat maakt het heel erg bijzonder. Hij krijgt nogmaals applaus hier van het publiek en natuurlijk van het orkest zelf. Hij gaat nu echt af en daarmee gaan we de pauze in. Na de pauze het spectaculaire harmonium van John Adams voor koor en orkest. Ja, dan is het hier helemaal vol. En ik spreek in de pauze ook nog eventjes over het vioolconcert van Dvorak met Christian Tetzlaff. Maar ik laat hem natuurlijk eventjes bijkomen. Het was nogal een marathon. Met wat werk van de eerste componist van vanavond, Zoltán Kodály. Kalai Ketush, uitgevoerd door het Robi Lakatos Ensemble.

Ja, en zo klonk een honky-tonk piano in de handen van componist Philip Glass. Je hoorde Paul Barnes op piano in een deel uit de Orfeu Suite, de Café. En dat is een deel uit een suite van Philip Glass, die daarmee terugverwijst natuurlijk naar barmuziek, salonmuziek uit het begin van de vorige eeuw in Amerika. En dat is een mooi bruggetje naar het werk wat na de pauze op het programma staat, namelijk Harmonium van John Adams. En John Adams wordt vaak in één adem genoemd met twee andere componisten, namelijk deze Philip Glass en Steve Reich. Zij waren het drietal, het hemelbestormende drietal dat de klassieke muziek eigenlijk bijna met z'n drieën heeft veranderd vanuit Amerika in de jaren 70, 80 van de vorige eeuw. Waar ze stelling namen tegen de, ja, in hun ogen wat muffe wereld van het symfonieorkest en de klassieke wereld zoals die heerste, wat conservatief. Zij waren geïnspireerd door popmuziek en zij toerden ook door Amerika met hun eigen bands. Ja, dat was zeker het geval van Steve Reich, die echt met zijn band van poppodium naar poppodium toerde met synthesizers. En als hommage aan John Adams, die zelf klarinettist was, draaien we in de pauze nog even New York Counterpoint, het derde deel, uitgevoerd door de heren van het Nieuw Amsterdams Klarinetkwartet.

Het Nieuw Amsterdams Klarinetkwartet was dat met het derde deel uit New York Counterpoint van Steve Reich. Als je net inschakelt, van harte welkom. Je luistert naar het Avatros Vrijdagconcert. We zijn aan het eind van de pauze. En vanavond het feestelijke openingsconcert met het Radio Philharmonisch Orkest en het Grote Omroepkoor onder leiding van hun chef-dirigent Carina Kanellakis. En over een paar minuten is het zover. Dan staat Harmonium van John Adams op het programma. Stuk dat in 1981 is geschreven door John Adams. En hij maakte deel uit van de grote drie van Philip Glass, Steve Reich en John Adams. Die samen eigenlijk minimalisten worden genoemd. En dan zou John Adams de eerste zijn die als een bijgestoken op zou springen. En zegt dat hij daar helemaal niks mee te maken heeft. Ik heb hem drie jaar geleden hier ooit eens gesproken. Hij is hier te gast geweest ook. En hij zei dat hij een andere achtergrond had dan Philip Glass en Steve Reich. Adams was namelijk professioneel klarinetist. Hij speelde in de Boston Symphony Orchestra. En heeft eigenlijk het klassieke orkest, in tegenstelling tot Philip Glass en Steve Reich, altijd heel erg omarmd. Hij houdt enorm van die kleuren. En ik moet ook zeggen, John Adams is een van de meest briljante orchestrators tussen de hedendaagse componisten. Hij weet echt geweldige kleuren uit het orkest te trekken. Ja, en Harmonium. De kern van Harmonium is, net als bij Philip Glass en Steve Reich, ritme. Je hoort heel veel pulserende ritmes die dit hele stuk de hele tijd vooruit stuwen. Maar in het geval van Adams is er ook zeker, en dat zegt de titel al, de harmonie. Adams die gebruikt eigenlijk grote harmonische velden die zo heel langzaam verschuiven. Wat een bijna oneindig perspectief geeft. En daarin speelt het Groot Omroepkoor ook een grote rol. Adams heeft namelijk drie prachtige gedichten als deel van dit stuk op muziek gezet. Namelijk Negative Love van John Donne en twee gedichten van Emily Dickinson. Onder andere het prachtige I Could Not Stop for Death. En I Could Not Stop for Death heeft een prachtig begin. Namelijk, daar zegt Dickinson, ja, ik kon niet stoppen voor de dood, daarom stopte de dood maar voor mij. En daar is Adams absoluut niet minimalistisch. Hij maakt bijna grote romantische gebaren die echt met die tekst meegaan. En dat maakt die muziek tot een heel emotionele achtbaan die door het leven en de dood gaat. Ja, en daar moet even voor gestemd worden natuurlijk, want dat kan niet ongestemd en dat is nu gebeurd. De lichten dimmen hier, wordt stil en het is wachten op Carina Kanellakis die dadelijk opkomt. Het podium zit helemaal vol en ik zie in vak F ook het Grote Omroepkoor klaarzitten en daar komt Carina Kanellakis. We gaan genieten van Harmonium uit 1981 van John Adams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

En zo kwam er een prachtig verstild einde aan Harmonium van John Adams. Gezet op twee gedichten van Emily Dickinson en eentje van John Donne. Het laatste werk van het openingsconcert, van het Avond als Vrijdagconcert. Dat is Radio Philharmonisch Orkest samen met het Grote Omroepkoor onder leiding van chef-dirigent Carina Kanalakis. En het Grote Omroepkoor werd ingestudeerd door dirigent Gijs Leenaars. Ja, dat laatste deel is ongelooflijk. Het begint heel wild met de zin: als ik bij jou was, dan zouden wilde nachten onze weelde zijn. En vervolgens hoor je het koor letterlijk roeien met de woorden rowing en verzucht. We vertellen achter de oceaan, de zee, wat zou ik graag bij jou willen aanmeren. Ongelooflijk mooi vroegstuk van John Adams, 1981 gecomponeerd. En daar klinkt nu luid applaus van het publiek. Carina Kanalakis samen met Gijs Leenaerts staan op het podium. Ah, en daarmee staat het podium ook echt helemaal vol. Want zoals je misschien hebt gehoord, komt er nogal wat om de hoek kijken bij John Adams. Een hele batterij aan percussie, ongelooflijk veel slagwerk. In één deel... Misschien hoorde je grote koebellen die door drie percussionisten werden gespeeld. Allemaal los van elkaar. Prachtig effect. En dan in de hoek harp, piano en ook synthesizer. Heel subtiel. Daar komt Carina Kanalakis weer op en laat het Grote Omroepkoor opstaan. Gijs Leenaars, dirigent die het Grote Omroepkoor instudeerde, die kijkt... behoorlijk tevreden trouwens. Ik heb bijna nog nooit zo'n tevreden koordirigent gezien. En terecht. Een enorme uitdaging natuurlijk dit stuk, John Adams. Zo ontzettend ritmisch. En als je de

van Tivoli Vredenburg een beetje kent, dan weet je dat de score best ver weg staat. Dus om dat allemaal spat gelijk te krijgen, dat is nog even aanpoten. Dat ging vanavond heel erg goed. En wordt dus ook gewaardeerd hier door het publiek. Dat massaal afkwam op dit openingsconcert van het Avantos Vrijdagconcert. En nu wilde nachten gaat beleven achter de bar hier in Tivoli Vredenburg. Ja, en daarmee gaan we zo langzaam richting 10:30. Komt er een einde aan vanavond. En dat is ook de plaats waar ik mijn collega's heel hartelijk wil bedanken. De techniek was in handen van John Nieuwenhuis, Pepijn de Ruiter. De klankregie werd gedaan door Meerte van Dijk, waarvoor heel veel dank. En de radioregie was in handen van Maartje Benders. Ja, en volgende week zijn we er dus weer bij. Dan met een gastorkest. Phil Zuid is dan te gast. En ze staan onder leiding van hun chef-dirigent Duncan Ward. En ze brengen een prachtig programma met twee meesterwerken. Namelijk Debussy, Prélude à l'après-midi d'une faune. En Stravinsky, het ongelofelijke spektakelstuk Sacre du Printemps. En daartussenin is Dominique Vleeshouwers te gast, samen met laureaten van het Tromp Slagwerkconcours. Ze spelen werk van de Japanse componist Takemitsu, From Me Flows What You Call Time. Dat belooft ook fantastisch te worden allemaal. Dus volgende week gewoon weer luisteren. Ja, en mocht je nou vanavond denken, god, dat werk zou ik wel in de top 400 willen terugzien. Stemmen kan via npoklassiek.nl/stem. En misschien stem je dan wel op deze prachtige prelude à l'après-midi d'une faune van Claude Debussy.

0: Passaggio Late Night. Met Anne Maartje Lemerijs.
1: Goedenavond. Precies een week geleden rond dit tijdstip stapte ik in mijn auto om van Zutphen naar huis te rijden. En dat is best een eindje rijden voor mij. Het was ook een spannende, mistige avond. Ik kwam veel witte wieven tegen onderweg. Maar ik had een hele goede reden voor dat reisje. Die avond ging namelijk het bijaardstuk van de kindercomponist der Nederlanden voor de klokken van zijn eigen stad in première. En bijaardconcerten die zijn echt van een buitencategorie. Letterlijk, want je zit buiten te luisteren. En het was een uitermate zachte septemberavond, droog. En we zaten met een select gezelschap in de schitterende tuin van een monumentaal pand in de Zutphense binnenstad. En de stadsbijaardier van dienst, Frans Hagen, speelde een uitgebreid programma en een deel daarvan samen met Anna Magda de Geus, die Theremin speelt. En Theremin en bijaard samen, dat had ik nog nooit eerder gehoord. En het was voor haar een beetje spannend, want de lucht was vochtig en de Theremin werkt op elektrische velden. Maar het ging goed en het was prachtig. En als slot van die avond speelde Frans Tvennefonie, het stuk van Kobus. Net 17 is hij. En de dag daarvoor stuurde hij me een appje met een filmpje waarop de klokken klonken en de volgende tekst erbij. Wel gek om in je tussenuur van school ineens je eigen muziek door de hele stad te horen. Want ja, Frans moest nog even oefenen. En als je als bijaard oefent, dan luistert iedereen mee. Nou, dat was weer een hele bijzondere en feestelijke mooie muzikale avond daar in Zutphen. En over 2 maanden draagt Kobus het kindercomponistenstokje over aan de volgende. En ik kan nu al niet wachten wat dat allemaal weer gaat laten klinken.

Mischka Rusty-Moman speelde hier de laatste vier delen uit La Pièce de Clavecin, een suite van Elisabeth Jacquet de la Guerre. En deze muziek staat op het album Hall of Mirrors, dat Mischka Rusty-Moman vorige week uitbracht. En wat speelt ze deze muziek? Ontzettend prachtig en levendig en naturel. Op het album staat muziek van Couperin, Rameau en dus van deze Elisabeth Jacquet de la Guerre. En zij was in haar tijd minstens zo belangrijk als haar collega's Rameau en Couperin. Dan hebben we het over de late 17e eeuw, onder het bewind van koning Lodewijk de 14e, ook wel bekend als de Zonnekoning. En het schijnt dat Elisabeth op haar 10e al buitengewoon goed klavecimbal kon spelen en bovendien elk stuk in elk toonsoort kon spelen dat men maar van haar vroeg. Ze schreef heel veel opera's, balletten, cantates, nog veel meer. Ze werd alom geprezen en gewaardeerd. En het meeste van wat ze schreef droeg ze dus op aan koning Lodewijk. Ik heb geloof ik nog nooit überhaupt overwogen om iets op te dragen aan Willem-Alexander. Nou ja, die repte in die hele troonrede dan ook geen woord over kunst en cultuur. Of zou dat dan een wisselwerking zijn? Moeten wij beginnen met al onze muziek aan hem op te dragen en komt dan de waardering vanzelf? Daar ga ik nog eens even over filosoferen tijdens dit celloconcert van Lalo.

Het tweede deel uit het concert voor cello en orkest van Eduard Lalo door Le Siècle onder leiding van François-Xavier Roth en de Argentijnse stercellist Sol Gabetta hoorde je daar. En Sol Gabetta hoorde ik voor het eerst in het stuk Up Close van Michel van der A. Daar speelt ze ook echt een rol in. Het is een heel fascinerend stuk voor cellist, kamerorkest en film. En de cellist speelt dan zowel live als het podium. Op het podium, maar ook zelf in de film. Dus je ziet haar leven. Nou, ik kan dit niet goed uitleggen. En ik heb goed nieuws. Want dit stuk is 16 jaar geleden geschreven. Toen ontdekte ik het. En sindsdien is mijn liefde voor deze muziek ontstaan. En ben ik blijven volgen wat Michel van der A allemaal maakt. En dit stuk komt nu weer live in Nederland. November Music heeft het geprogrammeerd. En het allerleukst vind ik dat de cellopartij daar wordt gespeeld door een oud student van mij, Laurence Cadreau. Zij is uit Canada gekomen om haar masterstudie in Nederland te doen een paar jaar geleden. Ik begeleidde toen haar artistieke onderzoek. Dat ging ook over nieuwe muziek en creativiteit en makerschap. Zij leerde hier in Nederland ook die muziek van Michel van der A kennen. Werd ook fan, heeft op haar eindexamen een solostuk van hem gespeeld. En dat zij nu deze muziek mag gaan spelen op November Music vind ik echt fantastisch.

0: De Vrijplaat.
1: Ik was gisteren naar een concert en dat concert was tevens het albumreleasefeestje van die muzici. En zij spelen volksmuziek uit alle windstreken. Ze vertelden ook de verhalen erbij. En zo zat ik heerlijk in het theater bij mij om de hoek. Alcoholvrij biertje in de hand, een avond te genieten van nieuwe klanken. Het album heet Oculus en daarop speelt Yves Muller zijn houten dwarsfluiter, Hamid Reza Bezajan slidegitaar en mondharmonica. En als gastmuzikant namen ze tabla-speler Suresh Sharjou mee. En ik denk dat dit mijn favoriete stuk van de avond was. Trouw Samson, oftewel Samson's spulletjes.

Trouw Samson door Ismuller en Hamid Reza Bezajan. Een Bretonse melodie van Yvon Rioux hier in de versie van Is en Hamid. En gisteren presenteerden zij hun nieuwe album Oculus, dus dat mag de wereld in. En ze spelen ook nog wel een aantal keer live komende weken. En die concertagenda vind je bijvoorbeeld op de site van Ismuller.

0: Luca Debargue op de piano en orkestre de Paris onder leiding van Elim Chan met het tweede deel, het Adagio, uit het Concert voor Piano en Orkest van George Gershwin.
1: P.S. Schrijft u me snel uw altijd toegewijde.
0: Vandaag, bij wijze van uitzondering, het is tenslotte ook een uitzondering dat ik hier op een vrijdag zit, geen brief van een componist, maar van een schrijver. Op 20 september 1972 schreef Kurt Vonnegut het volgende aan zijn dochter Nanette. En omdat Vonnegut natuurlijk zelf geen componist is, horen we muziek van Albéniz, gespeeld door vader en dochter Misha en Lily Majski.

De meeste brieven van ouders aan hun kinderen gaan over de verloren dromen van de ouder, verkapt in goed bedoeld advies. Mijn goede advies aan jou is om iemand te betalen om je een vreemde taal te leren. Om eens in de 2 of 3 weken met je af te spreken en in die taal met je te spreken. En ook, betaal iemand die jou een instrument leert spelen. Wat dit advies extra leeg en stichtelijk maakt, is het feit dat ik nog niet dood ben. Als ik een knip voor de neus waard was, volgde ik het zelf op.

0: Vader en dochter Misha en Lily Maisky speelden een deel uit de Cantos de España van Isaac Albéniz. En zij omlijsten zo de brief die schrijver Kurt Vonnegut aan zijn dochter Nanette schreef. Waarin hij haar de zeer wijze raad gaf om een instrument te leren spelen. Vonnegut heeft zijn eigen goede raad nooit opgevolgd. Of Nanette dat wel gedaan heeft, weet ik niet. Maar misschien neem jij hem wel ter harte. Het is hele goede raad namelijk. Wij gaan luisteren naar muziek van een wel heel kakelvers album. Het is vandaag verschenen. Het heet De
1: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je hoorde eerst September van Christopher Simpson door Le Luciole en daarna een traditioneel Siciliaans volkslied door Rosa Balistreri, die zowel gitaar speelde als zong. En mijn zusje zit op dit moment voor een paar weken in Italië en die stuurt met enige regelmaat foto's en kleine updates met lofuitingen op de schoonheid en op La Dolce Vita. En ik ben echt in alle liefde stikjaloers.
1: Passaggio Late Night met Anne Maartje Lemerijs op NPO Klassiek.
0: Het is vrijdag 18 september 2026, 11:57. Ik weet niet hoe laat de zon is ondergegaan, maar ik weet wel dat het vandaag precies 966 jaar geleden is dat Godfried van Bouillon werd geboren. Hertog van Neder-Lotharingen en een van de leiders van de Eerste Kruistocht. En wij gaan naar de Hollandse Nieuwe. En omdat het vrijdag is, krijgen we de allerlaatste track van het album van Pieter Wispelwij. En ik kan mijn geluk niet op, want ik heb een rare obsessie voor passacaglia's. En het laatste deel van de derde suite van Britten is een passacaglia. Hier is Pieter.
2: De derde suite, ja, die is zeer geliefd. Zowel bij de cellisten als bij de luisteraars. Het is altijd fijn om relatief sombere muziek op een cello te spelen. Maar dit stuk is zoveel meer. Het is wel enorm tragisch. En dat zal ik ook laten horen als u zometeen de grote passacaglia hoort. De tweede suite heeft een chaconne, deze heeft een passacaglia. Dus ook weer zo'n grote oude dansvorm. Dus in dit geval betekent dat er een basthema voortdurend herhaald wordt en onderbroken wordt door een tweede stem. Het zijn eigenlijk twee stemmen, een hoge stem en een diepe stem. En met de hoge stem loopt het uiteindelijk zeer slecht af. En het deel eindigt dan met twee pizzicato vraagtekens. Alsof het zegt van waarom moest dit? En daarna volgen drie volksmelodietjes en Russische requiemmelodie en uiteindelijk de korte coda van de hele suite. En dan heeft de luisteraar ook begrepen dat alle delen daarvoor, de hele suite, waar eigenlijk variaties waren op die thema's die dan op het eind pas klinken en die dan die dan heel puur en ontroerend overkomen als een soort van reinigend stuk muziek. Deze suite heeft altijd een enorme impact in een concertzaal. De stilte is meestal om te snijden. Geweldige muziek.

De Passacaglia, het tiende deel uit de derde cellosuite van Benjamin Britten. En deze muziek staat op het nieuwe cd van Pieter Wispelwij. En dat was onze Hollandse nieuwe de afgelopen week. Maandag zijn we uiteraard terug met een nieuw album, want ze blijven als paddenstoelen uit de grond komen, die nieuwe albums. En als ik me niet vergis, zit ik hier maandag ook weer, dus dan mag ik voor een keertje gezellig aftrappen. Ook wel eens leuk. Wij bevinden ons inmiddels in het laatste half uur van deze dag. Op weg naar middernacht gaan we vanaf de cello die we net hoorden. 1 treetje omlaag in de register. De suite voor altviool en orkest van Ray Vaughan Williams.

De heerlijk energieke suite voor altviool en orkest van Ray Vaughan Williams door Orchestre de Chambre de Lausanne onder leiding van Jamie Phillips en met Timothy Ridou op altviool. Nou, dat was misschien wel wat opzwepend voor dit tijdstip, dus ik ga je eventjes tot rust sussen met een avondgedicht. En in mijn achtertuin staat een rozenstruik. En die struik wordt een beetje verdrukt door een boompje dat we nog moeten snoeien. Maar de tuin is nog een beetje nieuw voor ons, dus het snoeien van het boompje is nog een kleine zoektocht. Maar die roos bloeit als een gek. En laatst zagen we ineens iets felroods, heel hoog in de verte, helemaal boven de tuin van de buren hangen. Bleek dat onze roos helemaal naar boven door was gegroeid, zich in die boom had geklauwd, over de schutting was geklommen en daar boven de tuin van de buren hing. En het is echt een soort neonrood. Het is bijna een onnatuurlijk rood. En ook nu nog op 18 september staat ze, ja, daar in dat hoekje verdrukt, bijna nederig, schreeuwend te bloeien. Dus vanavond een gedicht over de tuin in de avond met haar bloemen. Harmonie van Gerrit Komrij. Je hebt een tuin, daar loop je 's avonds in. Nu ja, niet elke avond, af en toe. Vaak ben je voor dat groeien zonder zin en toch zo grondig na de dag te moe. Een bloem geeft alles, maar zij is al dood. Jij bent gespleten, maar jou wacht het leven. Zo ben je vaak in niets een lotgenoot. Een wig lijkt tussen haar en jou gedreven. Zij wil zich haasten, jij moet blijven duren. Jij waakt en fragmenteert, zij bloeit en slaapt. Soms strookt het, op zo'n avond dat je uren door een wijd open kelk wordt aangegaapt.

De prachtige hymne Rosa das Rosas, hier in een nieuw jasje gestoken door orgelbroers Euwe en Sybold de Jong, die met hun project De Jong en De Jong Plus meerdere oude melodieën naar hun eigen oren vormden. En daarvoor las ik het gedicht Harmonie van Gerrit Komrij voor. En met deze ode aan de avondroos naderen we dan toch echt middernacht. Ik wens je een hele goede nacht. Slaap lekker of waak zacht.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister nu naar de podcast Al dit wil meer klassiek.
1: Deze week het Requiem van Gabriel Fauré. Het wiegelied van de dood.
2: Beetje drama is je niet...
1: Zonder drama geen leven wat mij betreft.
2: Nou ja, kijk, drama hebben we wel in het Requiem van Fauré, maar toch klein.
1: Klein.
2: Dus, hij kiest echt voor een andere vorm. En dat is denk ik wat we deze aflevering van de podcast gaan ontdekken.
0: Luister naar de podcast Al dit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Ster.
4: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. Drie jonge toptalenten en het Matangi Kwartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
9: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
8: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
10: Amsterdam Sinfonietta speelt een van de meest persoonlijke en hartstochtelijke muziekstukken uit de 20e eeuw. Intieme brieven van Leos Janacek. Lisa Verstman soleert in een nieuw vioolconcert van Reza Namafar en in Vivaldi's concert voor twee violen en cello. In Tilburg, Amsterdam, Enschede en Leiden. Kijk op sinfonietta.nl.
11: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
12: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
13: Alle deuren zitten op slot.
12: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
11: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
14: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
15: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
16: Ik ben Rosa, violiste in het Ragazzekwartet. 24 tot en met 27 september presenteren wij de 10e editie van muziekfestival Septemberme in Amersfoort. Dit jaar met veel vrouwen in de spotlight met het thema She, Her. Boek je concert, voorstelling, late night of dinerconcert via septemberme.nl.
15: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
17: Maak gezond eten en drinken betaalbaar en aantrekkelijk, zodat ieder kind gezond kan opgroeien in Nederland. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van zaterdag 19 september. Stef Banstra met het NOS-journaal. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven maar stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het gaat, zegt hij er niet bij. Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is hij regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en ook de oorlog in Iran. President Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis zal worden ontzegd, maar noemt nog geen namen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek gaan uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij die hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht doen. Volgens de minister is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. In drooggisterijketen DA waarschuwt klanten van die webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gekregen tot gegevens van klanten. Het zou onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of die gegevens alleen zijn bekeken of ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een e-mail ontvangen. Het weer tot slot. Vannacht in het noordwesten kans op wat lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 15. Straks overdag een mix van zon en bewolking met in het noordwesten kans op lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

ANWB verkeersinformatie. Rijd je op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda, dan kom je tussen knooppunt De Stok en Breda West een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A58 van Bergen op Zoom richting Breda, dan kom je tussen knooppunt De Stok en Breda West een spookrijder tegen.